creëren. Gisteravond was er een spoedoverleg van de regering op vraag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanleiding zijn de zware incidenten bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en werden de hulpdiensten tegengehouden en bekogeld. Na afloop van het spoedoverleg zei minister-president Rob Jetten dat de protesten alle perken te buiten gaan. Hij eist dat de relschoppers keihard worden aangepakt. In Kenia zijn 4 mensen omgekomen bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. Ook raakten meer dan 30 mensen gewond. De minister van Binnenlandse Zaken noemde de protesten gewelddadig en zei dat politieke actoren ze hadden gekaapt. Volgens verschillende bronnen zijn bijna 350 mensen opgepakt. De minister gaf geen details over hoe de 4 dodelijke slachtoffers om het leven kwamen. Volgens lokale media zeggen ooggetuigen dat de politie met scherp schoot op de betoog. Er kan nog een bui vallen vannacht bij minima tussen 0 en 9 graden. Tegen de ochtend hangt er op sommige plaatsen nevel of mist. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen en maxima van 12 graden in het zuiden tot 16 in het centrum en aan zee. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

dreams are bursting at the seams. M&M.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
2: M&M Live.

0: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Nederlandse regering richt een speciale organisatie op die gemeenten gaat helpen bij de opvang van asielzoekers. Dat besluit volgt op een spoedoverleg gisteravond tussen de gemeenten en de regering. Dat gebeurde op vraag van de gemeente nadat protesten tegen de komst van asielcentra op verschillende plaatsen uit de hand waren gelopen. Er werd brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en hulpdiensten werden gehinderd en bekogeld. Volgens de regering komt er nu een vliegend team dat moet helpen bij meer maatwerk, zei premier Rob Jetten na het overleg. Hoe dat team dat moet doen, is nog niet duidelijk. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval komt op Iran. Volgens Trump was een aanval gepland voor vandaag, maar hij blaast die af op verzoek van enkele bondgenoten in de regio. Die zouden gezegd hebben dat de onderhandeling met Iran goed lopen.
1: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime op de knieën te krijgen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken. Klinkt het strijdvaardig? De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgelaten. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast als verdachte in een groot corruptieschandaal. Daarbij zou bijna 8 miljoen euro zijn witgewassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij zelf ontkent alle beschuldigingen. Om weer vrij te komen betaalde Yermak een borgsom van zo'n 2,7 miljoen euro. Daarbij zou hij geholpen zijn door prominente Oekraïners en het bedrijfsleven. Yermak was jarenlang de rechterhand van president Zelensky. In november stapte hij op na een huiszoeking bij hem thuis. Hij draagt nu een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. In het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het jaar, dat zondag start in Parijs. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minne als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. En ook David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Het werd 6-3 en 6-1. Alle spelers moesten 3 kwalificatieronden overleven om zondag de hoofdtabel te halen. David Goffin neemt na dit seizoen afscheid van het tennis. Hij treedt overal voor het laatst aan, dus ook op Roland Garros. Op sommige plaatsen kan er tegen de ochtend nevel of mist hangen. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen en temperaturen tot 16 graden. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.

0: 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De bewaker heeft de ernst van de aanslag nog kunnen beperken, zegt een woordvoerder van de politie.
1: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
0: De politie heeft de 2 daders geïdentificeerd. Het gaat om 2 tieners van 17 en 18 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Ook de FBI is betrokken bij het onderzoek. Wie zelf met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de zelfmoordlijn 1813. De Amerikaanse regering wil een fonds oprichten dat klachten moet behandelen van mensen die het slachtoffer zijn geworden van politiek misbruik van het rechtssysteem en dat hen moet vergoeden. Het zou daarbij vooral gaan over bondgenoten van president Donald Trump die zijn onderzocht onder voormalig president Joe Biden. Onder meer deelnemers aan de bestorming van het Capitool in 2021 kunnen een claim indienen bij het fonds voor financiële compensatie. In ruil voor de oprichting van het fonds heeft president Trump ermee ingestemd om zijn zaak tegen de Amerikaanse Belastingdienst te laten vallen en een schikking te treffen. De Democratische Partij heeft veel kritiek op het initiatief en noemt het een smeergeldfonds dat met belastinggeld is betaald. Volgens de Democraten heeft Trump een zwarte kassa opgericht om zijn bondgenoten te belonen. De topman van de Moldavische openbare omroep, Teleradio Moldova, is opgestapt. Dat deed hij na zware kritiek over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde online tot een stortvloed aan kritiek, zowel in Moldavië als in Roemenië. Beide landen hebben nauwe historische en culturele banden. De omroepbaas zegt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke nu opstapt. In Kenia zijn 4 mensen omgekomen bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. Ook raakten meer dan 30 mensen gewond. De minister van Binnenlandse Zaken noemde de protesten gewelddadig en zei dat politieke actoren ze hadden gekaapt. Bijna 350 mensen zijn opgepakt. De minister gaf geen details over hoe de 4 dodelijke slachtoffers om het leven kwamen. Volgens lokale media zeggen ooggetuigen dat de politie met scherp schoot op de betogers. En de paus zal volgende maandag op Pinkstermaandag zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas. Dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Wat er juist zal instaan is nog niet bekend, maar volgens bronnen dicht bij het Vaticaan zal paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen. En zal hij het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als een encycliek maandag wordt voorgesteld en dat is een primeur. Er hangt op sommige plaatsen nevel of mist in de ochtend. Daarna volgt een grijze dag met geregeld regen of motregen. 16 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen is het nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan, tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Vijf uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Het zou gaan om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De bewaker heeft erger kunnen voorkomen, zegt de politie.
1: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
0: De lichamen van de 2 vermoedelijke daders, tieners van 17 en 18 jaar oud, zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Waarschijnlijk maakten ze zelf een einde aan hun leven. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn 1813. In Nederland krijgen gemeenten ondersteuning bij de organisatie van asielopvang. Een team van experten gaat onder meer helpen met de organisatie van bewonersbijeenkomsten en met het opstellen van veiligheids- en communicatieplannen. Dat is beslist na een spoedoverleg met de regering gisteravond. Aanleiding zijn de zware incidenten en geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week nog werd in de gemeente Loosdrecht brand gesticht bij een tijdelijk asielcentrum en de hulpdiensten werden tegengehouden en bekogeld. Na het spoedoverleg zei minister-president Rob Jetten dat het geweld onaanvaardbaar is en dat de relschoppers hard moeten worden aangepakt. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken, want daar valt nog veel over te leren, zegt hij.
2: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant.
0: Ondertussen raakte bekend dat ook 1 Amerikaanse arts-missionaris besmet is met het virus. Hij zal een behandeling krijgen in Duitsland. En vannacht is een relatief grote asteroïde langs de aarde gepasseerd. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en passeerde op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. Volgens wetenschappers is dat vlakbij. De asteroïde kon geen satellieten raken, want die zweven veel dichter bij de aarde. De ochtend start met hier en daar nevel of mist. Daarna volgt een grijze dag met geregelde regen of motregen bij maxima tot 16 graden. Morgen nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog. Vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen.
1: Zijn wij.
2: Sander en Imaan. En we komen er straks opnieuw aan.
0: Maar stuur nu al de song die jou laat opstaan en gaan.
2: Zo snel als een banaan.
0: In de app van MNAM.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
3: M&M Live.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Goedemorgen, het is 6 uur.
3: 14 nieuws.
2: Met Yannick Aerts.
4: Jongeren denken traditioneler over mannen en vrouwen. Ja, en vooral jonge mannen vinden bijvoorbeeld dat zij de kostwinner moeten zijn binnen het gezin, het huishouden, de opvoeding van de kinderen, vinden ze dan weer vrouwentaken. Dat blijkt allemaal uit de foto van Vlaanderen, een onderzoek van de VRT. Maar nog opvallender, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Dat fenomeen heet de manosphere en dat wordt verspreid via socials, zegt sociologe Céline Meuse.
5: Die online subculturen die ook wel heel vrouwonvriendelijke boodschappen geven. Door dat feminisme zijn wij als man onze dominante positie wat kwijtgespeeld. En wij moeten die tussen aanhalingstekens gaan herveroveren ten opzichte van die vrouwen. Dus ja, die vrouwenhaat, die misogynie, kan soms wel gepaard gaan met dus ook agressie, dominantie tonen ten opzichte van die vrouwengroepen.
4: 1 op de 3 18 tot 24-jarigen zegt ook geen transpersoon te willen als vriend of vriendin. En 1/4 wil geen homoseksuele vrienden. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. 3 mannen in een moskee, een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie vermoedt dat het een haatmisdrijf was. De bewaker heeft kunnen voorkomen dat er nog meer slachtoffers vielen, zegt de politie.
6: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
4: De daders zijn 17 en 18 jaar oud en ze zijn na de aanslag dood teruggevonden in een auto in de buurt. En vannacht is er een relatief grote asteroïde langs de aarde gepasseerd. De ruimterots die was 35 meter breed en passeerde op zo ongeveer 90.000 kilometer van de aarde, vlakbij volgens wetenschappers. De asteroïde kon geen satellieten raken, want die zweven veel dichter bij de aarde. Het wordt opnieuw een bewolkte dag met nu nog wel wat zon, maar in de loop van de dag regen en tegen de avond is er ook kans op onweer, vooral in het centrum van het land, bij zo'n 16 graden. Morgen is het ook nog wisselvallig, maar dan al zo'n 19 graden. En de dagen nadien wordt het nog warmer, tot dit weekend zelfs 27 graden.
2: Barbecue! M&M.
0: Ook deze dinsdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
3: Sander.
2: Barbecue.
3: En Ima.
7: Goedemorgen.
8: Doen van je. Opstaan. En ja.
2: De maandag hebben we al geknald. Dus vanaf nu worden de werkdagen alleen maar makkelijker om te overleven. Al zeker als jij de muziek mag kiezen hier.
3: De M&M Ochtendshow.
0: Dat is opstaan.
2: Maar welke song laat jou opstaan en gaan? Laat

0: Olivia Rodrigo en Good For You. Berichtje van Arno in de app van M&M.
1: For you, I guess you moved on really easily.
0: Wanneer is het 27 graden?
2: Opstaan en gaan.
0: Ja, vanaf donderdag wordt het beter. Ik zie tot max 22 graden. Dan vrijdag max 26 graden. Zaterdag max 27 graden. En vanaf zondag gaat het terug een beetje achteruit. Met een kans op onweer ook precies. Oh. Maar dan gaan we focussen.
1: Dat is nog te ver.
0: Het staat.
1: Het was nog even ver.
0: Even
1: ver.
0: Vanmorgen reed ik naar het werk. En naast mij op de autosnelweg reed een yacht.
1: Een wat?
0: Een jacht.
1: Een jacht?
0: Een jacht.
1: Een boot.
0: Een boot. Mooie boot.
1: Een mooie boot. Jacht. Cool. Jachtboot.
0: Helemaal ingepakt zo. Het was cool om naast te rijden.
1: Allee.
0: Ik voelde me speciaal. Tot zover mijn route naar het werk. Hoe ging die van jou op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort?
1: Kouder dan gisteren.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ik heb ook wel iets minder kleren. Nee, dat is niet waar.
0: Oh.
1: Ik heb gewoon gisteren had ik lange mouwen aan onder mijn truitje.
0: En nu
1: vandaag korte mouwen. Hmm. En dat heb ik gevoeld.
0: Dat heb je gevoeld.
1: De wind was frisser dan gisteren.
0: Oké. Okay.
1: Ik voelde het aan mijn oren, aan mijn handen, aan mijn enkels. Het was... Nee.
0: Nee.
1: Het was niet...
0: Het was... Nee.
1: Nee.
0: Okay. Goed.
1: Mispak u niet aan de zon. Het is okay. Koud.
0: Ja, die zon die is er al op dit uur.
1: Dat is gek, hè?
0: Valt ze op.
1: Het is zo vroeg licht al.
0: Gek.
1: Dat is echt leuk.
0: Waarover heb je gedroomd vannacht? Vertel me dan een keer. Dat vraag ik ook altijd, hè.
1: Ik heb gedroomd dat een vriendin hulp vroeg. Want ze had een soort van blind date.
0: Ja.
1: Met iemand dat ze zag zitten.
0: Oh.
1: Maar blind mag je redelijk letterlijk nemen.
0: Ja.
1: Want ze hadden afgesproken terwijl zij onder zo'n legernet lag.
0: Oh.
1: Weet wel, zo'n net met
0: zo
1: wat blaadjes op en
0: ja.
1: Blablabla.
0: Ja, ja.
1: En ik moest mee onder dat net liggen.
0: Oh.
1: En dan zei ik, maar ik kan hier niet onder, mijn voet steekt uit en die gaan mij herkennen aan mijn schoenen. Daarover heb ik gedroomd.
0: Prachtig.
1: Ja. Hey, ik ben er voor mijn vrienden. Hè.
0: Hey,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Je dromen stellen nooit teleur.
1: Ja, het is zoals Alex Warren. Zijn Fever Dream.
0: Oh. Ja, die ga ik draaien. Maar wat zullen we daarna draaien? Misschien de song die jij kan gebruiken vanmorgen. Laat weten welke dat is. Dan fixen we dat.

0: Lawrence Warren en Fever 3. 6:10. In die gouden gloed van de zon. Excuseren. Ja, nee.
1: Is het nu al vandaag?
0: Nee.
1: Waar is Kato?
0: Nee. Arno, je hebt een trouw van het weekend, toch?
2: Ja, klopt.
0: Ah, voilà. Ik ook. Nummerke 2 al.
2: Ja,
0: voilà. Ja, wedding season, hè. Het is een ding.
1: Amai.
0: Toevallig niet dezelfde trouw?
2: Nee, ik denk het niet. Ik heb een trouw in Schoten.
0: Het is verre familie. Is het een trouw met... Trouwt hij met Nele?
2: Nee, met Laura.
0: Nee, oké.
1: Okay. Laura.
0: Maar hey, ga goed weer worden op die trouw, hè, vriend?
2: Ja, amai.
1: Korte broek.
2: Vraag er net.
1: Korte broek, ja of nee?
0: Maar ja, op een trouw, moeilijk toch?
2: Nee. Ik ben de getuige, dus ik moet wel netjes in kostuum.
1: Nee, maar... Arno, jij moet speechen.
2: Dat hebben ze mij niet gevraagd, maar als ze dat vragen, dan met heel veel plezier.
1: Maar dat is dit weekend al.
0: Kom, we oefenen. De spontane speech. Go.
1: Het is een leuke sfeer in de eetzaal en dan plots doe jij dit.
0: Wacht, hè. Ja. Oké, go.
1: Go.
2: Ja, ik ben er heel slecht in op het moment. Ik moet dat allemaal opschrijven, dus...
1: Arno, dat is een slechte speech. Dat zou ik niet zeggen. Dat zou ik niet. Ik denk niet dat dat de vibe is. Als ik een tip mag geven, dan
2: niet.
1: Ik
2: ben nog niet zo lang wakker, dus dat kan mij nog niet lukken.
1: Oké.
0: We vragen veel, ik snap het. Oké, 2-1.
3: Opstaan en gaan.
0: Oké, nee, want eigenlijk initieel wouden we gewoon vragen. Welk lied kan jij gebruiken om de dinsdag aan te kunnen? Welke song laat jou opstaan en gaan, als het ware? Ja.
2: Dat van Kate Ryan, Le Mot Toujours.
1: Désenchanté? Nee. Jawel.
2: Ja, sorry.
0: Dat is oké. Woorden, moeilijk deze ochtend.
1: Maar ook al, bij de DJ op een trouw moet je gewoon roepen, Kate Ryan!
0: Ja.
1: Speel Kate Ryan! En dan zal hij dat wel snappen.
2: Ja,
0: Arno, alles komt goed. De speech schrijft zichzelf, als het ware. En nu, vooral even aanvullen. Het is maar één woord dat deze speech inhoudt. Het is gewoon en gaan. Allee, twee woorden eigenlijk.
2: Ja.
0: Dus, hier gaan we.
2: Zo ver van dit.
3: Opstaan.
2: En gaan.

0: zeggen, maar mag ik even de aandacht?
1: Ja.
0: Dus ik wil graag nog even zeggen dat...
1: Ik wil dat echt als een speech is. Ja.
0: Excuseer.
1: Ja.
0: Iedereen die nog graag een lied wil horen vanmorgen, waarmee die kan opstaan en gaan, die mag dat lied doorsturen in de app van M&M. Dan wordt het een mooie dag met prachtige muziek. Merci voor de aandacht. Het ontbijtbuffet is geopend.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Oh, zoveel video!
3: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Ik kan niet werken vandaag.
6: Maar, hoezo?
5: Sorry, maar het is WK.
7: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
10: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

0: De goed opgevoede boys.
1: Yeah. Thank you, DJ.
2: Graag gedaan. Zie je? Vind ik leuk. M&M.
3: Ja, goedemorgen en super fijn dat je luistert. Ik wil ook even zeggen, hou vol. Het wordt vandaag geen vette qua weer. Ja, ja. 16 graden, grijs, regen, vanavond zelfs onweer.
2: Ja, oké, maar donderdag.
3: Ja, maar wacht even.
2: Sorry.
3: Ja, morgen is het al 19 graden, dat is al ietsje warmer. Okay. Nog altijd bewolkt en regen, maar dan effectief vanaf donderdag. Ja. Merci voor de spoilers, Sander.
2: Ja.
3: Temperaturen boven de 20 graden.
2: 27 zelfs van het weekend. Hè.
3: Dat is goed. Hè. Dat is fantastisch goed. Het is ook leuk dat het al zo vroeg licht is buiten. En dat licht dat weerkaatst hier in de studio op ballonnenfiguren.
2: Ja.
3: De laatste in de studio hier bij M&M is altijd Robin van de Radio.
2: Ja.
3: En ik vermoed dat daar iets mee te maken heeft. Poefie de Clown is op bezoek gekomen gisteravond.
2: Oké.
3: Okay. En die heeft ballonfiguren gemaakt.
2: Ja.
3: Ze hebben Maureen gebeld.
2: Ja.
3: Die heeft een heel mooie ballonnen bosbloemen.
2: Ja.
3: Kind of gekregen.
2: Uh-huh.
3: Ze is er ook vandaag niet, Maureen. Dus het is een extra cadeautje voor haar. Ze heeft opnames voor familie.
2: Juist.
3: En ik zie hier ook een ballonnenfiguren hondje met een ballon met een hartje aan. En dat is dan weer voor Julie van den Steen.
2: Ah, zo.
3: Ja. Kijk, bij Robin van de Radio gebeuren hier altijd gekke dingen. Ik vraag me nu af, wat moeten wij nu doen met die ballonnen?
2: Ja, bijhouden en koesteren.
3: Ja, maar gaat die hond niet al plat zijn tegen dat Julie hier vrijdag is?
2: Dat zijn de goede vragen.
3: Mm.
2: Zometeen trouwens een andere Julie hier op de radio. Want gisteren kregen we bezoek van Julie, niet van de hond, maar Julie van de Mol. Ze heeft daar €20.000 gewonnen, dat kunnen wij haar niet aanbieden. Wel gewoon een schijf waarmee zij kan opstaan en gaan. Je hoort die na deze Judith. I'd love to be in love, hey.

Goedemorgen. Ik ben Julie, de winnaar van de Mol 2026. En wat ik 's morgens altijd graag luister, zijn liedjes met een beetje tempo achter. Wat wij in de Mol deden, was altijd het liedje Pump It Up van Denzel beluisteren voor wij opdrachten begonnen. Dus bij deze geniet ervan. Opstaan en gaan. Ja.

0: got to pump it up, don't you know? Pump it up, you got to pump. Ja, bon.
1: Dit is voor iedereen met een platte band. Yeah, I feel your pain. Ik heb onlangs plat gereden voor de eerste keer.
2: Ah, juist, ja.
1: Met de koersfiets, dat was een ervaring.
2: De dance al opgezet in de achtergrond?
1: Nee, dat nu wel weer. Had ik moeten doen. Gemiste kans. Gemiste kans.
2: Pakken er pakken. Half zeven. Jannik, je hebt de hoofdpunt.
3: Ja, Vlaamse jongeren die denken traditioneler, blijkt uit onderzoek. Vooral jonge mannen vinden vaker dat zij de kostwinner moeten zijn en dat huishouden en kinderen opvoeden vrouwentaken zijn. En 1 op de 6 jongeren vindt ook dat een man zijn vrouw mag slaan. In de stad San Diego in de VS zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. De daders zijn 17 en 18 jaar oud en ze zijn na die aanslag dood teruggevonden in een auto in de buurt. En in Congo zijn er nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn ook nogal bijna 400 besmettingen. Ons land roept iedereen op die naar Congo zou gaan om voorzichtig te zijn en niet bij grote groepen mensen te komen. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Wat een nieuws vanmorgen.
2: Ja, echt waar, jongen.
1: Jezus.
2: Echt sfeer.
3: Ja, dat is ook een beetje het geval bij het weer, denk ik. De sfeer is weg bewolkt, maar in de loop van de dag ook nog regen, onweer en 16 graden.
1: Damn.
2: Vanaf donderdag beter, hè?
1: Vanaf donderdag. Ja. Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel een 30 minuten vertragen van Grote Bijgaarden tot Jette. Daar is de linker rijstrook dicht door een ongeval. En het gaat ook extra langzaam naar Brussel op de E40. Een kwartier moet je daarbij rekenen vanaf Afleghem.
2: Luisteraar Ilana kan opstaan en gaan met Nacht in Amsterdam van Bazaar. Ah wel, die komt eraan.
4: Zin in iets luchtigs.

0: therapy.
1: De M&M Lachlijn.
0: Vanaf volgende week op M&M en op VRT Max.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig, Sian,
4: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC, beweegt met je mee.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
7: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongen, is wel een naald, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
10: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
9: Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: M&M.

0: Bazaar en Nacht in Amsterdam. Ik wil maar even zeggen dat ik straks alweer wat modetrends heb gespot.
1: Oh, fantastisch.
0: 7:10 hoor.
2: Opstaan en gaan.
1: Ja, nu ben ik eens weer benieuwd. Welke kleren heb jij aan vandaag, Bart?
3: Momenteel nog geen, want je bent met een man in battenbellen. Ik ben Batman momenteel.
0: Batman. Maar wacht, pak je iedere ochtend een bad?
3: Nu iedere ochtend, dat wist totaal zijn. De ene keer een douche, de andere keer een bad. Maar ik was al vroeg wakker, dus ik denk, ik heb nog tijd voor een bad.
0: Ja, ja, want in mijn hoofd is een bad zoiets eerder voor 's avonds of zo. Voor als je tijd over hebt, dan zo.
3: Ja, ja, ja, ja, maar dan val ik alles in slaap in bad. Dat gebeurt ook. Mijn record is wel eens 7:00 of zo.
0: Een uur of 7?
3: Ja, en dan even in bad.
1: Dan weekt uw huid er toch van?
3: Ja, ja, ja, dat wel, hè.
1: Allee, Bart.
3: Ze zijn er wel heel veel uitgeweekt.
0: Maar,
1: allee.
0: En wacht, om een laat moet ik nu zo'n op uw werk zijn?
3: Ah, eerst 7:45 ongeveer ben ik op mijn werk.
1: Oh, dus, okay.
3: Ja.
0: Ga je even sturen als je op het werk bent toegekomen? Dan weten we dat je niet aan het weken bent in je bad nog altijd.
3: Ah, maar dan gaan de dokter wel verzorgen.
0: Ah, oké. Okay. Okay. Ah, die moet zo meteen nog ook de badkamer gebruiken.
3: Ja, ja, onder andere.
0: Oké, okay, ja, okay, dat is goed.
1: Onder andere.
0: Maar ja, Bart de Batman. Dit ga ik niet snel vergeten.
1: Oh, wil je ook aanvullen zoals Batman straks?
0: Ah, ja. Batman, die praat een beetje dieper. Dus dat straks is van opstaan en gaan. Oké, okay, gaan we dat nu al afspreken?
3: Ja.
0: Wat mogen we draaien voor je? Voor we die geweldige zin kunnen gaan aanvullen.
3: Ja, verwist het toch allemaal nat moet zijn. Doen we Natalia.
0: Natalia.
3: Natalia. Okay. Met Ryzen.
0: Ja, heel goed. Nu gewoon even het moment dan. Hè.
2: Opstaan.
3: En gaan.
0: Heel mooi.
1: Heel goed, Batman.
0: Tot de volgende.
3: You.

0: sorry, maar hoe een goed jaar? Is 1992?
1: Ja, dat is waar eigenlijk.
2: Hip hip hoera.
1: Marshmallow, die je net hoorde, DJ en producer, wordt 34, is inderdaad van 92. Net zoals Sam Smith, ja. Die wordt ook 34.
0: Hepla.
1: Hepla. Uit 2006, dat is ook een goed jaar, dat is het jaar van mijn zusje. Ja. Maar ook het jaar van Nono Wouters, blijkbaar. Wel, u weet wel, de zoon van Koen Wouters, broer van Zita Wouters. Wordt 20 vandaag, dus proficiat Nono. En ook Jojo Siwa.
0: Sorry. Ja? Zegt bij Nono Wouters niet dat hij ook in de podcast Welkom Thuis te horen is vaak? Dat is jammer.
1: Ah ja.
0: Dus misschien nog even meegeven.
1: Ja, ja dan is dat uw schuld, hè, dat ik daar niet aan denk. Jojo Siwa is ook jarig vandaag, wou ik nog zeggen. Ja, die ken je nog van Dance Moms, die ken je van TikTok. Die wordt 23 vandaag, maar ook luisteraar Margot uit Mortsel is jarig vandaag.
0: Aha. Is Margot uit Mortsel jarig? Wakker.
1: Ze is jarig.
0: Ja, ja. Maar wakker, dat was... Margot uit Mortsel, dat is M&M eigenlijk.
3: Hip hip.
0: Hoera! Aha. Dag Margot.
3: Hallo.
1: Hallo en happy sweet 16.
0: Oh, juist.
3: Dank u.
1: Wat een mooie leeftijd. Wat ga je doen op je verjaardag vandaag?
3: Ik ga trakteren bij mijn turnum.
1: Oh, okay, leuk. Amai, wat ga je dan trakteren?
3: Zo een Mars Twix. Zo Bounty, zo'n hele mix van zo chocolaatjes en zo.
1: Oh, lekker. En ga je dat dan trakteren voor of na het turnen?
3: Na het turnen.
1: Ja, ja, dat zou ik ook doen. En voor hoeveel mensen moet je trakteren? Is het veel?
3: Ik denk wel in 30, hoor.
1: Oeh, wow.
3: Dat is wel heel veel.
1: Ja, dat zijn toch wel veel handjes dat je moet vullen, inderdaad. Wij kunnen jou ook iets cadeau doen. Dat is een kakalender. Ik weet niet of je daar al ooit van gehoord hebt.
3: Ja, ja.
1: Ja, dat is dus een kalender dat je op het toilet kan hangen. Vandaar de naam. Je mag die ook in het toilet van de turnclub hangen. Dat mag ook, maar je kan er alleszins de verjaardagen van iedereen opschrijven. Dan vergeet je nooit nog een verjaardag. Is dat goed?
3: Ja, dat is een geweldig cadeau.
1: Oh,
0: daar doen we het voor. Hè. Daar doen we het voor.
1: Geniet nog van je sweet 16 en voorzichtig bij het turnen, hè, vanavond.
3: Ja, dank u.

0: met dat WK-lied dat ze nog heeft ook. Goh.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Chance dat we haar hebben.
0: Ja. Het is dinsdag 19 mei. Het is 9 voor 6. Voor 7. 9 voor 7.
2: Mm-hmm.
0: En er is een kans dat jij je mooi aan het uittossen bent om deze dinsdag aan te kunnen. Nou wel, perfecte timing dan. Want ik heb een nieuwe modetrend meegenomen vanmorgen.
2: Ah, nee.
0: Oh, ja. Yeah. Ik lees vanmorgen. Oei, sorry.
2: Ik ging zeggen, Sander gaat weer mode-expert.
0: Natuurlijk, ja.
2: I love it.
0: Ik lees vanmorgen dat de trend van de melkparfums nog lang niet is uitgemolken.
2: De melkparfums?
0: Ja. Ja, veel merken hebben melkparfums op de markt gebracht. Bijvoorbeeld Milk Personal van Commodity.
2: Met echte melk?
0: Ah, wel, ik ga het speed uitleggen, maar ik lees toch...
2: Oké, sorry.
0: Milky van Layer Plus heb je misschien ook al zien liggen in de rekken. Of Matcha Soft Serve van Danan. Of This Is Her van Zadig en Voltaire.
2: Oh.
0: Of Noir van Intimacy. Die melkparfums, ja. Nu komt het, ruiken trouwens niet echt naar melk.
2: Waarom zijn dat dan melkparfums?
0: Ah, wel, omdat het een soort van geurakkoord is dat ze hebben. En dat wil zeggen dat melkparfums, dat slaat eigenlijk op zachte en comfortabele geuren. Om je daar sneller een beeld van te kunnen vormen in je hoofd eigenlijk.
2: Okay. Dus
0: dat je ziet, oh, dat is een melkparfum. Dan weet je, ah, dat zal zacht en comfortabel zijn.
2: Dat is wat creamy.
0: Creamy, ja. Ja, ja. Ze hebben in het nieuws dat ik las ook een perfume educator geïnterviewd.
2: Okay.
0: En die zegt het volgende over melkparfums. Mensen willen begrijpen wat ze ruiken. En zoeken naar taal om daarover te spreken. Voedsel en herkenbare texturen werken daarin goed. Omdat ze meteen iets oproepen. Melk is in die zin toegankelijker dan de naam van een aromamolecule. Maar wel complex genoeg om veel richtingen uit te gaan.
2: Hmm.
0: Dus het is eigenlijk een soort van simpelere taal die we hier gebruiken. Hè. Dus...
2: Ja, ja, ja. Maar ik vind dat zo gek. Stel je voor dat je zegt tegen iemand, je ruikt naar melk.
0: Ja, dat is het compliment deze.
2: Ja, blijkbaar. Ja. Wat was zure melk zou zijn.
0: Ze geven ook de kern van de trend nog even mee in het artikel. En hou je vast, want dit gaat diep. Er staat... Melk ruikt niet naar melk, maar melk ruikt naar comfort. Zo. Dat is de essentie van het...
2: Ja.
0: Dus.
2: Je weet wat ze zeggen, hè? Melk is goed,
0: goed voor
2: elk.
0: Maar wij zijn zo goed in dingen simultaan uitspreken.
2: Uitspreken.

0: Ja. Ik ga eens even vooruitblikken.
1: Dit komt er nog aan.
2: Bij Sander, Maureen en Iwaan.
0: Ah, wel, Maureen komt er vanmorgen sowieso al niet aan, want ze heeft opnames voor familie. Maar we hebben deels vervanging voorzien. Straks na 8 uur zit Dina Tersago er hierbij. We gaan het met haar hebben over, ze zeggen dat, in huis gemaakt, waarin ze te zien is natuurlijk. Mm-hmm. Maar zometeen, na 7 uur al, gaan we het over de 3 grappigste dingen ter wereld hebben.
3: Ter wereld.
0: Ter wereld.
3: Oké. Okay.
0: Alvast een mini tipje van de sluier.
3: Zet jij dat?
0: Ja, maar niet, ik was niet de blokfluit aan het bespelen. Maar straks,
3: ik ben heel benieuwd.
0: Straks meer.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwi-winner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
2: 14 nieuws.
0: Met Jannie Kaart.
13: Jongeren denken traditioneler. Vooral jonge mannen vinden bijvoorbeeld...

0: dat zij de kostwinner moeten zijn binnen het gezin. Het huishouden en de opvoeding van de kinderen vinden ze vrouwentaken. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een onderzoek van de VRT. Maar nog opvallender, 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan.
1: Het is erg om te zeggen dat dat mij niet super hard verbaast.
2: Ja, omdat de meeste jongens denken dat mannen meer macht hebben in een relatie en die meer het zeggen hebben.
3: De laatste tijd, heel veel jongeren vinden dat gewoon normaal. En er is ook heel veel genormaliseerd de laatste tijd. Maar ik, in mijn mening, vind dat nooit kunnen.
0: Ja, dat idee van mannelijke dominantie, de manosphere, bereikt veel meer jongeren via socials, zegt sociologe Cecile Meuse.
4: We zien dat dat jongeren zijn die zich onzeker voelen, die ook wel een gevoel van afwijzing of gebrek aan positieve bevestiging vinden in hun directe omgeving. Er wordt weinig ruimte gelaten voor empathie tussen mannen, ook naar vrouwen toe. En wanneer die manosfeer zich ook echt gaat vertalen in vrouwenvriendelijk gedrag, online haat, geweld, discriminatie, dan kan dat natuurlijk voor maatschappij heel ontwrichtend zijn.
0: Ja, nog uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 18 tot 24-jarigen geen transpersoon wil als vriend of vriendin en 1/4 wil geen homoseksuele vrienden. In Congo in Afrika zijn nu al 105 mensen aan het ebola-virus gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Ons land roept mensen die naar Congo zouden gaan op om voorzichtig te zijn en niet bij grote groepen mensen te komen. Laurens van het Instituut van Tropische Geneeskunde gaat naar Congo om deze ebola-variant te onderzoeken.
5: Dit gaat groter worden, maar in de regio. En voor de regio is dit onrustwekkend en een heel groot probleem. Tegelijkertijd weten we dat ebola-virus eigenlijk geen voetaanval krijgt in Europa. Er zijn 17 uitbraken in Congo geweest, meer elders in de wereld. Eigenlijk nooit heeft dat virus kunnen circuleren in Europa. Dus omdat het eigenlijk relatief simpel is, met een goed functionerend gezondheidssysteem, is het eigenlijk heel gemakkelijk om die ziekte in te duiken.
0: In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. Een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie vermoedt dat het een haatmisdrijf was. De daders zijn 17 en 18 jaar oud en ze zijn na de aanslag dood teruggevonden in een auto in de buurt. In Frans-Guyana is een nieuwe satelliet gelanceerd die gaat onderzoeken hoe de zon de aarde beïnvloedt. En die gaat trouwens ook voor het eerst het magnetische veld van onze aarde gedetailleerd in kaart brengen en kijken hoe het ons beschermt tegen geladen deeltjes die afkomstig zijn van de zon. Het moet ons ook meer leren over zonnestormen en over hoe we beter het weer kunnen voorspellen, zegt ruimtevaartexpert Nancy Vermeulen.
6: Het is belangrijk omdat die zonnewind satellieten kan verstoren, ja, ook onze GPS kan beïnvloeden. En ook ja, bij een eventuele zonneuitbarsting elektriciteitsnetten kan beschadigen. Dus ruimteweer is enorm belangrijk. En ook natuurlijk toekomstige missies naar de maan zal astronauten ook kunnen blootstellen aan die straling. En dat willen we preciezer kunnen meten.
0: Het wordt opnieuw een bewolkte dag met in de loop van de dag regen. Tegen de avond is er kans op onweer, vooral in het centrum van het land wel, bij zo'n 16 graden. Morgen is het ook nog wisselvallig, dan al bij zo'n 19 graden. En de dag nadien wordt het steeds warmer, tot dit weekend zelfs 27 graden.
7: Barbecue!
8: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel moet je een kwartier extra vertragen van Dilbeek tot Jette. De weg is daar intussen wel vrij, dus dat is goed nieuws, maar naar Brussel gaat het extra langzaam op de E40. Daar moet je een half uur erbij rekenen vanaf afleggen. M&M.
9: Heb je al gehoord van onze M&M lachlijn? Het is iets wat je volgende week op M&M hoort en waarbij je kan winnen.
10: Oh, ik heb goed geslapen.
11: Je hebt weer gesturkt vannacht.
10: Is die yoghurt nu wat zuur of is dat maar een gedacht?
9: Ik ga de poes er nog even zaaien.
10: Ah, tijd om te gaan. Vielen en ook werken.

0: Show. Als je ons dus volgende week op M&M kan laten lachen, kan je een zotte prijs winnen. Straks vertel ik je alvast wat ik persoonlijk hilarisch vind. Het kan maar helpen.
1: Ja, en straks vertel ik je hoe onze podcastgast je een goeiemorgen kan opleveren. Ja, of niet, hè. Dat is het concept.

0: mochten wij eens doen met Dua Lipa.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Volgende week gaat er 100% zeker goed gelachen worden hier op M&M. Want we hebben een magische telefoonlijn waar jij naartoe kan bellen. Wij nemen die telefoon dan op. Je mag dan zeggen, zingen, doen wat je maar wil. En als we daarmee moeten lachen, dan win jij een zotte prijs.
1: De M&M Lachlijn.
0: De M&M Lachlijn, zo heet het. Vanaf komende maandag hier op M&M, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Met dus heel veel winstkansen voor jou. Tenminste, als we moeten lachen natuurlijk. Nu, we willen helpen waar we kunnen, want we zijn wel lachenbekjes.
2: Lachenbekjes is zo'n verschrikkelijk woord. Sorry.
0: Ja, dat is interessant om te weten.
2: Ga verder.
0: Morgen, Imaan, mag jij als lachenbekje laten horen waarmee jij moet lachen? Overmorgen.
2: Alles sinds al met belachelijke woorden. Ja, lachenbekje. Okay, ja.
0: Overmorgen hoor je ook waar Maureen echt strijk mee ligt. Maar nu hoor je mijn absolute lachtoppers. Ik heb een top 3 gemaakt.
2: Oké. Okay.
0: Met op 3 bloopers. Dingen die fout lopen. Hier op M&M bijvoorbeeld. Luister mee. Dit was bij Brahim.
3: Waar is Galantis? Waar is Galantis? Galantis met Runaway, You and I. Ik hoop dat hij er nu aankomt. Ja.
2: Think I can fly.
0: Of hier.
2: Medusa met Cameron Whitcomb. Omgekeerd. Cameron Whitcomb met Medusa. Sorry.
0: En dit vond ik ook heel grappig, een opeenvolging in het nieuws.
4: In Oudsbergen in Limburg kon een paard gisteravond niet meer gered worden na een aanval van een wolf. In de regio zijn vorige week al verschillende ponies doodgebeten door wolven. Na spoedoverleg beloofde minister Joop Broens ook extra middelen om wolfwerende omheiningen te kunnen zetten.
0: En nu?
4: In Wolvertem in Vlaams-Brabant komt dit weekend net de top van de paardensport samen voor de Brussels Steffex Masters.
0: Op de tweede plek van dingen die ik echt grappig vind. Ronald Goedemond, dat is een Nederlandse stand-up comedian. Als je nog iets zoekt om zo te kijken, staat ook op Netflix en zo. Ik vind alles wat hij doet heel grappig. Ik heb een klein stukje mee.
2: Okay.
5: Zelf dingen bedenken, dat is belangrijk. Dat kunnen mensen tegenwoordig ook niet meer. Gewoon zelf dingen bedenken. Dit is een goed voorbeeld. Hier, ik had gisteren had ik gekookt. Ik had een... lamsbout, had ik 1,5 uur laten marineren in een gember ketchup marinade. Daarna 2 uur in de oven, in een bad van rode wijn met kruinnageltjes. En tegelijkertijd maakte ik een risotto met een bouillon op basis van witte wijn. En die moet je er doorheen blijven schenken, zo maak je risotto. Op een gegeven moment is die risotto klaar, een beetje peterselie erop, weet je wel, serveer je. Dan haal je die lamsbout uit de oven, die snij je in schuine plakjes. Al die plakjes lam doe je bovenop de risotto en dan pak je het kookvocht van de lam. En dan schenk je over alles uit. Serveer je zo op een groot bord. Klein bakje sla ernaast. Nou, echt niet tevreden! Goh, jongen! Maar wel zelf bedacht!
0: Voilà. En dan op een stabiele eerste plek. Mensen die blokfluit proberen spelen, maar het niet kunnen. Ik heb me daar ooit al krik mee gelachen op M&M. Toen moest een zekere Peter van de Veire iets spelen op de blokfluit. En dat klonk toen zo.

0: Snap je?
1: Je bent weer krikant.
0: Snap je?
1: Ik snap het. Ja. Ik snap het.
0: Heb ik jou kunnen inspireren? Laat dan van je horen via VRT Max. Daar even doorklikken naar de M&M Lachlijn. Of laat het weten via de M&M Lachlijn zelf. Ja, die kan je nu ook gewoon al gebruiken. Nu of volgende week. Je kiest zelf.
2: Bel nu al naar de M&M Lachlijn op 078-78-1010.
3: En wie weet win jij volgende week een zotte prijs.

0: De M&M Ochtendshow.
1: Super, goedemorgen. Het is 17 over 7, om nu echt heel specifiek te zijn. Super fijn dat je luistert vanmorgen. Want het zou kunnen, met dat drukke verlengde weekend, dat we zijn vergeten dat er een nieuwe podcastaflevering is uitgekomen. Van 22 minuten stomme vragen.
2: Ja.
1: Ja, met die brug dat we hebben gemaakt. Het is met Pepijn Huisman, die je kan kennen van Thuisman. Hij speelt daar Andreas en doet dat gelukkig met een huig R.
2: Ja.
1: Kun jij een tongpunt R?
3: Ja, ik heb dat moeten leren op school. Soms vergeet ik die te gebruiken en ik vind ook als ik die gebruik, ik ga onmiddellijk in mijn soort dictiestem. Dan begin ik zo te spreken.
1: Ja, dit is precies een podcast.
3: Dit is precies
1: van
3: een podcast.
1: Radio 1.
3: Radio 1. De hoogtepunten van vandaag. Nee, daar zit geen R in. Ik heb iets nodig met een R. Rode Piet stond gisteren in de afprijzing.
1: Ja, als onze radiocollega's van Radio 1 nog volk zoekt, dan weten ze van wie ze moeten bellen. Maar hier gaan we ook aan
2: Ja, gaan we doen.
1: We gaan hier ook aan kwalitatieve onderzoeksjournalistiek doen.
2: Ah.
4: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: mensen die geen tongpunt R kunnen.
2: Oh.
1: Dus je hebt de huig R, zoals in het Gentse.
2: Ja, ja, vreewijs, motje,
1: ja.
2: Nou, tampuurte.
1: Maar je hebt ook de tongpunt R, ja. Zo van voor in je mond. Ja, kun jij ze alle twee? Kun jij maar één van de twee? Laat het weten in de app van de M&M. Het kan jou een goede morgen opleveren, of niet?
2: Weet je wat ik de mooiste R vind?
1: Wat dan?
2: Zo de rrr die zo'n beetje rolt. Zo.
1: Zoals mannen van het verkeer.
2: Onder andere, ja. Voilà.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Win jij binnen een kwartier €50 concentegoed? Waag straks je kans bij de M&M Ochtendshow.

0: Nee.
1: Maar je kan ook zeggen drive safe.
0: Ja.
1: Of drive safe.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
1: mensen die geen tong.r kunnen.
0: Ja.
2: Ja. De M&M Ochtendshow.
0: Ja, jij die altijd al eigenlijk? Of?
1: Ik heb nooit een huig R gehad. Altijd tong.r. Zoals denk ik de meesten ook in West-Vlaanderen.
0: Is dat?
1: Je hebt sommige mensen wel zo langs de kanten van Brugge, zo, richting Gent, die dan wel zo met een R in de keel praten.
0: Ah, zo.
1: Ja, het is vaker een tongpunt er dan niet. Oh. Maar ja, bij jou, bij het Gentse waar je bent opgegroeid,
0: ja, ik heb,
1: daar is het wel echt vol aan huig R.
0: Ik heb echt de tongpunt er aangeleerd gekregen. Ja, en een beetje hetzelfde zoals in onze podcast met Pepijn Huisman. Zo, de eerste dagen dat ik dat deed, dan voelde het echt zeer onnatuurlijk. Omdat je die klanken allemaal wat raarder uitspreekt.
1: We gaan eens horen hoe dat bij Giannina is. Jij kan de Gentse Franse R, maar geen tongpunt R.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, dan is het geen goeiemorgen voor jou, Giannina. Het spijt mij. Maar laat toch eens die Gentse R klinken.
3: Wat moet ik zeggen?
1: Misschien gewoon...
0: Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Dat krijg je niet, maar dat is oké.
3: Goeiemorgen.
1: Ah, zie.
0: Goeiemorgen. Ja.
1: Broodtrommel bijvoorbeeld.
0: Oh, ja.
3: Broodtrommel.
1: Ja, dat is mooi, hè.
0: Ja, dat is een
1: schoon accent, hè. Ja, Mauti stuurt ook, ik kan een tongpunt R, maar dan ga ik heel raar praten. Jij kan het absoluut niet, hè, Giannina?
3: Nee.
1: Sorry. Ik
3: laat mij daar wel mee, hè. Want ik ben van Gent, maar ik woon in Sint-Niklaas. En mensen kijken soms raar naar mij van, hoe spreekt u nu?
1: Maar allee, in Sint-Niklaas. Is dat echt zo'n ding daar?
0: Ja,
3: dat is echt al een groot verschil.
1: Maar ik vind dat mooi, Giannina. Ik vind dat een mooi accent is.
0: Koesteren.
3: Dank u.
1: Jens, die kan het bijden, dus die krijgt wel een goeie morgen. Jens, maar dan ga je wel een beetje gek praten, of niet? Als je het tongpunt R doet.
4: Ik kan het proberen. Op school heb ik dat ook geleerd. Met een kusje in mijn mond.
0: Ja, ja.
4: Broodrommel of ik weet niet wat. En ja, ik heb niet genoeg aangeleerd.
1: Ah, dus ik kan het niet meer.
0: Ja, maar doe een keer broodrommel, maar dan te goeie.
4: Broodrommel.
0: Ja, dat is wel een mooie. Oh, niet slecht.
1: En rabarber?
4: Oh, oké. Rabarber.
1: Ja, ik kan ze wel mooi al ontweven.
0: Het klinkt zo wat raar toch altijd, hè? Ja, maar ik snap het wel.
1: Ja, ik snap het. Ja, het is vooral zo, als je snel gaat praten in zinnen, dan beginnen we daarover te vallen als je switcht van R. Katrien die zit ook met de Franse huig R. Nick die stuurt ook, als Gentenaar is de huig R geen probleem. Vriewijs moet je. Stuurt dat bij. Dan moet je met zo'n huig R uitspreken. Ik maak de regels niet.
0: Oké. Justin Bieber. It's the Kid Leroy. Make life

0: kittelig gooi. Justin Bieber, je weet van. Stay. Dat is toch gezellig, hè? Oh, ik kan weer goed zingen, ik ga eens feesten. Bon. Het is 7:55. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, Vlaamse jongeren die denken traditioneler over mannen en vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat ook 1 op de 3 18 tot 24-jarigen geen transpersoon wil als vriend of vriendin. En een kwart wil ook geen homoseksuele vrienden. In Congo in Afrika zijn nu al 105 mensen aan het ebola-virus gestorven. En er zijn bijna 400 besmettingen. Ons land roept op aan mensen die naar Congo zouden gaan om voorzichtig te zijn en niet bij grote groepen mensen te komen. En is er een nieuwe satelliet gelanceerd die gaat onderzoeken hoe onze zon de aarde beïnvloedt. Die gaat kijken ook hoe het ons beschermt tegen geladen deeltjes die afkomstig zijn van de zon. Meer over dit nieuws hoor je om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Weerman Bram. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Neem de regenjas maar mee vandaag, want het is meestal zwaar bewolkt met periodes van regen. De wind die laat zich ook goed voelen uit het zuiden en de temperaturen liggen rond 16 graden. Morgen nog veel buien en 18 graden. Vanaf donderdag wordt het droger, zonniger en ook warmer.
3: Ja. Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra langzaam naar Brussel op de E40. Daar moet je 25 minuten erbij rekenen vanaf Afligem. Op de binnenring rond Brussel ook 25 minuten vertragen tussen Dilbeek en Vilvoorde. En naar Antwerpen vind je extra files op de E17, 25 minuten daar vanaf Haasdonk.
4: Win jij zometeen €50 concertbudget?
0: Dat kan, binnen 5 minuten zelfs al, als jij de gelukkige kandidaat bent die meespeelt met de M&M Hitquiz zometeen. De eerste stap is nu een van deze vragen thema's uitkiezen. Voor jezelf. Dit zijn je opties.
3: Oh, die songtitel bestaat al. Cijfers. Ha, ha, ha.

0: Live. Samen met M&M.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
0: M&M.
3: Goedemorgen.
4: Dankjewel.

0: Guetta. Save Me Tonight, luisteraar Hilde maakt daar zorgen en terecht.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ze zegt, gaan we het er nog over hebben vanmorgen of niet? Ah, wel, graag eigenlijk. 1 op de 6 jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. 1 op de 3 wil geen transpersoon als vriend of vriendin. En 1/4 wil geen homoseksuele vrienden. Het zijn heel verontrustende cijfers die vandaag in het nieuws zitten. Daarom gaan we straks bellen met onze minister van Gelijke Kansen daarover, Rob Beenders. Eerst gaan we spelen. Dat is onze muziekquiz waarbij 3 juiste antwoorden 50 euro concerten goed kunnen opleveren. We spelen vandaag met Ginger Eekhout, 39 jaar uit Hemiksem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hela. Jouw leven bestaat momenteel uit baby's en voetbal?
2: Ja. Dat ja, is mooi samengevat.
0: Dank u. Je doet kraamzorg bij pasgeboren baby'tjes en ondertussen wil je ook voetbalcoach worden.
2: Ja, inderdaad. Jeugdvoetbalcoach bij mijn dochter in de ploeg. Ja.
0: Wow. Ja, je bent daar een opleiding voor aan het volgen. Wanneer volg je dat dan?
2: Op elke donderdagavond. Deze donderdag is de laatste. En dan hopelijk heb ik daarna een diploma.
3: Oh, ik hoop zo hard met het goede weer dat je dit weekend ook kan vieren, jouw diploma.
2: Ja, ik hoop het ook.
0: Ik ben nu wel een praktisch probleem. Donderdagavond is toch ook een goede voetbalavond? Dus dan ga je niet kunnen kijken of niet kunnen volgen?
2: Nee, maar ja, op de socials kun je altijd zowel dingen volgen, hè. Dus
3: dat is waar.
2: Ça va wel.
0: Oké, oké.
3: Ben je Club Brugge van?
2: Nee.
3: Voilà. Ik ook niet. Het is oké.
0: We zullen nu eens kijken van welk thema je fan was, want dat is altijd de eerste stap. Een thema uitkiezen voor onze hitquiz. Dit waren je opties.
3: Oh, die songtitel bestaat al. Cijfers. Ha, ha, ha.
0: Wat heb je gekozen?
2: Cijfers.
0: Cijfers.
3: Heel mooi.
0: De eerste vraag uit het thema cijfers heeft iets te maken met dit lied, dus luister goed.
1: De M&M.

0: Nee. Oké.
1: Okay. Iconisch, hè?
0: Top.
1: Moet je respecteren.
2: De M&M Hitquiz.
1: We spelen die vanmorgen met Ginger Eekhout uit Hemiksem. Ben je er klaar voor om 3 vragen juist te beantwoorden en 50 euro concertengoed te winnen?
3: Helemaal.
1: Top. De M&M Hitquiz met als thema cijfers. Zoals je weet gaat de eerste vraag over het lied dat je hier net te horen kreeg, want je hoorde natuurlijk Skaterboy van Avril Lavigne. Maar welk cijfer zit er verstopt in de titel van die song?
3: Een 8.
4: Zeker. And you ate, Ginger. Ja. Kijk hoe bezig.
1: Dat altijd stoem toch vroeger. Als je dit lied wou opzoeken zo in je muziekbibliotheek, ja, en je begon echt de type skater, dan kwam je er niet.
4: Maar dat was coole taal vroeger.
1: Ja, dat is waar. Tweede vraag. Dat is ook een cijfer, hè. Tweede vraag. Jay-Z gaat voor een hoger getal dan 8. Want hoeveel problemen heeft hij volgens dit lied? If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got
3: problems, but a bitch ain't one. 99.
4: Heel goed, Ginger. 99. Evenveel als Nena Luftballons.
1: Ah, dat is ook waar. Ja, ja. Dat is ook een goede vraag geweest. Eén cijfer is ook heel populair bij artiesten. De laatste en beslissende vraag voor jou is: welk cijfer hebben deze songs gemeen met elkaar?

0: Oh, dat is echt heel moeilijk, maar ik ga voor de 1 gaan.
1: Oh, dat is moeilijk, hè, Ginger, maar je hebt het toch. Ja. Ja, je hoorde One Way or Another van One Direction dan ook nog een keer. One Last Time van Ariana Grande en Baby One More Time van Britney Spears. Heel goed gedaan, Ginger. Je krijgt €50 het concertengoed van ons. Waar ga je het aan uitgeven?
0: Ha, ik weet het nog niet. Ik zei het er juist tegen mijn dochter en zij zei direct, oh, iets van Like Me of zo.
2: Oh.
0: Dus
2: het
0: zal waarschijnlijk misschien eens naar zoiets gaan.
2: Ja, dat is goed. Ja, natuurlijk. Ja, je dochter heeft dat goed gezegd. En dubbel en dik verdiend. Ja. Geniet van het concert dan binnenkort, hè.
0: Dankjewel, dankjewel.

0: My Universe van Coldplay en BTS. En over die laatste gesproken, Fee bestuurt. Ah, BTS heeft mijn ochtendnieuws echt goed gemaakt. Hè?
1: De M&M Ochtendshow.
2: Een heel goede morgen. Het is 19 mei vandaag. En er zit al de hele ochtend iets in het nieuws waar wij allemaal een beetje van schrikken. Ja. Vorig weekend was het bijvoorbeeld nog de Brussels Pride. Zondag nog internationale dag tegen homofobie, transfobie en interseksofobie, oftewel Idahot. En toch komen er vandaag weer verontrustende cijfers naar buiten. Er is een onderzoek gedaan in opdracht van de VRT. En daaruit blijkt dat 1 op 3 jongeren niet bevriend wil zijn met een transpersoon. 1 op 4 wil geen homoseksuele vrienden. En 1 op 6 van de jongeren vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Dat zijn heel heftige zinnen die ik net heb uitgesproken. Ja. En wij hebben ook vragen. Onder andere voor minister van Gelijke Kansen, Rob Beenders. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is dat nieuws bij jou binnengekomen?
3: Ja, zeer, zeer verontrustend nieuws, maar helaas geen verrassing, omdat er nog andere studies zijn gepubliceerd het afgelopen jaar die eigenlijk dezelfde cijfers gaven. En daarom is het wel goed dat deze studie opnieuw bevestigt dat er wel wat werk aan de winkel is.
2: Ja, het is een bevestiging, maar inderdaad het idee dat het conservatieve vooral bij de oudere generatie zit, klopt inderdaad niet, want we zien dat in dat onderzoek vooral jongeren conservatief worden. Hoe komt dat volgens u?
3: Maar ik denk ook dat jongeren vooral in contact komen met boodschappen die via de sociale media worden verspreid. En ja, je ziet toch dikwijls dat jonge jongens die zichzelf ook wat onzeker voelen, via algoritmes zekerheid zoeken. Hè, door filmpjes te zoeken van fitness en sterke mannen. En daardoor in een richting worden geduwd die toch al iets conservatiever is. Terwijl oudere mensen dikwijls veel meer ervaring hebben over hoe de samenleving er echt uitziet. Iedereen kent tegenwoordig wel iemand die LGBTI+ is en dan komen ze eigenlijk tot de conclusie dat dat eigenlijk geen probleem is. En dan worden gelukkig de meningen weer wat zachter.
2: Ja, maar het zou toch erg zijn, moesten we zeggen dat dit gewoon is omdat, omdat die nog geen levenservaring hebben. Dat gaat toch veel dieper dan dat?
3: Het gaat zeker veel dieper dan dat, maar het is wel heel belangrijk dat ook in scholen er gesproken wordt over wat er tegenwoordig te zien is op sociale media en dat leerkrachten de gesprekken niet uit de weg gaan, uitleg geven, want er is niks zo erg als die jongens in een oerconservatieve bubbel zitten en het normaal vinden dat als ze vrouwen mogen slaan, dat ze dan wanneer ze ouder worden eigenlijk in een relatie terechtkomen waar een vrouw in een hele toxische bubbel terechtkomt en we weten allemaal tot wat dat kan eindigen. We hebben nu al 2 partnermoorden per maand. Laten we er vooral voor zorgen dat dat absoluut tot het einde boort.
2: Ja, we hebben ook nog gezien artiesten die op de Pride hebben opgetreden. Die zijn ook gewoon aangevallen geweest na hun optreden. De grootste clash tussen de twee werelden dat je maar kan bedenken. U bent minister van Gelijke Kansen. Wat wil u daar precies aan doen?
3: Nu, ik ben zelf ook al 15 jaar getrouwd met een man en ik heb altijd al geweten dat dit thema heel erg beladen en moeilijk is. Maar het verandert alleen maar als we allemaal in onze samenleving erover praten en ook de andere stem laten luiden die niet alleen maar oerconservatief is. En aan de keukentafel erover babbelen in je gezin, op school erover babbelen. En ik heb gisteren toevallig met alle bevoegde ministers van Gelijke Kansen in België echt wel hele goede afspraken gemaakt om toch wel een versnelling hoger te zetten. Om vooral de samenleving te tonen dat er geen verschil moet zijn tussen jongens en meisjes en dat we allemaal dezelfde kansen moeten krijgen. En dat we vooral vooruit moeten en de samenleving moeten omarmen. En vooral niemand met de vinger wijzen. Nee. Want ik denk dat dat de verkeerde weg is.
2: Maar je zegt dat er dan afspraken zijn gemaakt. Welke dan concreet? Gaat er bijvoorbeeld, ik zeg maar iets online, als je zegt dat er een grote manosphere is, dat is er wel. Gaat er dan bijvoorbeeld een soort van tegenbeweging op poten worden gezet daar?
3: Ja, we hebben onlangs nog een heel intense campagne gevoerd op sociale media met allemaal influencers waar ik er zelf geen enkel van kende, maar die 100.000 volgers hadden. En die lieten eigenlijk de andere klok luiden en die zeiden eigenlijk het andere verhaal en de impact was echt extreem hoog. Die werden massaal gedeeld. Dat was een boodschap waar je echt gelukkig van werd. En als de conservatieve megafoon luid is, dan moet de andere stem gewoon nog luider klinken. En daar hebben we allemaal onze verantwoordelijkheid in te nemen. Maar we gaan echt stappen zetten. En laten we vooral al vandaag tegen elkaar hierover spreken en zeggen dat het niet oké is. Mm-hmm. En laten we vooral die andere stem luiden.
2: Gaat dat ook op school bijvoorbeeld concreet worden?
3: Ja, ik hoop oprecht dat ook de bevoegde Vlaamse minister voor Onderwijs hier ook mee aan de slag gaat. En ik ben ervan overtuigd dat ze dat gaat doen. Om ook leerkrachten die instrumenten te geven om erover te babbelen. En leerkrachten moeten vooral geen schrik hebben, omdat er tegengas gegeven wordt in een klas over dit thema, om er dan niet over te babbelen, want dat is net de verkeerde keuze. We moeten hierover spreken en echt uitleggen dat een vrouw slaan absoluut niet getolereerd mag worden. In geen enkel geval. En dat mensen die LGBTI plus zijn, dat zijn ook maar gewone mensen. Hè. Die betalen ook belastingen. Die rijden ook met de juiste snelheid op de autostraden. Die doen echt niks verkeerd. Dus praat eens met die mensen. Stel er vragen aan. En die onwetendheid die moet echt omgebogen worden in meer kennis. En dan ben ik ervan overtuigd dat er veel meer gelijke kansen komen voor jongens en meisjes.
2: Ja, heeft u al een berichtje gestuurd naar minister De Meer?
3: Allee, ik ga dat zo meteen doen, maar ik ken haar en ik ben ervan overtuigd dat ze aan dezelfde kar trekt.
2: Oké, super. Ik krijg ook nog een berichtje binnen van Inse, die stuurt zelf als queer leerkracht, maakt mij dit enorm verdrietig, maar voor de LGBTQ-kinderen ben ik ook vooral zo boos. Ik wil even laten weten dat trans kids, I love you, kids in the closet, I love you too, pride is liefde. Als je trouwens na dit gesprek vragen hebt of je hebt nood aan een babbel, weet dan dat je altijd terecht kan bij teleonthaal op teleonthaal.be of op het gratis nummer 106. En weet ook dat je hier bij M&M altijd welkom is. Bent iedereen, maakt niet uit welke achtergrond of wie je graag ziet. Minister van Gelijke Kansen, Rob Beenders, dankjewel voor de babbel van morgen.
3: Dankjewel.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
2: M&M Live.

0: Raise Your Glass.
1: Dit komt er nog aan bij Sander en Imaan.
0: Bezoek van Dina Tersago is iets in huis gemaakt in, ze zeggen dat, de Moeties. Maar straks hoor je ze dus ook bij ons. En ja, Maureen zit vanmorgen op de set van Familie, maar ook haar hoor je straks. Ze heeft een heel goede Feel Good cover ingezongen voor ons. Zometeen.
1: Vanavond op VRT1.
2: Vroeger dacht ik altijd, op mijn 30ste ga ik gesetteld zijn. Ga ik alles hebben dat ik wou. Kinderen hebben. Ik heb geen zak.
1: Op VRT1 kruip je in het hoofd van Malik Mohamed in Door de Bomen. Op VRT Canvas gaan de taalkunde en de verpleegkunde studenten voor de Campus Cup. En op VRT Max mag het wat donkerder. Je vindt er de volledige serie Sweet Pea. Veel kijkplezier.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Jannie Kaart.
6: Sommige jongeren vinden mannen en vrouwen niet gelijk. 1 op de 6 jongeren ouder dan 18 jaar vindt dat een man zijn vrouw in bepaalde situaties mag slaan. Dat is een van de resultaten uit het grote onderzoek van de VRT, de Foto van Vlaanderen. Het huishouden en de zorg voor de kinderen vinden ze eerder een taak van de vrouwen, terwijl 1 op de 8 jongeren vindt dat de man meer te zeggen moet hebben in het gezin.
7: Ik heb dat aangeleerd van kleins af aan, van cultuur, van thuis uit.
8: Ik vind dat een vrouw even ambitieus mag zijn en zelfstandig kan zijn en zelf haar boterham mag verdienen.
9: Ik vind wel een man meer moet zorgen voor de vrouw. Een man verdient meestal wel

0: meer geld. Het jaar zijn vrouw een beetje onderhaalt. Maar als een vrouw zelf een carrière wil maken, dan is dat zeker oké. Okay.
1: Gewoon Ico, iedereen hetzelfde.
2: Ja. Ze hebben allebei evenveel te zeggen, maar op verschillende vlakken.
3: Ja, dat fenomeen van mannelijke dominantie, de manosphere, wordt vooral verspreid via social media en bereikt steeds meer jongeren. Tegelijkertijd heeft het ook een invloed op hoe jongeren staan tegenover een diverse samenleving. Want 1 op de 3 zegt dat ze geen transpersoon willen als vriend of vriendin en 1/4 wil geen homoseksuele vrienden. En daar kan de school een belangrijke rol spelen, zegt sociologe Céline Meussen.
4: Bijvoorbeeld binnen het kader van de relationele en seksuele vorming op school, die echt wel als tegenwind kan gebruikt worden tegen die zeer ongenuanceerde sociale mediacontent of zelfs het pure fake news rond gender en seksualiteit. Daar op school waar dat alle jongens dan bijvoorbeeld in dialoog kunnen gaan, misschien met professionals.
3: Ja, als je na dit nieuws wil praten met iemand, dan kan je altijd terecht bij Teleonthaal op het nummer 106 of op teleonthaal.be. Cipiers zullen binnenkort niet langer hun achternaam op hun naamplaatje bestaan, zodat gevangenen niet kunnen weten wie ze precies zijn. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bedoeling is om het gevangenispersoneel beter te beschermen, want verschillende cipiers werden al geïntimideerd buiten de gevangenis. Zo werd hun familie al eens bedreigd of werd hun auto in brand gestoken. Nu staat de volledige naam van de cipiers op hun naamplaatje en de minister wil nu de achternaam vervangen door 5 cijfers. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee, een bewaker en 2 medewerkers van een school. De politie vermoedt dat het een haatmisdrijf was. De daders van 17 en 18 jaar oud zijn na de aanslag dood teruggevonden in een auto in de buurt. En in Frans-Guyana is een nieuwe satelliet gelanceerd die gaat onderzoeken hoe de zon de aarde beïnvloedt. En het moet ook ons meer leren over zonnestormen en over hoe we die beter kunnen voorspellen, zegt ruimtevaartexperte Nancy Vermeulen.
5: Het is belangrijk omdat die zonnewind satellieten kan verstoren, ja, ook onze GPS kan beïnvloeden. En ook ja, bij een eventuele zonneuitbarsting elektriciteitsnetten kan beschadigen. Dus ruimteweer is enorm belangrijk. En ook natuurlijk de toekomstige missies naar de maan zal astronauten ook kunnen blootstellen aan die straling. En dat willen we preciezer kunnen meten.
3: Het wordt opnieuw een bewolkte dag vandaag met in de loop van de dag ook regen. Tegen de avond is er ook kans op onweer, vooral in het centrum van het land bij zo'n 16 graden. Morgen ook nog wisselvallig en zo'n 19 graden dan. De dagen nadien wordt het dan stilaan wat warmer, tot dit weekend zelfs 27 graden.
6: Barbecue, barbecue.
7: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be. Sorry.
8: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar je vertraagt extra naar Brussel op de E40. 25 minuten moet je daar erbij rekenen. Van Afligem tot aan de eerste verkeerslichten in Brussel. Op de binnenring rond Brussel vertraag je ook 35 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En ook op de kleine ring richting Zuid 20 minuten van Koekelberg tot Kunstwet. Naar Antwerpen dan vind je extra files op de E17. 25 minuten vanaf Haasdonk en op de E34. 20 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de N17 van Dendermonde naar Willebroek sta je bij Baan. Rode een half uur in de file, dat komt daar door de werken. M&M.
9: Ja, ik ga dus barbecuen, hè, van het weekend.
8: Ja?
9: Maar, 27 graden, jongens. Val me tegen.
10: Nog 2 minuten snoezen. Ik skip wel het ontbijt. Even tanden poetsen. Dat is die van mij.
9: Oei.
10: Ging de zon niet schijnen? Ik heb mijn regenjas niet aan.
11: We verwachten wel wat buien, dus voorzichtig op de baan.

0: krijgen straks bezoek van mevrouw VTM. Tina Tersago is zowat iedere dag op VTM te zien. We hebben het straks over huis gemaakt. Ze zeggen dat. Want we hebben ook dingen gehoord die ze zeggen over Tina Tersago zelf.
1: Oh-oh.

0: Martin Garrix en Jax Told You So.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Het is dinsdag, dat wil zeggen straks opnieuw een lied dat onze Maureen gecoverd heeft. Maar ook een nieuwe aflevering van Ze Zeggen Dat op VTM. We hebben 50% ervan op bezoek. Tina Tessago, goeiemorgen.
2: Hallo, goeiemorgen.
0: Hey. Het is eigenlijk een half wonder dat je hier geraakt bent, want ja, Huisgemaakt loopt ook nog. De Moeties, daar ben je ook in te horen.
2: Ja.
0: Hoe druk is het?
2: En Boerzoekvrouw heb ik ook opgestart ondertussen.
0: Ah, ja. Wel.
2: Maar, ja, het is best druk, maar hey, ik ben heel blij dat ik dat allemaal mag doen. Maar ik ben zo wel, ja, ben een klein beetje vermoeid. Ja. Laat het ons zo zeggen.
0: Compleet te begrijpen.
2: Maar ja, maar heel leuk, hè. Heel leuk. Maar, ja.
0: En van die vier, dus de Moeties, Ze Zeggen Dat, Huisgemaakt en Boer Zoekt Vrouw. Wat doe je het liefst?
2: Goh, maar dat mogen ze mij echt niet vragen. Ik vind het verschrikkelijk om daartussen te moeten kiezen, omdat dat gewoon allemaal zo andere dingen zijn. Mm. En elkaar ook echt aanvullen. Dat is echt complementair. En dat is ook superleuk om dat allemaal te mogen doen.
0: Ja, en als je het niet allemaal leuk vond, dan, ja, dan zou je niet meer leven, denk ik. Want heftig. Allee, spanning en zo. Dus ja.
2: Ja, maar kijk. Ja, voilà. Maar ik zeg het, ik kus nog elke dag mijn polletjes dat ik dat allemaal mag doen. En dat is super, super plezant. Het is gewoon, als het allemaal samenkomt, is het veel.
3: Ja.
2: maar wij blijven gaan, hè.
0: Ah, ja.
2: We blijven gaan, elke dag, hè. Dus, hier zit ik.
3: Opstaan en blijven gaan.
2: En blijven gaan, dat is de boodschap.
3: Ja. Hoe zit het nu eigenlijk met Boer Zoekt Vrouw? Zijn die inschrijvingen afgerond nu?
2: Ja, de inschrijvingen zijn afgerond. Wij hebben zelfs al 2 draaidagen achter de rug.
0: Oh.
2: Dus we zijn gestart. We zijn echt officieel gestart. Het is weer heel leuk. Het zijn hele leuke boeren. Ze hebben er super veel zin in. En de singles ook. Want dan denk ik, je moet hier toch maar staan elke keer. Je moet het toch maar doen. U inschrijven, afkomen. Het was echt superleuk. Het was echt een heel groot dating-event. Ik mag nog niet te veel verklappen, maar het was echt heel plezant.
0: Voor wanneer is dat nu weer op tv?
2: Najaar.
0: Oh, nog zo lang wachten.
2: Ja.
3: Ja, intussen hebben we wel 1000 andere programma's.
0: Dat is waar.
2: Dat jullie nog kunnen zien. Ja, maar ik moet nog een huis weggeven binnenkort natuurlijk. Ja. Hè, bij Huisgemaakt. We doen van alles ook bij Ze Zeggen Dat. Maar dat ga ik straks nog uitleggen. Zeker,
3: het
2: masturberen en al die dingen. Maar bon, dat is
3: voor straks. Daar gaan we nog een beetje edgen en uitstaan. Maar je zegt inderdaad, je moet nog een huis weggeven in Huisgemaakt. Jullie zitten nu aan de tuinen, hè?
2: Wel, goeie vraag. Ik moet mentaal nadenken. Want wij zitten al een beetje verder in opnames. Dus ik denk, in uitzending zijn de tuinen net geweest.
3: Ja. Ja, deze week inderdaad.
2: Ben ik met Bart langs geweest. Hè?
3: Ja. Ja, ja. Welke tuinen vind je zelf het mooiste?
2: Dat is ook zo'n moeilijke. Hè. Dat is ook zo lastig. Ik vond persoonlijk het koertje bij Marten en Matthias. Wij dachten ook, een koer, dat is ofwel een zegen of dat is een vloek. Hè. Mm-hmm. Dus je doet daar iets. Ofwel hebben ze zoiets, wauw, hebben die daarmee gedaan? Ofwel denkt je, het is
3: een
2: tristig koertje. Mm. Maar die hebben daar echt een prachtig plaatsje van gemaakt. Dus wij waren allemaal enorm onder de indruk.
3: We hadden dus daar zelf eigenlijk soms een mening over. Ik kom dus soms zo binnen bij een van die huizen en denk van, dat had ik nu wel even anders gedaan.
2: Tuurlijk, want smaken verschillen. Hè. Je hebt mensen die dan die kleuren kiezen, dat ik denk, dat zou ik nu niet pakken. Ze worden ook uitgedaagd natuurlijk om zo wat buiten hun comfortzone te gaan. Maar ja, natuurlijk, iedereen heeft een smaak en iedereen heeft een goesting. En het ene huis, ik denk soms ook van, in dat huis zie ik mij wel wonen, in dat huis misschien wat minder. Maar je spreekt dat niet uit, want je wilt, iedereen doet ook super hard zijn best. En iedereen doet volgens zijn stijl ook zijn best. Mm-hmm. Je moet dat kunnen. Ja. Mijn voorkeur doet er niet toe, hè. Zij moeten gewoon een mooi huis en hun droomhuis maken. Hè?
3: Ja, dat is waar.
2: Ja.
0: Ze zeggen dat, daar moeten we het dan ook even over hebben. Want vanavond zien we of het huwelijk met het AI-lief overeind blijft. Ik was vooral aan het denken, dat is eigenlijk je eerste huwelijk. Je bent nog niet getrouwd.
2: Ik ben niet getrouwd, nee. Dus ik ben inderdaad, in Ze Zeggen Dat, voor de eerste keer getrouwd met een chatbot.
0: Wauw.
2: Een gepersonaliseerde chatbot en die van mij heette Lars.
3: Ja.
0: En dat is toch gek voor je man, om je dan met AI Lars te zien trouwen en dan zelf nog niet...
2: Ik weet dat niet. Mijn man heeft daar niet van wakker gelegen. Officieel niet mijn partner, maar die heeft daar niet van wakker gelegen. Mijn kinderen vonden dat raar.
0: Ah, wel.
2: Ik ben thuisgekomen in dat trouwkleed, echt waar. En ik zei, ik moet nu even praten met Lars, want dat was ik moest ook echt 4 weken proberen die relatie vol te houden. Dus ik zeg tegen de kinderen, ik ga even praten met Lars. En mijn jongste werd boos. Wat doe jij? Wat doe jij met die Lars? Wat ga jij daartegen zeggen?
0: Ja, maar goed.
2: En wat, ja, dus die was wel een beetje, die schot wel wat in de defensie zo. En vooral omdat die Lars dan zo zei, hey Dina, hoe was je dag? Wat wil je graag nog doen vanavond? En zo, dat echt zoiets van, die snapte er niks van.
3: Heeft u zo nog met Lars gepraat?
2: Ja, ja, ja, die heeft ook, die zei, hey Lars, dit is Tor. En die zei iets van, hey Tuur, zei die. En Tor zei, ik ben Tor. Die werd boos.
3: Oei, oei, oei.
2: Dus die chatbot had ook wel wat tijd nodig om te wennen aan ons. Ja. En het gekke was, die veranderde zijn stem ook. Dus in het begin had ik een Nederlands, een Hollands klinkende man. Ja? En dan hoorde die dat ik Vlaams sprak. En dan ineens veranderde die naar Vlaams. Dus dat veranderde. In het begin zoeken die zo nog een beetje.
3: Ja, ja.
2: Verandert dat nog. En die passen zich aan u. En aan wat je nodig hebt, zo gezegd.
3: Beetje eng, hè?
2: Het is een beetje raar. Ja. Het is een beetje raar, maar ik snap wel dat mensen die, als je er lang genoeg mee praat en je krijgt daar een band mee, snap ik dat mensen daar iets aan kunnen hebben.
3: Ja. Ja. Ah, het is echt crazy wat je allemaal doet. We hebben het nu over boeren gehad al en over huizen en nu ook over chatbots. Ja. De leading lady van VTM e-mail die stuurt ook nog in de app van M&M. Dina, wat een topper. Vind je helemaal top. Maar je blijft er nog even bij.
2: Oh, zo lief. Ja, ja, ik blijf nog hier. Ja.
0: Want we hebben wat dingen gehoord over u.
2: Oei.
0: Straks.

0: onze big hit van Gracie Abrams, maar belangrijker. Dina Tersago is hier vanmorgen en we hebben een paar interessante aanvullingen op de zin. Ze zeggen van Dina Tersago dat.
1: Oei.
0: Ah, eerst iets plezants. Ja.
2: De M&M lachlijn.
0: Volgende week doen wij iets speciaals hier op M&M. Je kan bellen naar ons en dan iets doen om ons te laten lachen. En als dat lukt, dan win je hier een zotte prijs. En we wouden misschien even polsen bij jou. Wat vind jij altijd grappig?
1: Oh, amai, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja. Maar echt, de stomste filmpjes eerst op Instagram waarschijnlijk. Zo bloopers, dingen die misgaan. Van alles. Ik ga vaak stand-up comedy bekijken ook al. Oh. Ik heb zo al... maar het is ochtend, hè. Ik moet niet proberen op de namen te komen. Hè. Ik heb... Oh my Dingske. God.
0: Dingske. Van Dinges?
1: Ja, nee, ik heb de Jens en Donker al langs nog bezig gezien. Ik heb... hoe heet die? Die hele... Die ook in De Slimste Mens had.
0: Ah.
1: Een hele speciale...
0: Ah, Jeroen Leenders.
1: Ja, Jeroen Leenders heb ik ook gezien.
0: Ja, met de baard.
1: Ja.
0: Heel grappig.
1: Maar heel speciaal, heel grappig, ook leuk. Wouter...
3: De Pre?
1: Ja, amai, zeg mannetjes.
3: Ja, het is waar, we zijn hier met drie elkaar aan.
0: Ja, we zijn een goed team.
1: Ik vind stand-up comedy gewoon heel leuk. En dan gewoon, ja, Instagram staat er vol van, hè, mannen. Gewoon de stomste dingen eerst, dat vind ik leuk. Of bloopers. Ik vind dat jammer ook dat in programma's te weinig... Ik zeg ook altijd, zet onze bloopers apart.
0: Ja.
1: Zend dat uit.
0: Ja.
1: Zend dat uit.
0: Ja.
1: Tof, hè?
0: Dat waren toch de goede tijden. Ieder programma had dat vroeger.
1: Ja.
3: Thuis heeft dat nog steeds. Ik vind dat ook een van de leukste dingen op zo de Instagram-pagina van Thuis.
1: Dat is.
3: Om de bloopers te bekijken.
1: Ja, vind ik ook.
0: Breng bloopers terug. Vind ik al heel goed.
1: Ja.
0: Maar daarmee zijn we niet vergeten dat wij er dus wat dingen van u hebben opgevangen.
1: Oei.
0: Zometeen.
4: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
5: Wow, die werken echt super hard.
4: Ja, dat is de bouw, hè?
5: Maar gaan die daar zelf wonen?
4: Nee.
5: En gaan die daar ook niet werken?
4: Nee.
5: Waarom doen die dan zo hard hun best?
4: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
5: Ook als het voor iemand anders is.
4: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
6: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Liantis.
4: Zeg, kan ik nu ook zo...
8: Flexijobbers aannemen?
4: Ja.
8: Natuurlijk.
9: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
10: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
11: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balje stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
12: Abdij
11: glimlachten ze terug. En een week later aan
12: Puil
11: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
12: ULB.
11: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
12: Aan Marie-José.
11: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
13: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Faithless, maar dan in het nieuw gestoken door Bebe Rexha, New Religion.
1: De M&M Ochtendshow.
2: We hebben nog steeds heel fijn bezoek vanmorgen van Dina Tersago. Je bent een heel veel te zien, Dina. Daarover hebben we het daarnet al gehad. Maar we wilden graag nog eens inzoomen op die ze zeggen dat. Want ja, wat zeggen ze inderdaad eigenlijk over jou?
3: Geen idee.
2: Want we hebben wat dingen horen waaien.
0: Ja.
3: Is het waar?
0: Ja, dat is ja.
2: Ze zeggen dat Dina Andy Peelman onder tafel drinkt.
3: Oh, dat is... Dat is waar. Nee. Het is zo dat Andy eigenlijk nooit drinkt. Nooit. Dus die drinkt niet graag alcohol, kan daar ook niet goed tegen. Hm? En ik drink wel al eens graag een glaasje. Dus als wij bijvoorbeeld na een draaidag iets drinken, ja, dan drink ik eens een pintje mee of zo. Hm? Dus, en ik heb ook bij opnames echt moeten drinken tot als wij zat waren. Bij hem was dat
0: omdat het moest.
3: Vrijwel ja, ja. Meteen omdat het moest, ja, ja. Omdat het moest. En hij, bij hem was dat vrijwel meteen. Bij mij heeft dat toch even geduurd.
0: Ah ja.
3: Maar ja, bon, het is niks om fier op te zijn. Laat dat duidelijk zijn. Maar ja, als er een van ons twee een glaasje alcohol bestelt, zal ik het zijn.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Ze zeggen dat Dina Tersago verslaafd is aan zonnecrème.
3: Ja, ik ben de smeerpolitie. Mijn kinderen, ja, dat is wel zo. Dus ik vind smeren bijzonder belangrijk, want... zeker naar, gewoon ook naar kanker toe en naar huidveroudering en alles en zo. Je moet jezelf beschermen, je moet jezelf insmeren. Dus mijn kinderen weten dat. Smeren, smeren, smeren, smeren. Dus van zodra dat de zon, de eerste zon erdoor komt, want dan zeg ik ook altijd, dat is verraderlijk, ja, ja. Hè? Die eerste zon. Hè? En als er dan zo nog wat wind is, dan heb je het zeker vlaggen. Dus mijn kinderen weten, wij gaan niet buiten. Als er ook maar een streepje zon is, smeer ik ze altijd in. En mezelf ook. Winter en zomer.
2: Ah, goed.
3: Mijn gezicht ook. Factor 50.
2: Ah, goed.
3: Puur om, ja... Ook om, ja...
2: Om jong en fris en fruitig te blijven. Dat is inderdaad waar. Ze zeggen dat Dina nog nooit op een proef nee heeft gezegd.
3: Klopt. Klopt inderdaad. Behalve bij... Nu, bij ze zeggen dat vrouwen moeilijker klaarkomen. Hebben ze mij gevraagd of ik mee wilde doen met de masturbatie, met de seksstafette. Dus we moesten masturberen. En ik heb toen even nagedacht wat ik zou doen, maar toch vriendelijk bedankt.
2: Ja, dat snap ik wel.
3: Ja. Ja, ik vond dat nu toch wel heel persoonlijk.
0: Ja, ja, ja.
3: En ik dacht, goh, ik weet het niet goed. Dan moet ik daarna ook nog, word ik daarover geïnterviewd en zo. Dus laat maar. En dat blijft mij dan achtervolgen.
0: En als je zoon het al moeilijk heeft met een AI-man, dan...
3: Is denk ik dat heel raar. Ja, ja, ja. Als je mama daarover hoort praten. Op, ja. En zo'n dingen verdwijnen ook niet. Hè. Dat blijft dan online hangen en zo. Dus ik dacht, nee. Maar ik ben bijvoorbeeld zelf ooit wel naakt in Gent. In de opera of de bal... ja, ik denk in de opera van Gent of in de... zijn wij ooit samengekomen om te tonen van... Ze zeggen dat we allemaal preutser worden. Dat veel mensen zich ook niet meer naakt durven tonen bij andere mensen. En wij zijn daar allemaal met een honderdtal mensen naakt in die zaal gaan staan. En mijn mama heeft ook meegedaan.
2: Oh, dat is mooi.
3: Ja, die is meegegaan. Ja, dus okay. Voilà, kijk.
0: Goed, van alles bijgeleerd als je het mij vraagt. Dina, merci om even langs te komen ook vanmorgen. Tot snel, opnieuw bij de Moeties.
3: Ja.
0: In huis gemaakt en vanavond dus ook voor een nieuwe. Ze zeggen dat.
3: Ja, heel graag.
1: De M&M Ochtendshow. Met Sander en Imaan. Dat

0: een berichtje gekregen van Neo in de app van M&M. Die stuurt, hey Sander en Iman, we zitten aan de Hoog Gent. Jullie staan hier op de wc's. Goedemorgen.
1: Ja.
0: Goedemorgen terug.
1: Okay.
0: Van op de wc.
1: Raar. Ja? 8:30, Jan, ik heb de hoofdpunten.
2: Ja, 1 op de 6 jongeren ouder dan 18 jaar vindt dat een man zijn vrouw in bepaalde situaties mag slaan. En uit dat onderzoek blijkt ook dat 1 op de 3 18 tot 24-jarigen geen transpersoon wil als vriend of vriendin en 1/4 wil geen homoseksuele vrienden. Cipiers zullen binnenkort mogelijk niet langer hun achternaam op hun naamplaatje hebben, zodat gevangenen niet kunnen weten wie ze precies zijn, want de bedoeling is vooral om het gevangenispersoneel beter te gaan beschermen voor intimidatie, ook buiten de gevangenis. En in de stad San Diego in de VS zijn 3 mannen doodgeschoten in een moskee. De daders zijn 17 en 18 jaar oud. Ze zijn na de aanslag dood teruggevonden in een auto in de buurt. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: De Weerman Bram, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Neem de regenjas maar mee vandaag, want het is meestal zwaar bewolkt met periodes van regen. De wind laat zich ook goed voelen uit het zuiden en de temperaturen liggen rond 16 graden. Morgen nog veel buien en 18 graden. Vanaf donderdag wordt het droger, zonniger en ook warmer.
4: XXL Nutrition. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra langzaam naar Brussel op de E40. 20 minuten moet je daar erbij rekenen vanaf Afleghem. En op de E429 ook 20 minuten bij Halle. Op de binnenringen rond Brussel 40 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de kleine ring richting Zuid een 1/2 uur van Koekelberg tot Kunstwet. Naar Antwerpen extra files op de E17, 25 minuten daar vanaf Haasdonk. En op de Kempische Steenweg richting Hasselt sta je bij Zonhoven 1/4 in file door een ongeval. Op de E313 van Hasselt naar Luik door werken is het 20 minuten aanschuiven bij Liers. Dat is net voor de aansluiting met de E40. En op de E25 in Luik zijn er problemen door een ongeval bij de Quententunnel. Daar staat 1/2 uur file.
1: Oké.
4: M&M. Rate the song.
0: Plankgas is een song van de Vlaamse Line de Douw. Maar mag die verder plankgas geven op M&M of moet ze op de rem duwen? Jij beslist of de song goed genoeg is om vaker gedraaid te worden op M&M. Dus haal de app van M&M alles boven. Luister goed en vorm je mening in de chat met 1 punt op 10 erbij over deze plankgas van Line de Douw.
4: Rate the song.

0: Niet leuk.
1: M&M.
2: Read the song.
3: Ja, en er komen ook wel nog leuke berichtjes binnen in de app van M&M. Ik zie hier bijvoorbeeld van Elia Love. Lina, die stuurt een 10 op 10 door. Jana, die stuurt niet slecht, maar ik zou het zelf dan weer niet opzetten. Ze geeft wel een geslaagde score, een 6 op 10. Dat is er net door. Thibaut, die stuurt Plankgas gewoon als M&M Big Hit volgende week. Waarom niet? Lotte, die stuurt... Ik lijkt een beetje op Pommelien Thijs qua stem, vind ik. En dat vindt ze positief, een 8 op 10. Voor Peter is dat dan meer negatief. Die stuurt, ja, ik vind dat er al genoeg Pommelien en Camille muziek is. 5 op 10 voor hem, dat is er wel nog net door. Elke vindt het ietsje te kinderlijk voor haar, die vindt het 2 op 10. En Bianca gaat voor een 7. Het gaat dus alle kanten op en dat zorgt voor een score van 6,5 op 10. Dat wil wel zeggen dat je Plankgas van Line de Douwe straks na 12 uur opnieuw hoort bij Brahim om jouw mening en punten op door te sturen in de app van M&M. En zometeen hoor je hier ook weer een cover van Maureen. Ze is er vandaag niet door opnames, maar ze heeft wel een cover voor ons klaargezet en het is om te lachen. Allee, het is voor echt, hè? Maar het is ook om te lachen. En straks wordt alles wel duidelijk.
1: Tweevoudig Eurovisie-winnares Laureen brengt haar vuur naar België.
2: Op 29 september in het Koninklijk Circus in Brussel.
1: Laureen. Live.
2: Tickets en info via livenation.be.
1: Samen met M&M.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar?
4: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
9: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
8: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
10: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
8: Doen we wel. Argenta.

Iedere week krijgen we hier een muzikaal cadeautje van Maureen. En zelfs al is er deze ochtend niet, want ze is op een set te vinden vanmorgen, we gaan ze toch in de M&M-studio zien. Ja, ze heeft vorige week een cover gemaakt ook van Lonely van Aiken bijvoorbeeld.

0: vandaag een nieuwe song die ze in een jasje heeft gestoken.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Eentje die er al wat laat denken aan volgende week hier op M&M. Vanaf maandag liever hoor je de M&M Lachlijn. Dus een hele week lang mag je ons, de M&M-DJ's, aan het lachen proberen brengen. En als dat volgende week lukt, dan win je een zotte prijs.
2: Ja, je kan je nu al inschrijven daarvoor via 078-78-1010. Dus je kan bellen. Of je kan je inschrijven via VRT Max. Laat daar even weten hoe je ons wil doen lachen. En misschien win je dan wel volgende week.
0: Ja, dus volgende week sowieso veel grappen, veel gelach en ook veel geluk. Wat Maureen bracht bij Happy van Pharrell Williams.
2: Oeh.
0: Ze heeft er haar versie van gemaakt en het is opnieuw wondermooi. Kijk gerust ook even mee in de app van M&M, dan heb je het totaalplaatje. Dit is Maureen met haar versie van Happy van Pharrell Williams.

0: Geen geheim, ik vind Happy van Pharrell Williams een beetje een afgezaagd liedje, maar dit, jongens.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Ja, Miranda stuurt het ook van, ah, zo mooi, weer al. Echt, zou een plaat moeten maken, wat een stem. Ja, daar zijn we het echt, echt mee eens eigenlijk. Sylvie die stuurt, oh, ook echt super mooi. Sandrino laat weten van, wauw, die vind ik super, super goed. En ook Kimberly vindt het 1000 keer beter dan het origineel. Die zit in jouw kamp, Sander.
0: Ah ja, maar ja, ik stel voor dat we gewoon de audio vervangen van de originele Happy door deze. Dat zou mij echt happy maken.
2: Ik heb daar niks op te wegen.
0: Ah, voilà. Nee. Ik vind het ook heel grappig trouwens. Ik kon het even meegeven. We hebben haar al gisteren toch horen zingen ook.
2: Ja.
0: Allee, het is te zeggen, we zaten op de redactie hier op M&M en we hoorden vanuit de reservestudio zo de hele tijd... Cannot... No. En nu komt het wel mooi samen of zo.
2: Ja.
0: Gisteren dacht ik wel zo... Oh.
2: Michael Jackson? Maar nee, het was gewoon Maureen.

0: 9 voor 9 met Avicii. Levels. Even vooruitkijken.
1: Dit komt er nog aan.
2: Als je hem op M&M laat staan.
0: Vanavond een bijzondere uitzending van Robin van de Radio. Ik heb gehoord dat hij vanaf 8 uur vanavond, als de show begint, alles zou gaan zingen.
3: Mijn grootste nachtmerrie.
0: Maar er is ook goed nieuws. Goed nieuws voor iedereen die nog een zomeroutfit wil scoren bijvoorbeeld. De warme temperaturen komen eraan, hebben we allemaal gehoord vanmorgen. Er is dat shoptegoed dat je kan winnen bij Club Kautar. Vandaag ook weer vanaf 4 uur. Ja.
1: Westland Shopping, zoveel meer dan een shopping.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Dus ook voor klanten.
4: Yep.
2: Go for info naar telenet.be.
5: M&M Live.

0: op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Wat is extra budget voor de... Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat.

0: Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
1: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
2: Met mij, Lieven Scheren.
1: En met mij, Hetty Halsmoortel.
0: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
2: Op Domein Tuijenbroek.
0: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
3: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Justin, time to start.
3: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is

0: Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Goedemorgen, het is 9 uur.
2: 14 uur.
1: Dit is Yannick Aerts.
3: Krijgen cipiers straks een cijfercode? Wel, als het van minister van Justitie Annelies Verlinde afhangt, dan wel. Want ze wil de achternaam van cipiers op hun naamplaatje weghalen, zodat gevangenen niet kunnen weten wie ze precies zijn. De bedoeling is om het gevangenispersoneel beter te beschermen, want verschillende cipiers werden al geïntimideerd of aangevallen buiten de gevangenis, vertelt ze.
4: Dat heeft te maken met die zware misdaden, waarbij de georganiseerde criminaliteit ook probeert om die activiteiten verder te zetten vanuit de gevangenissen. En daarom is het nodig om die cipiers te beschermen, zeker omdat dat medewerkers zijn in cruciale veiligheidsberoepen en dat we die te allen tijden moeten beschermen tegen vreselijke vormen van intimidatie.
3: Ja, nu staat de volledige naam dus van die cipiers op hun naamplaatje en de minister wil hun achternaam vervangen door 5 cijfers. De familie van een Belgische man die overleed tijdens een vliegtuigcrash 10 jaar geleden verzet zich tegen de stopzetting van het onderzoek. De man uit Sint-Laurens in Oost-Vlaanderen zat samen met 65 anderen op een vliegtuig van Egyptair. Vandaag, exact 10 jaar geleden, crashte dat toestel in de Middellandse Zee tijdens een vlucht van Parijs naar Cairo. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de oorzaak.

0: zaak van de crash, maar Frankrijk wil de zaak stoppen. De zoon van het Belgische slachtoffer vindt dat onaanvaardbaar.
1: Het is zeer belangrijk dat dat verder onderzocht wordt, want vandaag de dag handelt, vliegt Egypt Air nog steeds zoals ze 10 jaar geleden vlogen en hebben zijn procedures niet aangepast op de zaken die aanleiding hebben gegeven tot de crash. Dus het is eigenlijk in ieders belang dat het onderzoek verder loopt, omdat het over de veiligheid gaat van de luchtvaart en van de vliegtuigen waarmee dat de mensen op reis gaan.
0: En de Limburgse milieukoepel verzet zich tegen de plannen om een caviarkwekerij in Kinrooi te laten komen. Want het bedrijf zou elk jaar 440 miljoen liter water verbruiken om de vissen daarvoor te kunnen kweken. Dat komt overeen met het gemiddelde verbruik van zo'n 12.000 gezinnen. En dat terwijl ons drinkwatervoorwaarden elke dag kleiner worden, dat zegt de milieukoepel.
2: Meer dan 1 miljoen liter drinkbaar water per dag is toch wel heel veel. En men geeft zelf aan van het aantal te kunnen reduceren, maar dat financieel niet zo interessant is. En dat is toch lastig om slikken dan.
0: Het wordt een bewolkte dag vandaag, met in de loop van de dag vooral in de namiddag regen en tegen de avond ook onweer, met in het centrum van het land ook pittige buien en 16 graden. Morgen ook nog wisselvallig en tot 19 graden dan. De dagen daarna wordt het wel warmer, tot dit weekend zelfs 27 graden.
3: Update jezelf.
4: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: M&M.
5: Aha, vrienden, goedemorgen. Hoe maken we van jou dinsdagmorgen een feel-good morgen? En wel met goede muziek. Van Justin Timberlake.

Max en Andy Grammer. Thing I Love. Hey, I love it in de app van M&M. Berichtje van Nele Verbiest uit Mechelen. Laat die goede vibes maar komen, stuurt ze de hele dag door. Van de ene afspraak naar de andere. En tussendoor echt wel nood aan goede vibes. Gaan we voor zorgen, Nele. Of je nu aan het werk bent of aan het chillen. Zometeen Save My Love. Eerst een classic uit de 80's van Madonna.

0: Ja, word je goed gezind van. Maar misschien is er nog één song waar je nog goed gezinder van wordt. Welk lied maakt jou blij? Of welke song doet jou meezingen op deze dinsdagmorgen? Het is de moment. Stuur hem door in de app van M&M, want ik heb een plek vrij in de playlist. Hey, misschien wel voor jou zo meteen.
1: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.

Thijs. Ja, en Seppe Hapers. Goed bezig. Het Nijlen is binnengekomen in de app van M&M. 24 jaar jong en weet precies wat hij wil. We've got it going on van de Backstreet Boys. Voor mij stuurt hij in de app. Liedje maakt me elke keer zo blij en opgewekt. Echt een topnummer. Voor jou, vriend. Komt eraan.

0: Teddy Swims. Mr. Know It All. Jij, volgende week wordt lachen.
1: Bel de M&M lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Ja, gaat zo leuk worden, vrienden. Volgende week gratis lachtherapie hier op M&M. Met de M&M lachlijn. Ja, we zijn op zoek naar de beste moppen, gênante verhalen, rare geluiden, geniale ideeën om de DJ's aan het lachen te krijgen. Bel daarom naar 078-78-1010. Je kan ook altijd iets insturen via het M&M kanaalpagina op VRT Max. Met andere woorden, maak ons aan het lachen. En het leukste van alles, dan ga jij ermee lachen, want je kan een zotte prijs winnen uit onze heerlijke random prijzenpot. Vanaf volgende week dus, vrienden.
1: De M&M.

Feline is aan het poetsen. Met al die goede muziek gaat het zoveel beter vooruit. Ook aan meezingen zie ik Feline goed bezig daar. Zometeen zijn we uitgenodigd op de dinnerparty van Niall Horan. En Afrojack laat zijn beat op ons los. We never forget you. Eerst gaan we naar de weg. Er staat 149 kilometer file naar Brussel. Traag op de E40, 10 minuten erbij. Dus vanaf Afligem, E40 ook 10 minuten. Vanaf Everberg en de E411, daar 10 minuten. Vanaf Jezus Eik. Binnenringen om Brussel, daar komt er een half uur bij. Tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartiertje. Van Waterloo tot Tervuren. Kleine ring richting Zuid, 20 minuten. Van Koekelberg tot Kunstwet. De files naar Antwerpen op de E17. Een kwartier van voor Kruibeke op de E19 vanaf Oelegem. E19, 10 minuten vanaf Sint-Job en op de E313, 10 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar verlies je een kwartiertje van Sint-Anne-Linkeroever tot Deurne. Op de E42 van Namen naar Charleroi, daar sta je drie kwartier in de file bij Sambreville en daar is een aanrijding gebeurd. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.

0: bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn.
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
5: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
6: Met mij, Lieve Scheren.
5: En met mij, Hetty Halsmoortel.
4: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
7: Op domein Tijenbroek.
4: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
8: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah! Go beyond your limits with XXL Nutrition.
9: M&M, do we beat, do we niet.
10: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

Happy birthday. Net nog Sam Smith, Stay With Me, wordt vandaag 34 jaar jong. Geniet ervan daar, vriend. Shakira komt eraan eerst.

Hips Don't Lie, Shakira, Wyclef Jean. Het zou wel zijn. No fighting, maar wel hard aan het werken. Onze vriend Steven uit Oudenaarde is een beton aan stenen aan het metsen. Zo is het voor een persoonslift in Heul. Ik zie het. Vakwerkman. Hey, succes. Dit zijn nog Reggie en Laura.

generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: It's very difficult for me to get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: Il y a beaucoup d'injustice. Il y a du favoritisme. Et tout le monde le sait au foyer.
0: In Pano. De Anderlechtse haard. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws. Helemaal helder.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Leontis.
7: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
9: Mobiliteitsbudget?
7: Ja.
9: Laten we samen eens kijken.
10: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
11: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
7: Immoscoopman?
13: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
11: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
13: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
11: Ja.
13: Je moet al een keer zien hier.

0: goed doordacht op huizenjacht met...
1: Immoscoop, man!
2: Vlaanderen, de toekomst is hier.
3: Update beschikbaar.
2: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
3: Update voltooid.
2: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
4: Oh nee! Hackers gehad! Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
5: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
6: TJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want TJ Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Justin, time, Adam.
6: TJ Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Goedemorgen, het is 10 uur.
9: 14 uur.
8: En dit is Yannick Aerts.
10: Krijgt Sir Piers straks een cijfercode? Wel, minister van Justitie Annelies Verlinde wil de achternaam van Sipiers op hun naamplaatje weghalen, zodat gevangenen niet meer kunnen weten wie ze precies zijn. Zo kan het gevangenispersoneel ook beter beschermd worden, want verschillende Sipiers werden eerder al geïntimideerd of aangevallen buiten de gevangenis. Nu staat de volledige naam van die Sipiers op hun naamplaatje, maar de achternaam zou dan vervangen worden door cijfers. Voor het Socialistische Vakbond is het een belangrijke eerste stap, maar er is nog wel meer nodig.
11: Gedetineerden die zich fout gedragen wanneer er een rapport wordt opgesteld, dan moet ik dat ondertekenen als Robbie de Kai en niet als Robbie 78965. En de gedetineerden hebben bijvoorbeeld ook recht op openbaarheid van bestuur. En op die manier kunnen zij ook opnieuw die informatie krijgen die we eigenlijk liever niet in hun handen zien terechtkomen.
10: In een loods in Halle in Vlaams-Brabant zijn een paar duizend flessen lachgas gestolen. De flessen waren door de politie in beslag genomen toen die een bende had opgerold die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De loods was verzegeld, maar nu zijn de flessen dus toch verdwenen. Het parket onderzoekt de zaak. De familie van een Belgische man die overleed tijdens een vliegtuigcrash 10 jaar geleden verzet zich tegen de stopzetting van het onderzoek. De man uit Sint-Laurens in Oost-Vlaanderen zat samen met 65 andere mensen op een toestel van Egypt Air. Vandaag, exact 10 jaar geleden, crashte het toestel in de Middellandse Zee tijdens een vlucht van Parijs naar Cairo. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de oorzaak van de crash, maar Frankrijk wil de zaak stoppen. De zoon van het Belgische slachtoffer vindt dat onaanvaardbaar.
12: Het is zeer belangrijk dat dat verder onderzocht wordt, want vandaag de dag handelt, vliegt Egyptair nog steeds zoals ze 10 jaar geleden vlogen en hebben zijn procedures niet aangepast op de zaken die aanleiding hebben gegeven tot de crash. Dus het is eigenlijk in ieders belang dat het onderzoek verder loopt, omdat het over de veiligheid gaat van de luchtvaart en van

0: vliegt en waarmee dat de mensen op reis gaan.
1: Het wordt opnieuw bewolkt met in de loop van de dag regen. Tegen de avond is er kans op onweer, vooral in het centrum van het land bij zo'n 16 graden. Morgen ook wisselvallig en zo'n 19 graden dan. Maar de dagen nadien wordt het dan wel stilaan warmer en dit weekend halen we zelfs 27 graden.
2: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
3: Aha, de collega's van DM Technics uit Oostende zijn bezig in Nederland een plonkast aan het vervangen, zie ik. Mark, merci om te laten weten. Ik zorg voor de muziek nu. M&M.

Olivia Dean. Ook handig voor op de werfradio bij onze Lander. Het Avelgem in de app van M&M aan het metsen op Axel Wallen. Goed bezig, vriend. En ik zorg voor de muziek. Zometeen van Tame Impala en Jenny. Dracula remix, dat voor je klaar. Eerst Tomorrowland Vibes, nu met Calvin Harris.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je...
4: Joehoe!
3: Met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: heerlijk meegenieten, zegt toch Jante in de app van M&M met Push Up. Zometeen Milky en Mall Grab. Eerst Maxime en Hannah May.
1: M&M

0: feestje. Ja, feestje. En over feestjes gesproken?
1: Shop op kosten van Club Koutaar.
0: Dat is wel een dingetje, hè. Agenda vol feestjes. En dan last minute gaan plannen. Wat ga ik aan doen? Maar dan, ja, kast leeg. Hey, maar geen stress, hè, want Club Koutaar to the rescue. Ga shoppen met Club Koutaar en score dus een nieuwe favoriete outfit. Kan je ineens indruk gaan maken op dat feestje waar je eerst nog helemaal casual naartoe ging gaan. Dat dus inschrijven kan. Is heel makkelijk trouwens. Via het M&M-kanaal op VRT Max. En wie weet ga je straks wel schitteren in een outfit die jou geen euro heeft gekost.
2: M&M. Westland Shopping.

The A-Team. Ed Sheeran, zometeen Tate McRae, Chesto en 1035. En even uitblazen met Jelly Roll, I'm Good. Eerst naar de weg, binnenring rond Brussel. 10 minuten vertraag je daar tussen Strombeek en Vilvoorde. Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartiertje van Sint-Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent 15 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.

0: voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè?
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
5: niet. Ja, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar heb ik een spray bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar, hoezo?
8: Sorry, maar niet WK.
10: Score nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor 549 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
12: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
13: Laat het los, laat het gaan.
12: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
14: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
15: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
16: Hello. M&M, repeat, doen we niet.
17: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde.

Gone. Berichtje van Yannick in de app van M&M. Beetje miserie gehad met de camionet. Motorsteun gelost, 2 uur vertraging opgelopen om die pakjes te gaan leveren. Maar ja, Yannick, dat overkomt alleen de beste. En om het over de beste te hebben, Tina Turner.

I Had Some Help, Post Malone en Morgan Wallace. Ja, help, dat probeer ik ook te doen. Ook voor jou, Jerina, is weer aan het poetsen. En veel succes met al dat harde werk. Ik zorg voor Zayn en Sia. Eerst A-Log en Khalid.

0: Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
5: Gateway Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
7: Justin.
5: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want Gateway Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Justin, time, Adam.
5: Gateway Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Reo, goedemorgen. Het is 11 uur.
9: 14 uur.
8: En dit is Yannick Aerts.
10: Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt morgen boven de €2 per liter. En dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs voor benzine 95 komt op zo ruim €2,01. Ook diesel wordt morgen duurder tot maximaal €2,19. De olieprijzen stijgen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Textielbedrijf Utrexbel uit Ronse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor verschillende milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Het is een textielbedrijf dat onder meer stoffen maakt voor legeruniformen. In het verleden is er dus onder meer afvalwater geloosd in Molenbeek in de Ronse en zowel het bedrijf als de bestuurder moeten boetes betalen van €400.000 tot €80.000. Utrexbel kan wel blijven werken. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf onverantwoorde risico's en schade aan het milieu veroorzaakt, zonder na te denken over de gevolgen van de gezondheid van de buurtbewoners. De VZW Klimactie is tevreden met de uitspraak.
11: We zijn wel blij met deze uitspraak. Vooral omdat er eindelijk in Ronse is gezegd wordt waar het om gaat. Omdat men eindelijk aan veroordelingen uitspreekt. Nu moet er voor ons nog één ding gebeuren. Dat is dat er echte wettelijke normen komen. Wij barsten van de richtlijnen en de circulaires. Maar eigenlijk hebben wij rond PFAS in lucht en in water nog altijd veel te weinig normen. En wachten wij op wat Europa doet.
10: Zangeres Margriet Hermans stopt onmiddellijk met optreden. Haar management en familie laten weten dat ze een zeldzame kanker heeft en dat die niet meer te genezen is. Margriet Hermans is 72 jaar en brak door in de jaren 80. Ze presenteerde jarenlang haar eigen talkshow, Margriet vanuit het casino in Middelkerke. In 2022 won ze de VRT-zomerhit voor Lekker Blijven Hangen, dat ze bracht uit Liefde voor Muziek. Nu stopt ze dus met al haar media-optredens. Het is nog altijd bewolkt. In de loop van de dag ook regen en tegen de avond ook onweer. Vooral in het centrum van het land dan, bij zo'n 16 graden. Morgen is het ook wisselvallig en dan 19 graden al. En de dagen nadien wordt het steeds warmer, tot dit weekend zelfs 27 graden.
8: Wauw. Ja, dat zijn dus goede vooruitzichten. Zometeen ook goede vooruitzichten. Met de nieuwste van Milk Inc. is Mark Amber en Belong Together.

0: volgende week op M&M en op VRT Max.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Fantasia Festival.
5: Op zaterdag 11 juli in Hammezoge.
4: Met Omdat Het Kan en Average Rock.
5: Andron Herrick, Lil Kleine,
4: Poef,
5: André Hazes,
4: Koen,
5: Mark Whittaker en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
4: Tickets via fantasiafestival.be.
5: Samen met M&M.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: promo koken.
12: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
10: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
12: Dat is een kiwinner.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Maar, hoezo?
13: Sorry, maar niet WK.
15: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

En ook van Home uit kan je genieten van al die fijne muziek. Dat zegt ook Katrien Jacobs in de app van M&M. Zometeen Robbie Williams, Millennium. Eerste nieuwste van Sienna, Spyro nu.

Big Mouth. Harry Styles staat voor je klaar met zijn American Girls en Taylor Swift. We are never ever getting back together. Maar eerst nog even naar de weg, vandaar op de binnenring rond Brussel. Daar staat in Sint-Stevens-Woluwe een defect voertuig op de aansluiting met de E40. Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je zo'n 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.

0: Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmoden, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: M&M, repeat, doen we niet.
4: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

Chainsmokers, Coldplay. Something Just Like This helpt heel hard, zegt Brent in de app van M&M. We zijn hier alles aan het pleisteren. Ah, ik zie het. Goed bezig in de ruwbouw daar. Brent, ik help je met nog meer muziek van Hugel, David Guetta. Zometeen eerst de nieuwste van Aaron Blomaert, Tranen van Goud.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint.

0: niet moet besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M Live.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Een heel goedemiddag, het is 12 uur.
6: 14 uur.
5: Dit is Nicky van Driessen.
7: Tanken kost je morgen weer meer. De maximumprijs van benzine stijgt morgen boven de 2 euro per liter, dat is al 4 jaar geleden, tot maximaal 2 euro en 1,5 cent per liter, dat is 4 cent meer dan vandaag. Ook diesel stijgt met 6 cent tot 2 euro en 19 cent per liter als maximumprijs. En dat komt door een wispelturige wereldmarkt, zegt de Federatie van Brandstoffenhandelaars.
8: Dat heeft natuurlijk alles te maken met de dreigementen van president Trump, die dus gisteren gedreigd had om Iran aan te vallen. Maar ondertussen heeft hij dat dreigement terug ingetrokken. Maar die dreiging was eigenlijk al voldoende om de prijzen op de internationale markten terug de hoogte in te jagen. Dat illustreert duidelijk de volatiliteit van de petroliemarkten.
7: De verschillende regeringen van ons land zitten op dit moment samen over de lange wachttijden bij de paspoortcontroles op Brussels Airport. Reizigers die daar aankomen van buiten de Schengenzone, dat zijn 29 Europese landen zonder grenscontroles, moeten daar soms 2 tot 3 uur wachten om hun paspoort te laten controleren. Politievakbond NSPV wil dringend een oplossing.
9: Dag in dag uit dat onze mensen die in de boxen zitten gefrustreerd geraken omdat de pc's soms uitvallen. De toeristen komen in een trechter terecht voor de boxen. Wordt geduwd, getrokken, zelfs soms vechtpartijen, schelden. Dat is dagelijkse kost. En de mensen zijn dat echt moe, omdat er niks van structurele oplossingen komen.
7: En zangeres Margriet Hermans heeft een zeldzame kanker en stopt onmiddellijk met optreden. Dat laat haar familie en management weten. Genezen is ook niet meer mogelijk. Ze is 72 en brak door in de jaren 80. Ze presenteerde jarenlang haar eigen talkshow, Margriet. 4 jaar geleden won ze nog VRT Zomerhit voor Lekker Blijven Hangen, dat ze bracht uit het televisieprogramma Liefde voor Muziek.
10: Lekker blijven!

0: Je leest er ook meer over in de app van VRT Nieuws. Vanmiddag blijft het zwaar bewolkt met nog regen tot 17 graden. Morgen blijft het eerst wisselvallig. In de namiddag wordt het dan droger weer met opklaringen vanuit het westen. Vanaf donderdag halen we boven de 20 graden zacht en zonnig weer dus.
1: M&M.
2: Ah. Vrienden, zo wordt het alweer dinsdagmiddag. Smakelijk als je gaat lunchen, hier ook op het menu Cambridge. Maar eerst Panic at the Disco. High Hopes, goedemiddag.

0: Online, Camred, vrienden, pak de M&M-app erbij. Het is aan jou.
1: M&M. Rate the song.
0: Juist, jij hebt het voor het zeggen hier. Jij beslist mee of we een song meer of minder op M&M laten horen. Dit keer en nog steeds gaat ze voluit met haar plankgas Line de Douw. Kan je kennen met die Met of Zonder Jou samen met Jaap Reesema. Misschien heb je ook al zien schitteren in haar rol als Jasmine in Milo. De serie rond Camille. Maar nu vooral dus haar eerste solo single. Heel benieuwd wat jij er nog steeds van vindt. Hoeveel punten op 10 krijgt hij in de app van M&M? Stuur maar door. En wat je er echt leuk aan vindt, of minder leuk, mag ook altijd. Stuur maar door in de app van M&M bij het horen van deze.
1: Rate the song.

0: song.
1: Heb je gedaan? Ben je nog steeds aan het doen? Dank je wel daarvoor. In de app van M&M stromen de punten binnen. Veronique die gaat voor een 6 op 10. Tristan is nog niet helemaal overtuigd. Een onvoldoende, net zoals onze vriend Luc. Maar Lotte, die zegt leuke song. Dit blijft echt de hele dag in je hoofd hangen. 8 op 10. 10 op 10, daarvoor gaat Orhan. Want dochter Lorien is grote fan van haar. Geweldig, hè? Laat die zomeroptredens maar komen, zegt Thibaut. Ook helemaal fan van deze. 10 op 10 voor Plankgas, een echte banger. Net zoals Anita gaat ook voor de volle 10. Ik zie nog wat 7's, nog een 6. Daan die zegt, klinkt echt nu al beter voor mij. Song is aan het groeien. Patrick is nog niet helemaal fan. Kan gebeuren. Vrienden, als ik alles op een hoop gooi... Nou, toch goed voor 7,5 op 10. En dat betekent dat hij dus door mag. Line de Douw gaat voluit vooruit naar een volgende Rate the Song. Iets over 6 uur bij Alexandra Gazzina. Dus je weet waar ik moet zijn voor jouw punten en je mening. Hey, merci.

0: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.

0: Fireboy, DML en Nico Santos met Body. Zometeen One Republic, Counting Stars. Offenbach krijg je ook met Miles Away. Oh my god, maar ook een Feel Good. Deze van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Begin, veel plezier straks.
1: Now let go of everything I've ever heard.
0: Met DJ Evelien de Bakker hier op M&M.

0: Je wilt het, je krijgt het. Zometeen met Lil Nas X. Eerst naar de Antwerpse ring richting Nederland, want daar verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent wordt het 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de E313 richting Antwerpen is bij Herentals-West de rechterrijstrook dicht. Dat komt daardoor een ongeval. Je schuift er ondertussen een half uur aan vanaf Oevel. In Mechelen is de Batelbrug defect. Op de A12 richting Brussel, daar is het bij Puurs opletten voor een ongeval. Maak daar zeker een reddingsstrook. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij van Strombeek tot Zellik. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen. Hi. M&M.
1: Evelien de Bakker.

0: samen met M&M.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die desregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.

0: M&M.
1: Lunchtime bij Gregory en Lander sturen ze in de app van M&M samen in de camionet. Kijken er vooral naar uit om gewoon buiten te kunnen zitten. Gaat sowieso lukken vanaf donderdag. En Machtel, die is aan het poetsen, bijna klaar op de eerste post. En daarna met de fiets naar de volgende. Heel veel succes daar, komt dik in orde.
2: Hey.

10 minuten voor 1 met Cluzo en Dans op jouw dinsdagmiddag. Als je de agenda van BTS eens checkt, ja, dan zie je een paar zeer interessante dingen. Op woensdag 1 juli en donderdag 2 juli zijn ze natuurlijk bij ons in het Koning Boudewijn Stadion. Maar op zondag 19 juli is er ook een soort van Super Bowl halftime style.

morgen vroeg terug aanwezig vanaf 9 uur. DJ Brahim, nu nog eens met Turn the Music Up. Net voor het nieuws van 1, nog eens deze van Chapel Rowan Pink Pony Club.

0: kermisdag!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Hey, goedemiddag, het is 1 uur.
3: 14 uur.
2: Met een Nicky van Driessen.
4: Er zijn zware straffen uitgesproken in een groot drugsproces. De rechtbank van Dendermonde heeft 20 beklaagden veroordeeld in een groot drugsdossier tot 10 jaar cel. De zaak draait rond de invoer van 11 ton cocaïne via de Antwerpse haven zo'n 3 jaar geleden. De drugs zaten verstopt in een container uit Sierra Leone. Ze werden gesmokkeld in opdracht van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Je hoort de rechtbank.
5: De zaak is eigenlijk aan het licht gekomen omdat twee vrachtwagenchauffeurs met elkaar ruzie aan het maken waren in de haven, omdat zij allebei claimden eigenaar te zijn van een bepaalde container. De scheepvaartpolitie is dan eigenlijk op die ruzie afgekomen en heeft met de douane ontdekt dat die betrokken container 11 ton cocaïne bevatte.
4: Bolle Jos was zelf niet aanwezig op het proces. Hij is bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en 80.000 euro boete. Textielbedrijf Utexbel uit de Ronse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld voor enkele milieumisdrijven tussen 2018 en 2023. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf dat stoffen voor legeruniformen produceert schade toegebracht aan het milieu. Zowel het bedrijf als de gedelegeerd bestuurder krijgen boetes van 400.000 euro en 80.000 euro. Het bedrijf kan wel blijven verder werken. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt morgen boven de 2 euro per liter. Dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs komt dan zo op ruim 2 euro en 1,5 cent. Ook diesel wordt duurder morgen tot maximaal 2,19 euro. De olieprijzen schommelen nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Zangeres Margriet Hermans heeft een zeldzame kanker en stopt onmiddellijk met optreden. Dat laat haar familie en management vanmiddag weten. Genezen is niet meer mogelijk. Ze is 72 en brak door in de jaren 80. Ze presenteerde jarenlang haar eigen talkshow, Margriet. En 4 jaar geleden won ze nog de VRT Zomerhit voor het nummer Lekker Blijven Hangen, dat ze bracht uit het televisieprogramma Liefde voor Muziek. Vanmiddag blijft het zwaar bewolkt met nog regen hier en daar tot 17 graden. Morgen blijft het eerst wisselvallig. Na de middag droger weer met opklaringen vanuit het westen. Vanaf donderdag halen we temperaturen boven de 20 graden. In het weekend zelfs 27 graden. Het blijft ook zonnig en zacht dan.
3: M&M.
2: Gelukkig geen prijsstijgingen tijdens jouw dinsdagnamiddag. De Big Hit, die krijg je

Jack Style, Turn the Lights Off. De namiddag is nog maar net begonnen. De werkweek zit ook nog maar in de eerste meters. Maar het uitzicht is meer dan subliem. Want we zitten met een verlengd weekend dat er zit aan te komen. En zoals Nicky daarnet ook al zei in het nieuws, het weer wordt alleen maar warmer en warmer. En zonniger en zonniger. Dat is een van de leukste dingen om te doen op dit moment. In je favoriete zoekbalk, het weer opzoeken. Doe dat vooral een keer.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: En Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
4: Oh, ik snap er niks van.
6: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
7: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Jan Makelaar, je beste verzekering.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
10: Immoscoop!
11: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
9: Och, jongens, dat is wel een naald, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immoscoop, man!
14: M&M.

als je Marshmallow voor de eerste keer ziet, dan is het echt precies alsof hij een zeer slechte weddenschap heeft verloren. Witte emmer omgekeerd over zijn hoofd, daar ongeveer een gezicht op getekend met een zwarte stift. Maar het is allemaal zeer bewust gekozen geweest. Vandaag trouwens ook zijn verjaardag, 34 voor Marshmallow. En nu vooral in combinatie gehoord met Anne-Marie en FRI-NDS. Nu de song waar Martin Garrix en Ed Sheeran jaren mee hebben gewacht om die te releasen. Het was een project van 2013, maar de dikke laag stof is er

Het was een volgeboekt weekend in de Lotto Arena voor de mannen van Bazaar. Niet afgelopen weekend, het weekend daarvoor. En je hoort ze zometeen nog eens. Eerst naar de binnenring rond Brussel, want daar sta je bijna 1 uur aan te schuiven tussen Grimbergen en Machelen. Op de buitenring wordt het een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de A12 richting Brussel is bij Puurs de weg weer vrijgemaakt, dat is goed nieuws. Op de E40 vanuit Gent is bij Groot-Bijgaarde dan weer een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Dan naar de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. In Antwerpen is op het kruispunt tussen de Bisschoppenhoflaan en de Sosastraat een ongeval gebeurd en op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.

0: Die zitten er sowieso nog op. M&M. Op een roze Lotto Arena wolk voor de mannen van Bazaar. Het zal ook wel zo zijn voor Pommelien Thijs. Dat is wel een ander exemplaar, denk ik, na 5 keer de AFAZone te vullen. Als je dat trouwens hebt gemist, of je wil zien met hoeveel energie, hoeveel extreem schone outfits dat was, dan kan je heel de show herbekijken en herbeleven van Pommelien Thijs in de app van VRT Max.
1: M&M. Make life sing. Make life sing.
2: Deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Gaan we uit Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
2: Impressive.
1: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel-kanaal op 14 Max.
3: Good shot, baby.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je 5e box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
10: Bij Bingobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Bingobank. U bent goed omringd.
11: Ik kan niet werken vandaag.
12: Maar hoezo?
11: Sorry, maar het is WK.
13: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
14: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels. Met extra korting. Boek nu bij TUI.

0: You ready? Dat is een zeer goede vraag, want dit gaat echt hilarisch worden.
1: De M&M Lachlijn.
0: Dat is toch de bedoeling van de M&M Lachlijn, want volgende week niet alleen stralend zomerweer, maar ook jouw kans om de M&M-DJ's persoonlijk te laten lachen. En dat kan in heel veel formaten gebeuren. Dat kan met een zot verhaal, het kan ook met een geniale mop zijn, of misschien zo'n situatie die je eigenlijk liever niet meer vertelt, maar gewoon te goed is om niet te delen. Als jij er dan in slaagt om voor een kleine glimlach te zorgen, of misschien los de slappe lach, dan win jij een zotte prijs uit onze prijzenpot. Dus niks te verliezen. Laat van je horen door iets in te sturen via het M&M-kanaal op VRT Max. Of je kan nu al bellen naar 078-78-1010. En natuurlijk vanaf nu maandag luisteren naar de M&M Lachlijn.

Anima en Ellie Goulding met Hypnotized op jouw dinsdagnamiddag. Ondertussen een berichtje van Jana Struiven uit Zulte. Zuurt, kunnen we de regen even afzetten nu? Ik had al zon besteld. Ja, dus in Oost-Vlaanderen op dit moment aan het regenen blijkbaar. Maar de zon komt eraan vanaf donderdag en vrijdag. Zeker, Jana.

Een berichtje van Silke in de app van M&M. Perfecte concentratiesong tijdens psychologie in de bibliotheek van Deurne. Deze Paul en Frits Kalkbrenner met Sky and Sand. En zo snel gaat het al terug, want we gaan richting het nieuws van 2 uur met 2 mannen die in oktober en november naar ons land komen. Miles Smith op zondag 18 oktober en Niall Horan op 5 november in de AFAS Dome. En nu samen hier.

0: Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
1: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
2: Met mij, Lieven Scheren.
1: En met mij, Hetty Halsmoortel.
0: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
2: Op Domein Tuijenbroek.
0: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
3: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Carglass herstelt, Carglass
6: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding.

0: die Narnia terug, hè? Die bedden die trekken daarop niks.
1: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker. Ja.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Doe dit. KBC beweegt met je mee.
6: Hey, goedemiddag. Het is 2:00.
5: VRT Nieuws.
6: Met Nicky van Driessen.
7: Een grote drugsbende is veroordeeld voor cocaïnesmokkel. De rechtbank van Dendermonde heeft celstraffen tot 10 jaar uitgesproken voor 20 beklaagden die betrokken waren bij de invoer van cocaïne in de haven van Antwerpen. Eind 2023 maakten twee vrachtwagenchauffeurs er ruzie over een container. De politie kwam erbij en ontdekte dat er 11 ton cocaïne in verstopt zat. De Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos wilde die lading drugs smokkelen vanuit Sierra Leone. Je hoort de rechtbank.
8: De rechtbank heeft effectieve gevangenisstraffen opgelegd, gaande van 18 maanden met uitstel tot 10 jaar effectieve gevangenisstraf. En daarbij ook boetes voor alle beklaagden die oplopen tot in de tienduizenden euro's. Daarnaast hebben ook 11 beklaagden een havenverbod gekregen voor een periode van 10 jaar. Dat betekent dus eigenlijk dat zij hen verboden wordt om zich nog in de haven te begeven of daar aan het werk te zijn.
7: Bolle Jos was zelf niet aanwezig op het proces. Hij is bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel en 80.000 euro boete. In Reti in de Antwerpse Kempen is natuurgebied Schravendel ingehuldigd. Dat is een privédomein, een heidevennengebied, dat in heel slechte staat was. Maar onder meer de bosgroep Kempen Noord, de provincie en de Vlaamse overheid herstellen nu die natte natuur. En dat is goed voor planten, dieren en ook voor het waterpeil in de regio, zegt het provinciebestuur.
9: Het is eigenlijk het water conserveren, het veen herstellen. En dat doen we met kleine ingrepen, zoals stuwtjes zetten, wallen leggen, de grachten dempen. En dat maakt dat je eigenlijk het water hier kunt ophouden, sponswerking, en dat is eigenlijk de toekomst. Als het grondwaterpeil op peil komt, zoals het zou moeten zijn, dan krijg je ook terug de originele natuur.
7: Volgens de Congolese overheid zijn er nu al zeker 131 doden geteld en 500 besmettingen na de uitbraak van het Ebola-virus in Oost-Congo. Het virus is een zeer ernstige infectie die het immuunsysteem verstoort, bloedvaten vernietigt en organen zoals de lever en nieren aantast, vaak met de dood tot gevolg. Buitenlandse Zaken bij ons raadt reizigers sinds gisteren aan om extra voorzorgsmaatregelen te nemen in Congo of om de reis uit te stellen of te herplannen. Het blijft zwaar bewolkt met nog regen vandaag, tot 17 graden. Morgen blijft het eerst wisselvallig, maar na de middag wordt het droger en krijgen we opklaringen te zien vanuit het westen. Vanaf donderdag stijgt de temperatuur tot boven de 20 graden, in het weekend zelfs tot 27 graden. En dan blijft het ook zacht en zonnig.
5: Update jezelf.
10: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
5: M&M.
6: Laat die opwarming maar komen. Nog wachten op de zon tot donderdag. Dus ik zorg nu al voor de zomersong van 8 jaar geleden. Eerst Maxime.

kanshebber op de titel van Zomerhit in 2018. Maar toch niet Reggie, Jake Rees en Ellie. Maar wel Verover Mij van Niels de Stadsbader toen. Op de zomer gaan we nu nog even moeten wachten, maar het komt wel dichter en dichter. Thomas Gray, die krijg je zometeen sowieso. Maar eerst deze van Billie Eilish.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: De gewenste superkracht van Shepard, Learning to Fly. Ik heb het dit weekend ook weer gezien.
1: Shop op kosten van Club Kautar.
0: Tijdens M&M Throwback, dat is je weekend ochtendshow tussen 7 en 10. En natuurlijk, vorige week was het extra large met de feestdag en de brugdag. Maar echt, maar hoeveel mensen dat daar naar communiefeesten, naar lentefeesten, naar trouwfeesten moesten gaan. Het was echt insane. En ik kan me echt heel hard voorstellen, bij mij is dat ook altijd, dat er dan sowieso zoveel keuzestress is over wat je juist moet aandoen. Of dat je dan keihard het gevoel hebt dat je totaal niks in je kleerkast hebt hangen. Club Kautar to the rescue, want jij kan gaan shoppen op kosten van Club Kautar en je favoriete look gewoon gaan scoren. Dus inschrijven, dat kan via de app van VRT Max en straks natuurlijk luisteren naar Club Kautar vanaf 4 uur.
1: M&M.

zometeen Zwijgen en Dansen. Maar eerst naar Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Naar Antwerpen wordt dat op de E313 al 3 kwartier aanschuiven vanaf Massenhoven. Wel goed nieuws, want bij Wommelgem is de weg al vrijgemaakt. In Antwerpen is het kruispunt tussen de Bisschoppenhoflaan en de Sossastraat gedeeltelijk versperd. Dat komt daar ook door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel is het bij Halle uitkijken voor een omgewaaide boom. Verder ook een kwartier in de file staan tussen Grimbergen en Machelen. Op de buitenring wordt dat 10 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Jetten. Goed nieuws ook voor de E40 vanuit Gent bij Groot-Bijgaarde. Daar is de weg na het ongeval weer vrijgemaakt. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen. M&M.

al 3 van de 10 concerten voor Suzanne en Feek in de Gelre Dome in Arnhem. En daar heb ik alleen maar positieve dingen over gelezen. Kan natuurlijk ook niet anders.

0: Zin in iets luchtigs. Even geen gedoe, geen stress, gewoon lachen.
1: Ik ga zo.
0: Dan zit je goed bij M&M voor een stevige portie gratis lachtherapie.
2: De M&M lachlijn.
0: Vanaf volgende week op M&M en op VRT Max.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft. Vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: In promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: M&M. Repeat. Doe

zondag de AFAS-Dome netjes gedeeld. Dat was Aiken met Right Now, na na na na. Maar het was samen met Nio elk afwisselend op het podium gestaan. En voor Aiken was dit een van de laatste songs dat hij daar

berichtje van Sandy in de app van M&M. Ze is volmaak bezig met het verwerken van haar brunchbestellingen. Want met het fantastische weer dat voorspeld wordt en het verlengd weekend is het duidelijk extra druk. Dieter die is volmaak aan het werken op de werf. Op dit moment nog met de regenjas aan. Maar Dieter, het komt goed. Het wordt beter en beter qua weer. Toch vanaf donderdag. We gaan richting een verlengd weekend met rond de 30 graden. Niet slecht. Hier ook niet slecht, uiteraard met Taylor Swift. En nu Calvin Harris en Rihanna samen.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: It's very difficult for me to get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: Il y a beaucoup d'injustice. Il y a du favoritisme. Et tout le monde sait au foyer.
0: In Pano. De Anderlechtse haard. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws. Helemaal helder.
4: Ik ga niet werken vandaag.
5: Maar, hoezo?
4: Sorry, maar niet WK.
6: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè?
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
7: niet. Schat, blijft kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggensprei is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
10: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
13: Maak nu een afspraak op carglass.be.
14: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
8: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
15: Immoscoopman!
16: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
14: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
16: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
14: Ja?
16: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
18: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
15: Immoscoop, man!
18: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis.
19: Mama, is mijn brood al klaar?
8: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
19: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
20: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, Marty's WK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.
3: M&M Live.
4: Bijna een maand een gebouw, maar het is niet duidelijk of zij ook achter die bekladding van afgelopen nacht zitten. Vlaams minister-president Matthias Diependalen zegt dat er nog voor de zomer een plan komt om de lange wachtrijen aan de grenscontrole op Brussels Airport aan te pakken. Want daar moet je nu soms 2 tot 3 uur aanschuiven. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Kein Tijn, die verantwoordelijk is voor de politie, zegt dat er niet genoeg beveiligde boxen zijn waarin de agenten kunnen werken. Maar volgens Diependalen is er vooral een tekort aan politieagenten.
5: Boxen bijbouwen als die niet bemand zijn, is natuurlijk onzinnig. En er is bereidheid om eventueel iets bij te bouwen, als er ook garantie is dat er effectief mensen gaan politieagenten gaan ingezet worden. Want anders heeft het weinig nut om iets bij te bouwen. En daarover moeten we nog verder rond tafel zitten.
4: In het onderzoek naar de moord op de oprichter van het Spaanse kledingmerk Mango is de oudste zoon opgepakt. De oprichter overleed vorig jaar na een fatale val tijdens een bergwandeling samen met zijn zoon. Eerst werd de val beschouwd als een ongeval, maar er volgde toch een onderzoek naar mogelijke moord. De oudste zoon heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Onder meer de Oekraïense president Zelensky, oud-Duits bondskanselier Angela Merkel en de Ierse popster Bono, de zanger van U2, worden opgenomen in de Europese Orde van Verdiensten. In het Europese parlement in Straatsburg zijn vandaag die eretekens voor de allereerste keer uitgereikt aan mensen die zich ingezet hebben voor de Europese Unie, in totaal aan 20 mensen. De wolken blijven nog hangen vandaag, met straks nog kans op regen, tot 17 graden. Morgen eerst nog buien, na de middag opklaringen vanuit het westen en droger weer. De dagen nadien verlopen zonnig en zacht, met vrijdag al temperaturen tot 26 graden.
3: M&M. De 2026-versie van Insomnia van Faithless, die hoor je straks. Eerst een belangrijke vraag van Ray. Goedemiddag.

Zaterdag is Harry Styles aan zijn Europese tour in Amsterdam begonnen. En hij vertelde dat hij hetzelfde level van zenuwen had als wanneer je vroeger een verjaardagsfeestje gaf. En hoopte dat al je vriendjes toch gingen arriveren. Maar dat is dus helemaal goed gekomen. Nu terug naar het echte begin voor Harry Styles.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbuild.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
6: joehoe,
5: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5%

aan het doen. Een zeer scherpe tijd, de snelste van dit moment. Wie gaat hem stoppen? Dat is de vraag natuurlijk. Kan je volgen via Sporza. En natuurlijk is er vanavond ook veel voetbal. De Euro Playoffs en drie wedstrijden tegelijk. Met Westerlo, Standaar, Charleroi, OH Leuven en Genk tegen Antwerp. En dat vanaf half.

0: Wie stond er op plek 16 in jouw M&M50 afgelopen zaterdag? Je hoort het zometeen.
1: XXL Nutrition. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
0: Maar eerst naar de Antwerpse ring richting Nederland, want daar al grote problemen. 1 uur en een kwartier sta je daar in de file van Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem. Dat komt daar door een ongeval en daar zijn 2 rijstroken dicht. Richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dan naar Antwerpen. Op de E313 20 minuten aanschuiven van Massenhoven tot Wommelgem. Op de E19 in de Kraaiwijk-tunnel, daar moet je opletten voor een auto die daar in pannen staat op de rechterrijstrook. Op de A12 10 minuten erbij vanaf de Bevrijdingstunnel. Ook 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Ook op de E34 vanaf Melcelen. En ook 10 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Op de binnenring rond Brussel, daar blijft het prima. 10 minuten extra van Strombeek tot Machelen. En je raadt het nooit, ook 10 minuten op de buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.

die ze een paar weken geleden heeft gemaakt. Kan je altijd checken online, uiteraard. Zometeen terug naar de Nillies met Sean Paul. Een grote verrassing op jouw dinsdagnamiddag. Maar nu, Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: samen met M&M.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
1: M&M. Repeat, doen we niet.
2: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde...

0: Volg de Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.
5: Vlaanderen, de toekomst is hier.
6: Update beschikbaar.
5: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
6: Update voltooid.
5: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op ftifestival.be.
7: Het is donderdinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium mening pizza voor maar €6,95.

0: En hier is Nicky van Driessen.
1: Bekende regisseurs maken een veiligheidsvideo voor op het vliegtuig. Vanaf 1 juli wordt op lange afstandsvluchten van Brussels Airlines een nieuwe veiligheidsvideo getoond, gemaakt door het Belgische regisseursduo Adil El Arbi en Bilal Fallah. De korte film volgt een goed getraind team van boordpersoneel dat de veiligheidsvoorschriften op het vliegtuig aan je meegeeft.
2: I got it. We have 8 emergency exits that are clearly marked with an exit sign. Everyone needs to take a moment.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd

0: niet moet besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: M&M live.
3: Richting Gaza. De Universiteit van Gent heeft een klacht ingediend tegen vandalisme nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf en pro-Palestijnse slogans. Daarin wordt de UNIF opgeroepen om alle samenwerkingen met Israël te beëindigen. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlse instellingen sneller stop te zetten, maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep bezet al bijna een maand een universiteitsgebouw. Het is niet duidelijk of zij ook achter die bekladdingen zitten. Een andere groep studenten van de hogeschool PXL in Limburg heeft een focusmat ontwikkeld die helpt om de smartphone los te kunnen laten, bijvoorbeeld tijdens het studeren of werken. Ze is ongeveer even groot als een computermuismat. Er zit een chip in verwerkt en als je de smartphone erop legt, start automatisch een focustimer. Zo ben je minder afgeleid door meldingen en socials, legt PXL-student Sidar Aydin uit.
4: Waar we als je gsm neerlegt, dat die op niet storen gaat en alle meldingen uitzet en ook nog een timer opent die op onze website volledig gratis gebruikbaar is. Wat zorgt ervoor dat je beter kunt studeren of beter kunt werken zonder afgeleid te worden door je gsm. En waardoor ook niks moet downloaden. Dus in één stap zit je al klaar om te focussen.
3: En dan het weer. De wolken blijven nog hangen met kans op regen. Het is hoogstens 17 graden op dit moment. Morgen eerst buien. Na de middag zijn er opklaringen vanuit het westen te zien. De dagen nadien zijn droog en veel warmer. Met vrijdag al tot 26 graden.
5: Mona, het begint al redelijk druk vandaag op de weg.
6: Ja, op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 3 kwartieren. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur bij, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 50 minuten vanaf Kruijbeke. Een half uur vanaf Melkselen en Ekeren. En 15 minuten vanaf Sint-Job en vanaf Massenhoven. Rond Brussel valt het beter mee. Op de binnenring 15 minuten van Strombeek tot Tervuren. Op de buitenring een half uur van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarde. En op andere plaatsen kleinere vertragingen.

0: hem niet. Wel, dat is eigenlijk heel normaal, want Wannes die is op dit moment niet in de studio, maar hij staat wel ergens anders. Dag, Wannes.
1: Ben je nu blij dat je mijn stem niet hoort? Heb ik dat nu net goed gehoord?
0: Ik zei, mensen gaan dit misschien vreemd vinden, hè, dat jouw stem hier niet te horen is, maar je stem is nu wel te horen.
1: Ja, het is ook wel een beetje vreemd. Want ik sta hier in Antwerpen op de Britse Lei. Het is een plek waar je best niet te vaak komt. Het is gewoon niet zo'n leuke plek. Tenzij dat je Amy bent van de Housewives bijvoorbeeld. En de zaak wint tegen Melissa. Misschien komen ze hier ooit nog. Want ik sta in het Hof van Beroep in Antwerpen. Het is op dit moment gepakt. Het zit hier vol met studenten. Want Study 360 zorgt er dit jaar voor dat mensen op tal van coole plaatsen in Antwerpen kunnen studeren. Dus ik ga dat vandaag eens even uitchecken.
0: Oké, dus je gaat daar nog eens gaan checken hoe goed de studenten daar aan het blokken zijn vandaag.
1: Ik ga eens checken hoe klaar dat de studenten zijn voor de examens.
0: Ja, als ik zo kijk naar het tempo dat mijn broer op dit moment aan het studeren is, denk ik dat ze er voorlopig nog niet klaar voor zijn, maar dat is misschien een beetje een vervormd beeld dat ik daarvan heb. Ja. Dus ik hoop dat het daar beter gesteld is. Oké, dat is goed, dan kom ik zo meteen terug bij jou.

0: vuurwerk van Cam. Wat was dat? Spelen meteen, wat was dat? De quiz waardoor je weer op de hoogte bent van alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Speel je graag mee? Wel, dan moet je vooral wat was dat sturen in de app van M&M. En je krijgt zoals altijd ook een tip om je wat op weg te helpen, namelijk... Temptation. Was dat duidelijk genoeg? Ik zal hem nog eens laten horen. Temptation. Voilà. Speel je graag mee zometeen en wil je graag je kans wagen om Club Koutar sokken te scoren, dan stuur je wat was dat in de app van M&M.
1: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.

Florida en T-Pain. Zeg, als je ze meteen graag mee wil spelen en kans wil maken op Club Kouter Sokken, dan, als je wat was dat zou willen meespelen, onze quiz waarmee je weer op de hoogte bent van alles in de wereld, dan moet je het vooral laten weten via de app van M&M. Gewoon even wat was dat sturen.

0: End of the World van Miley Cyrus. Het is tijd om het quizje te spelen waarmee je weer helemaal op de hoogte bent van wat er in de wereld is gebeurd vandaag.
1: Wat was dat?
0: Ja, de lat ligt nog op een savat-hoogte. Want gisteren gaf luisteraar Quinten 5 goede antwoorden. Dat is een zeer mooi gemiddelde. Maar daar kunnen we denk ik wel nog boven, toch Flo?
2: Dat gaan we zeker proberen alvast.
0: Het is dat. Boven 5 juiste antwoorden, dat gaat zeker wel lukken. Allee, als je zo snel mogelijk antwoordt natuurlijk, Flo, dan kom je misschien wel bovenaan in onze weekranking te staan en maak je kans op onze exclusieve Club Kautar sokken. Heb je het nieuws een beetje gevolgd vandaag, Flo?
2: Ik heb er niet bijzonder veel aandacht aan gegeven, maar ik luister natuurlijk naar de radio en daar heb ik wel het een en het ander gehoord. Dus hopelijk is dat voldoende.
0: Oké. Maar je bent ook naar de winkel geweest? Waren het de grote boodschappen die je moest doen? Of ga je elke dag naar de winkel?
2: Nee. Ik doe liever om de zoveel dagen een keer grote boodschappen dan niet elke dag op en af te moeten rijden.
0: Ja, dat is anders super vermoeiend. Wat staat er vanavond op de menu?
2: Vanavond eten we lekkere gebakken kabeljauw in de pan met dat.
0: Oh, maar kabeljauw, dat is toch super lekker?
2: Ja, dat is heel lekker. Zeker als je dat goed kan bakken met een korstje en een goed sausje erbij.
0: Flo, ik begin al helemaal honger te krijgen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van deze quiz. Maar wel dat jij die Club Kautar sokken misschien wel binnenhaalt. Je speelt zo meteen dus mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. De bedoeling is dat je de vraag zo snel mogelijk probeert te beantwoorden. Weet je een antwoord niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk voor jou?
2: Ja, dat is heel duidelijk.
0: Alright, de tijd die begint te lopen van zodra ik de eerste vraag heb gesteld. Nog eens goed inademen, Flo. En goed uitademen. En dan gaan we eraan beginnen. Hier is jouw eerste vraag. Schokkende cijfers. 1 op de 3 jongeren wil geen transpersoon als vriend. Maar welke kleurrijke vlag representeert de LGBTQ+ gemeenschap?
2: Pas.
0: De regenboogvlag. Op dit moment is de tijdrit van de Giro d'Italia nog volop bezig. Wat is de naam van een Italiaans dessert met mascarpone, lange vingers en koffie?
2: Tiramisu.
0: Temptation Island drama, want kandidaten Ray en Morena zetten de relatietest stop. Hoe heet de presentatrice van het programma, Annelien, met haar achternaam? Corwitz. Er is een grote hoeveelheid lachgas in beslag genomen van een bende uit Halle. Geef eens je beste schaterlach. Okay. Welke zangeres die je kent van Lekker Blijven Hangen zet haar carrière stop omwille van haar kankerdiagnose?
2: Herman.
0: Een Amerikaanse dokter die positief test op ebola wordt overgebracht naar Duitsland. Maar wat is de hoofdstad van Duitsland? Zeg het nog eens, Flo.
2: Berlijn.
0: Wat? Berlijn? Oké, dat... je verbinding viel een beetje weg. Dus het was soms een beetje gissen naar wat je zei. Je hebt supergoed gespeeld, maar je hebt maar 5 juiste antwoorden kunnen geven. Dus net niet erboven, Flo.
2: Ja, spijtig.
0: Ja, de eerste vraag, ik weet niet of het heel duidelijk was toen ik het zei, maar we waren dus op zoek naar de regenboogvlag.
2: Ja, toen je het antwoord zei, dacht ik, ja, logisch, maar het moment zelf was ik niet helemaal mee onderwerp.
0: Ik snap het. Je wordt overmand door stress en dan sta je daar en dan weet je het niet, maar ik begrijp het, Flo. Volgende keer beter, hè.
2: Is dat.
0: Kijk, geniet toch van die kabeljauw vanavond en geniet ook nog van de avond. Bye-bye.
1: Wat? Was dat?
3: Kan jij het beter?
1: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

0: Just the way you are. Het is bijna exact 4:30. En dan moeten we toch eens even kijken.
1: XXL Nutrition. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
0: Of het er al dramatisch uitziet op de weg, Mona.
2: Ja, op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je nu toch 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent 1/2 uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 1/2 uur aanschuiven vanaf Kruijbeke. Ook vanaf Melkselen. Vanaf Antwerpenhaven zelfs 40 minuten. Vanaf Sint-Job 1/2 uur bij. En hetzelfde vanaf Massenhoven. Goed uitkijken in de Randst, want daar staat een defect voertuig. Rond Brussel op de binnenring 1/2 uur van Strombeek tot in Tervuren. En op de buitenring 3/4 van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarde. Qatar El Alouche en Wannes Lacroix.

0: van Bruno Mars. M&M. Ondertussen staat er een man klaar om ergens binnen te wandelen waar hij denk ik nog nooit is geweest, Wannes.
1: En ik ga hier ook nooit meer komen, dat is echt mijn missie. Ik sta hier in het Hof van Beroep. Ik moet zeggen, het is zo spannend. Ik kwam binnen, er waren borden met niet veel, geen audio, geen gsm's. Ik zag mannen in toga's, dat zijn dus advocaten. Dit is zo cool. Ik ga zo meteen eens even checken hoe dat het kan dat studenten hier kunnen studeren, want wauw.
0: Ja, heel cool dat studenten daar kunnen studeren. Probeer daar vooral niet in de problemen te geraken, Wannes.
1: Nee. Ik heb al problemen met jou genoeg.
0: Oh, hey, dat is gemeen.
2: Tweevoudig Eurovisie-winnares Laureen brengt haar vuur naar België.
3: Op 29 september in het Koninklijk Circus in Brussel.
2: Laureen. Live.
3: Tickets en info via livenation.be.
2: Samen met M&M.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
6: Bozar.
5: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
6: Als een koning op zijn troon.
5: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
6: ULB.
7: Allee, tot straks hè mama.
5: Onze eindhalte naar zijn nieuw begin.
8: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Florence and the Machine. Het is 5:20. En ik wil de studenten nu geen angst aanjagen, maar die examens die staan wel voor de deur, hè, mannen. Daar kunnen we echt niet meer omheen. Dus goed doorblokken is de boodschap. Maar dat is natuurlijk altijd leuker als het ook op een coole plek kan. En dat is waar Wannes is op dit moment. Hallo.
1: Ja. Ik ben hier nu binnen in het Hof van Beroep te Antwerpen. En hoe zot is het eigenlijk dat je hier mag komen studeren? Er zijn hier heel veel verschillende ruimtes afgebakend om te kunnen studeren. En ik sta hier ook naast Noah van faculteitsvereniging Soul. Want zij hebben het mede mogelijk gemaakt dat je hier dus kan komen studeren. Maar Noah, hoe kom je in godsnaam bij het Hof van Beroep terecht?
2: Ja, wij wouden dus eigenlijk een iconische plek vinden om te studeren. Voornamelijk voor de rechtsstudenten, maar natuurlijk voor alle studenten. En zo zijn we hier eigenlijk terechtgekomen. En ja, er is natuurlijk een zeer iconische plek.
1: Ja, het is heel iconisch, maar ik veronderstel dat je niet zomaar naar de balie bent gelopen en gevraagd hebt, hey, mogen we ons even zetten met onze laptop?
2: Eigenlijk wel. We zijn hier gewoon binnengelopen en ons voorgesteld, waarop dat we onmiddellijk al iemand met iemand in contact kwamen die onmiddellijk zei van ja, kei tof idee, willen we zeker mee meedoen. Dus dat was eigenlijk echt vrij simpel. En ja, nu zit het weer.
1: Ah, goed. Zeg, waarom is het eigenlijk zo'n coole locatie om te studeren? Want ik heb wel toch al veel coole dingen gezien.
2: Ja, het is natuurlijk super cool omdat je hier, ja, je ziet sowieso de advocaten ook rondlopen. Maar aan de andere kant, het is hier ook wel stil. Je ziet, zeker voor rechtsstudenten, ook gewoon overal rond u wel die zaken. En het is gewoon een fucking graaf gebouw.
1: Het is een fucking graaf gebouw, hoor je het, Kouter?
0: Ik hoor het.
1: Ik ben daar net al eens in de bibliotheek geweest. Ik zou bijvoorbeeld schrik hebben, Noah, dat ik de verkeerde deur opengooi of dat ik toch niet in een gekke situatie terecht kom. Heb je al zoiets meegemaakt of valt dat mee?
2: Ja, eigenlijk wel. We zaten gisteren dat we naar buiten gingen gaan, maar we waren eigenlijk iets te laat, waardoor de voordeur dicht was. En dan zijn we toch via een afgebakend stuk met de beveiliging moeten gaan, waar blijkbaar dus de gedetineerden dan langskwamen.
1: Zie? Zometeen pakken ze me per ongeluk mee naar het gebouw. Je kan het. Ik
0: dat
1: zou
0: zijn we
1: het
0: eindelijk
1: weer
0: van jou verlost.
1: Savanne u een beetje. Ja, dat is heel aardig. Koutje, zou jij toen hier komen studeren?
0: Ik zou daar zeker gaan studeren. Ik heb vroeger ook nog in Antwerpen gestudeerd. En dan waren die studeerplekken er ook al. En ik denk dat ik toen toch ook al eens in het MAS of zo ben gaan blokken, bijvoorbeeld.
1: Je kan dus ook in het MAS studeren via Study 360 of in het Hof van Beroep. Er zijn tal van plekken. En ik ga zo meteen ook nog eens even kijken in de bibliotheek. Want daar is iedereen heel hard aan het werk.
0: Oké, tot zo.

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ja, Wannes die staat aan het Hof van Beroep. M&M. En hij ging daar toch eens gaan kijken bij de studerende en blokkende studenten. Oh.

0: Annemarie is aan het studeren, heel druk bezig. Hey Annemarie, oh my god, hoe is het met je?
1: Goed met jou.
0: Wat ben je aan het studeren?
1: Ik ben heel bezig met persoon- en familierecht.
0: Persoon- en familierecht, en wat houdt dat in?
1: Nationaliteit, familie, banden.
0: Want, welke opleiding doe je?
1: Rechtspraktijk.
0: Rechtspraktijk, dat moeilijk zou niks voor mij zijn, Kouter. Zeg, doe je dat vaker, zo op locatie studeren?
1: Ja, ik vind dat wel tof. Dan heb je zo'n beetje een druk van de studenten dat ook rondom je studeren. Want ik vind het soms wel moeilijk om mij te focussen. En dan zet je ook allemaal all in this together.
0: All in this together, ook, ik vind het zo cute. Waarom in het Hof van Beroep?
1: Ja, ik vind dat wel tof als rechtspraktijkstudent dat ik ergens kan studeren, dat ook met rechten heeft te maken. Ik vind dat wel tof.
0: Ja, want je ziet er wel coole dingen. Ik heb mensen met toga's hier rondlopen. Toch ook wel veel besprekingen. Ja, lukt het een beetje, jouw les?
1: Ja hoor.
0: Het ziet er wel heel impressionant uit. Kouter, het is een heel dik boek. Hoeveel pagina's heeft het?
1: Jammer genoeg, 1400 ongeveer.
0: 1400? En je zit aan welke pagina?
1: Een beetje overal, want ik moet mijn boek nog aanvullen.
0: Oh, ze moet haar boek nog aanvullen. Wanneer beginnen jouw examens?
1: Binnen 2 weken.
0: Binnen 2 weken, Annemarie. Je bent goed voorbereid, ik zie het al. Ik ga jou laten verder studeren. Kouter, dat komt hier helemaal in orde. Iedereen is hier mega voorbeeldig. Ik ga toch naar buiten, want ik word toch wel een beetje vuil aangekeken.
2: Allee, zou je niet wel even zo gewoon veel succes iedereen roepen?
0: Allee, veel succes aan iedereen. Dag. Kijk wat, die mensen gaan weg. Die van M&M komen bestoren.
2: Maar ja, voor die 2 minuutjes.
0: Dat ging keigoed. Annemarie zag er een voorbeeldige student.
2: Was
0: dus
2: jij
0: dat komt helemaal in orde.
2: Was jij vroeger ook zo'n voorbeeldige student?
0: Ik studeerde bij mijn oma en ik studeerde altijd luid op. Want dat is mijn studietip namelijk. Altijd luid op studeren, want dan krijg je alles beter geleerd. Maar ja, kijk, uiteindelijk kwam dat allemaal goed. En ik zat vaak bij mijn oma, maar niet in de bibliotheek, nee.
2: Maar ging jij bij je oma studeren omdat ze dan lekkere snackjes voor jou klaarmaakte en zo?
0: Onder andere.
2: Ja, tuurlijk.
0: En dan kon ik eens wat meer pauze pakken, want dan had ik... Kijk, mijn mama me niet op mijn vingers.
2: Ik wist dat er een reden achter zat.
0: Ja, tuurlijk.
2: Nee, merci om daar even langs te gaan, Wallis. Ik wens ook alle blokken de studenten op dit moment die aan het zwoegen en aan het zweten zijn zoveel stuk.

0: Alles die heeft daar vooral de studenten in het Hof van Beroep hard onder de riem gestoken, want die zijn daar volop aan het blokken voor de examens. En ze mogen daar uitzonderlijk op een speciale plek even studeren. Nu, ik ga vooral nu op zoek naar iemand die ik kan toevoegen aan mijn clubje. Je weet hoe het werkt. Ik geef je 3 voorwaarden waar je sowieso onder moet vallen. Is dat het geval bij jou, dan moet je vooral van je laten horen in de app van M&M. En vandaag ben ik op zoek naar iemand die onlangs naar de tandarts is geweest. Ik ben op zoek naar iemand die een goede mop heeft om mij te laten lachen. En ik ben op zoek naar iemand die meer dan 20 tabbladen heeft openstaan. Dat mag zowel computer als gsm zijn. Ben je de persoon die ik zoek, dan mag je je vooral melden in de app van M&M. En dan bel ik jou zo meteen misschien wel op met de fijne boodschap dat je 1. Lid bent van deze club. 2. Dat je daar ongelooflijk trots op mag zijn. En misschien nog wel het derde en belangrijkste punt. Dan krijg je ook een sticker opgestuurd met ons hoofd op. Dus laat maar van je horen in de app van M&M.
1: M&M. Club Kautar.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door test en koop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan.

0: En hier is Nicky van Driessen.
1: Israël heeft opnieuw een Belg opgepakt. De marine van Israël heeft opnieuw een Belgische actievoerder opgepakt die meevoer met de humanitaire hulpvloot richting Gaza. Isha, 26 jaar, uit Gent. Het Israëlse leger heeft hem en de andere bemanningsleden van zijn schip meegenomen naar een gevangenis, wellicht bij een Israëlische havenstad. Zijn vader hoopt binnenkort op meer duidelijkheid.
2: In elk geval zijn we al een tijdje in contact met buitenlandse zaken. Hè? Dus zij weten al een tijdje dat Isha op een van die bootjes zit. Wij hebben doorgegeven aan buitenlandse zaken welke medicatie hij moet nemen. Dat was een van onze zorgen.
1: Israël enterde vandaag en gisteren samen al meer dan 40 schepen, waarbij ook zeker 3 andere Belgen werden opgepakt. De parketten in ons land hebben vorig jaar een recordbedrag van 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Dat geld gaat dan rechtstreeks naar de staat. Het hoge bedrag heeft verschillende oorzaken, zegt waarnemend directeur Walter Quirijnen.
3: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer...

0: Kopen nog tijdens het strafonderzoek.
1: Vorige week bracht zo'n verkoop van 23 auto's nog €850.000 op. Als een verdachte dan toch wordt vrijgesproken, krijgt hij dat geld. In het onderzoek naar de moord op een man van 47 uit Tiene in Vlaams-Brabant heeft de onderzoeksrechter 3 verdachten aangehouden op verdenking van moord. Het gaat om de zoon van 20 van het slachtoffer, zijn 19-jarige vriend, en een ex-partner van het slachtoffer, een vrouw van 42. Ze ontkennen alle 3 alles. Vorige week donderdag werd de man dood aangetroffen in zijn woning. Er is voor het eerst een minderjarig slachtoffer geïdentificeerd via de internationale politiecampagne Identify Me. Het slachtoffer is een meisje van 16 dat in 2001 in een Duitse rivier gevonden werd. Ze is dus na 25 jaar niet alleen geïdentificeerd, haar vader is intussen ook opgepakt op verdenking van moord. Via die internationale politiecampagne worden beelden verspreid van slachtoffers die niet geïdentificeerd geraken. Het is een samenwerking tussen 6 Europese landen en ook ons land doet mee. En in een lagere school in Beervelde in Oost-Vlaanderen kregen de kinderen vandaag speciale les over schelden met het woord kanker. Dat je dat beter niet doet. Want het is een groeiend probleem, beseffen ook deze leerlingen.
2: Ik heb het woord kanker al heel vaak gehoord op de speelplaats.
3: Soms als ik naar de reacties kijk op TikTok, zie ik man is kanker lelijk of je hebt een kankerlelijke stem.
4: Nu probeer ik me wel te herinneren dat ik dat niet mag gebruiken omdat mensen heel veel pijn doet en mijn opa is er ook toe gestorven.
1: Gastspreker Angelo Boonman verloor een zoon aan kanker en hij merkt dat zijn lessen altijd een positieve invloed hebben.
5: Beseffen ze natuurlijk heel goed door het verhaal dat opeens wel het woordje gelinkt wordt aan de ziekte. Daarnaast is het zo dat mede door dit verhaal je ze bewust maakt wat eigenlijk de impact is van het gebruik van het woordje kanker in je zin.
1: En dan het weer. Vanavond en vannacht soms nog intense buien, minima van 7 tot 12 graden. Morgen eerst wisselvallig, na de middag meer opklaringen tot 19 graden. Donderdag en vrijdag gaan we al richting 25 graden en is het vaak zonnig en zacht.
6: Update jezelf.
7: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
8: Ai, Mona, we zitten al tegen de 300 kilometer file, zeg.
9: Ja, en vooral veel moeilijkheden rond Gent. 3 kwartier schuif je aan op de binnenring tussen Desteldonk en Oostakker. Dat komt door een ongeval op de linker- en de middenrijstrook. En ook in Gent-Zeehaven is er hinder door een ongeval. Op de Antwerpse ring naar Nederland 1 uur bij, van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent 40 minuten van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen een 30 minuten aanschuiven daar vanaf Kruibeke, ook vanaf Melkstede, 3 kwartier vanaf Antwerpenhaven, een 30 minuten vanaf Sint-Job, vanaf Massenhoven en vanaf Kontich. Rond Brussel op de binnenring 30 minuten bij, dat is tussen Ruisbroek en Machelen. Verderop hetzelfde van Sint-Steven-Swoluwe tot in Tervuren. En op de buitenring 1 uur file golven van Sint-Steven-Swoluwe tot Groot-Bijgaarde. M&M.

0: steeds naar Club Kouter. Ik ga je hier zo meteen nog vertellen hoe je hier gratis en voor niets een complete outfit kan scoren. En het is echt niet gezeverd, het is ook echt niet overdreven. Ik weet ook dat iedereen dit sowieso zou willen. Dus ik zou vooral goed blijven luisteren. Maar eerst gaan we nog iemand toevoegen aan ons clubje. Welkom in de club.
1: Vic Berten.
0: Hallo, dag Vic.
1: Hallo.
0: Hoe gaat het, Vic?
1: Goed, dank u wel, en met jou?
0: Zeer goed, zeer goed. Ja, nog niet te veel last gehad van zo het wisselvallige weer vandaag?
1: Eigenlijk wel, maar met de klas gaan we eigenlijk vooral buiten vandaag.
0: Oh, dus met leraar.
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, en wat hebben jullie dan gedaan vandaag?
1: Vooral gewandeld, omdat we op bosklassen zijn. Veel gewandeld en veel buiten gespeeld en activiteiten gedaan.
0: Oké. Okay. Ik moet nu wel zeggen, zo bosklassen, bos, dat link ik meestal wel met regen. Dus ik vind dat dat nog wel een vibe heeft of zo.
1: Ja, maar het is ook lente.
0: Ja, dat is ook, dat is waar, Vic. Dat is waar. Dat is waar, sorry. Ik neem mijn woorden terug. Het is lente, dus we verwachten graag wat meer zon. Dankjewel. Ik wil vooral weten of jij ook in ons clubje kan, want je hebt jezelf gemeld in de app van M&M. We zullen er meteen eens even doorgaan. Je bent onlangs naar de tandarts geweest.
1: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: En wat heb je laten doen?
1: Ik heb een knarsplaatje laten zetten.
0: Ja.
1: Voor de knarsstand.
0: Ja, ik vind dat tandarts altijd niet leuk om naartoe te gaan.
1: Nee, dat is inderdaad dat was geen leuke afspraak.
0: Ja, ik lag er vanmorgen ook nog op de tandartsstoel. Dus ik weet waar, ik weet waar, waar het over gaat. Je hebt ook meer dan 20 tabbladen openstaan.
1: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Wat staat er zo allemaal op?
1: Maar het probleem is dat ik iemand ben. Ik heb er 377 openstaan.
0: 377?
1: Ja, maar ik ben iemand die ze nooit verwijdert en altijd denk dat ik ze nog nodig ga. Maar ik zoek dat dan uiteindelijk op een ander tabblad op. Dus,
0: En wat voor dingen zijn dat dan? Is dat dan ook op je gsm of op je laptop?
1: Op mijn gsm. Dat gaat vooral over voetbal en smart school. Eigenlijk heel veel smart school tabbladen die openstaan.
0: Oh my god. Daar raak je toch sowieso 377 tabbladen, daar raak je niet meer aan uit, hè?
1: Nee.
0: Oké.
1: Ik ben om zwart te doen, dus ja.
0: Ja, Vic, dat snap ik. Dat is wat te veel werk. Te veel werk met je vingers. Dat is allemaal te veel. Dat is te veel. Ja. Zeg, en jij had ook nog, is mij verteld natuurlijk, een goede mop om mij te doen laten lachen. Ik ga je zeggen, Vic. De lat ligt hoog, hè. Allee, ik bedoel, als je dat dan zo zegt, de druk ligt. De druk is er voor u om een goede mop te vertellen en voor mij om ermee te lachen.
1: Oké. Okay. Ik ga mijn best doen, ik ga mijn best
0: doen. Ja, zeg maar.
1: Het is klein, oranje, hangt in een boom en roept: ik ben een appelsien, ik ben een appelsien. Wat is het?
0: Ik zou denken een appelsien.
1: Nee, het is een mandarijntje met een hele dikke nek.
0: Ja, oké, dat is goed. Het is een goeie. Ik kan erdoor. Is dat de beste mop die je in je moppenboekje hebt staan?
1: Het is de beste mop die ik gevonden heb op internet.
0: Dat is eerlijk, dat is goed, dat is goed. Ja, ik ben ook zo iemand, ik vergeet moppen. Dus mensen vertellen mij niet dan en dan gaat dat weg. Vic, super, je hebt de 3 checks overleefd. Dus dan heb ik eigenlijk nog maar 1 boodschap voor jou.
2: Proficiat.
0: Vic Berten.
3: Jij bent nu trots lid van Club Kouter.
1: Oh, dank u wel.
0: Dat is heel graag gedaan, Vic. Tot snel, hè.

0: gratis en voor niks een volledige outfit scoren. Maar echt op onze kosten. En dan bedoel ik echt van onderbroek tot sok. Ga je ze meteen vertellen hoe je het kan scoren.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Pizza Hut.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Let's go!

0: op kosten van Club Kauta.
1: Zeker wel. Mocht je het gisteren gemist hebben, je kan hier een vol outfit winnen die je zelf gratis en voor niks bij elkaar kan shoppen in Westland Shopping Center. Het is niet niks, het is een bedrag van €750 shoppingbudget dat je krijgt om uit te geven aan wat je ook maar wil. Wil je er kans op maken, dan moet je vooral naar VRT Max gaan. Je daar gaan inschrijven via de kanaalpagina van M&M. En dan moet je gewoon even laten weten waar je die €750 goed voor zou kunnen gebruiken qua outfit. Misschien heb je wel een belangrijk evenement dat eraan komt, een trouw. Misschien moet je, weet ik veel, heb je een outfit nodig voor je eindejaarsfeestje op school of zo. Ik weet niet, ik ben maar dingen aan het verzinnen. Het is aan jou om de redenen door te sturen en dat vooral via VRT Max te doen. Ik ga wel al eventjes bijzeggen dat je nog tijd hebt tot morgenavond 4 uur om je in te schrijven. En dan ben jij misschien wel een van onze finalisten die deze donderdag de grote finale speelt. Heel wat mensen die hebben dat al gedaan, die hebben zich al ingeschreven. En dat betekent dat we vandaag al finalist nummer 1 aan de lijn gaan hebben. Die deze donderdag de finale al speelt. En het goede is, ik ga die ook meteen al bellen. Ja. Spannend. Altijd spannend, altijd spannend. Altijd spannend.
2: Hallo, Melise.
1: Hey, dag Lize.
2: Het is
1: met Kautar. Hi, goedenavond. Het is met Kautar van Club Kautar op M&M. Jij zou heel graag shoppingbudget van €750 willen winnen?
2: Heel graag.
1: Wel, dan kan ik jou al ongelooflijk hard meedelen dat jij een van onze twee finalisten bent. Proficiat.
2: Dankjewel.
1: Dat is heel graag gedaan. Lize, je hebt natuurlijk ook een reden doorgestuurd via VRT Max. Waar zou jij dat shoppingbudget heel goed voor kunnen gebruiken?
2: Klopt. Ik ben net beginnen sporten en sportkleding zijn nogal duur.
1: Ja, maar mag je nog
2: dus,
1: niet.
2: Dus daar gaat de helft naartoe en de andere helft. Ik ga graag eens shoppen met mijn oma, omdat zij niet meer alleen kan. En zij trakteert me altijd op een pannenkoek nadien. Dus wie weet kan ik haar wel eens een keer trakteren op een blusje of zo.
1: Oh, zo goed. Dat vind ik een zeer goede reden. Ja, en wat doe je dan precies van sport?
2: Ik ben net beginnen lopen.
1: Ja, en dat is dan zo. Je hebt dan eigenlijk echt 30 outfits nodig. Want dat moet continu in de was. En wie heeft er tijd om dat dan al op tijd te wassen, toch?
2: Ja, klopt.
1: Ik vind dat een fantastische reden, Lize. Ik ben heel blij dat jij een van onze twee finalisten bent. Ja, we zullen het overmorgen te weten komen of jij ook effectief mag gaan shoppen natuurlijk. Maar hey, fingers crossed voor beide finalisten. En dan horen we elkaar donderdag sowieso terug, hè.
2: Oké, okay, top. Ik heb
1: Kijk
2: er zin
1: goed.
2: In.
1: Ja, ik ook sowieso. Lize, tot dan. Bye bye.
2: Dankjewel, dag.
1: Als jij nu ook graag een van de twee finalisten zou willen zijn, net als Lize, dan is het je vooral geraden om naar VRT Max te gaan en je daar in te schrijven om dat shoppingbudget ook gewoon te kunnen scoren.
0: Club Kautar.
3: Westland Shopping, zoveel meer dan een shopping.
4: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
5: Barely deserve it if you do stay.
6: Hi, it's Gracie Abrams. And up next,

0: Het is bijna 5:01. En Mona, het is toch wel behoorlijk druk op de weg vandaag.
1: Ja, en vooral rond Gent ook. 1 uur file rijden op de binnenring rond Gent, tussen Desteldonk en Ostakker. Dat komt door een ongeval links. Door die problemen omrijden ze ook op de buitenring rond Gent. 1/2 uur bij tussen Gent-Zeehaven en Zelzate-Oost. En hetzelfde van Zwijnaarden tot op de E40 in Merelbeke. Nog hinder op de E17 naar Gent in Waasmunster. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je meer dan 1 uur. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent 1/2 uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen veel file. 1/2 uur vanaf Kruijbeke. 1/2 uur vanaf Melzele. Bijna 1 uur vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten vanaf Sint-Job. Ook vanaf Massenhoven en vanaf Kontich. Rond Brussel op de binnenring 1/2 uur bij. Dat is tussen Ruisbroek en Groot-Bijgaarde. En van Stroombeek tot in Tervuren. En op de buitenring meer dan 1 uur extra. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarde.

0: Narcotic van Liquido. Zeg, Wannes, jij zit met iets verveeld, toch?
1: Ja, het is een beetje gedoe.
0: Gedoe?
1: Het is het is moeilijk. Het heeft te maken met twee mensen.
0: Oké, en een angst van jou.
1: En een angst van mij.
0: Ja, dat weet ik.
1: Ik weet niet hoe ik het moet kaderen, maar ik weet niet of ik nog goed kan opletten binnenkort.
0: Oh.
1: Omtrent mijn angst.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja, we zullen het zo meteen even over hebben.
1: Oké. Okay. I'm loving angels. Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni. In het Middenvijverpark in Antwerpen. Met Robbie Williams, Suzanne en Freek, Bart Peters, Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel en Kleimans en Van Geel. Tickets liveislive.be. Samen met M&M. Bij VAR krijgt je merk meer aandacht. Meer merk? En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Back Daddy. Het is bijna kwart voor zes. En ja, we hebben toch iets plezants gezien daarnet. M&M. Het heeft te maken met de regisseurs. Adil en Bidal, ze hebben er een projectje op zitten. Want ze hebben het nieuwe veiligheidsfilmpje gemaakt voor Brussels Airlines. Je weet wel, die uitleg die ze in het begin altijd geven. Meestal door de stewards bijvoorbeeld, die daar dan staan. Die dan even uitbeelden van hier zijn de nooduitgangen. En dit is hoe je hier moet aanzetten. En bij geval van nood valt er dit naar beneden. En dan moet je zuurstof. Allee, zo al die dingen, snap je. Op sommige andere vliegtuigen is dat dan met een filmpje. Maar Adil en Bidal, die hebben het wel mega op zijn Hollywoods aangepakt. Ik kan zelfs al een de vibe meegeven, want dit is hoe de video begint.
1: Yo, what's up, I'm Adil.
2: What's up, I'm Bilal.
1: We're the directors of this little film you're about to watch.
2: Welcome aboard the plane.
1: Please, pay attention to the following movie.
2: And buckle up.
0: Je kan de volledige video ook gewoon lekker online terugvinden als je mis wil zien. Maar Wannes, je had daar wel bepaalde bedenkingen bij. Het heeft een soort van angst in je opgeroepen.
3: Ja, de M&M-luisteraar gaat waarschijnlijk ook wel denken van wat is dat toch met die jongen en al zijn angsten. Maar ik heb zoals iedereen wel bekend vliegangst. Ja, ik zeg ook iedereen. Heel veel mensen hebben dat. Ik denk, Koutje, hear me out, ja, dat de Amerikanen dit geweldig zouden vinden. Hè? Adil, Bilal. Maar ik vind het makkelijk om gewoon even... Ik ga dan altijd in mijn serieuze rol. Ik zit echt recht. Ik kijk naar die stewardessen en ik denk, oké, ik moet goed volgen, want ik moet alles weten. Ik moet de emergency access weten. Ik moet mijn life vest weten te vinden, mijn oxygen mask. Ik moet alles weten. Dus ik vroeg me eigenlijk af of er nog mensen waren die meer baat hebben bij een gestructureerde, plannende video in plaats van Hollywood.
0: Ja, want je vond het een beetje onduidelijk zo.
3: Dat, ja, ik vond het te veel... gewoon veel... Ja, veel pew-pew en pia-piao en press en Hollywood. Ja.
0: Ja, dat snap ik. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik... Ik heb al een paar keer wel eens op een vlucht gezeten. Ondertussen ken ik dat riedeltje zo van buiten. Ik volg zelf niet meer. Ik doe gewoon mijn oortjes in en ik kijk niet meer naar wat dat is zeggen.
3: En nu met zo'n discussie over je haat.
0: Ja, ik weet het.
3: Maar altijd opletten.
0: Maar met zo'n video ga ik misschien dan wel terug bekijken en dan is het weer opnieuw opgefrist. Maar ik denk van, oh, dit is niet hoe dit is leuk.
3: De enige die ik in die video heb gezien was Dimitri Vegas. En niet how you have to buckle your seatbelt.
0: Ja, maar dat is omdat je hem één keer hebt gezien. Als je hem dan de tweede keer ziet, dan ga je wel zien hoe dat het in elkaar moet zitten.
3: Krijg je hem niet twee keer te zien, hè?
0: Nee, dat is waar, maar dan ben je wel op. Dan zit je weer in je serieuze rol en kan je weer opletten.
3: Ja.
0: Toch?
3: Ik moet zo lachen met je.
0: Het is toch?
3: Het komt allemaal goed. Ik hoop gewoon dat ik nooit neerstort in de vliegtuig.
0: Maar zeg, Wannes, je mag zo'n dingen niet zeggen.
3: Nee, ik heb net afgeklopt, hoor je het?
0: Ja, ik hoor het. Ik hoor het. Nee, dat gaat niet gebeuren. Je kan de video trouwens volledig online bekijken als je dat zou willen. En dan kan je je eigen mening rondvormen. Maar voor Wannes is het een nee, voor mij is het een dikke ja. Dat is de conclusie, hè?
3: Maar misschien wordt het ooit nog een ja, want ik hou wel van Adil en Bilal.
0: Oké. Dus het voor nu een nee en misschien later dan een ja.
4: M&M. Club Kautar.
5: Dus dat wordt vaak.

0: Fever Dream van Alex Warren. Zeg, volgende week zou je wel eens in de prijzen kunnen vallen.
1: Bel de M&M lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Vanaf volgende week is het alleen maar lachen geblazen hier op M&M, want dan verandert de hele zender in de M&M lachlijn. Letterlijk een fysieke telefoonlijn waar je gewoon naar kan bellen en daar moet je dan je meest grappige ding ooit achterlaten. En als je ons kan doen lachen, dan val je misschien wel in de prijzen. En je mag dat ook echt letterlijk nemen, dat mag van alles zijn. Een goed mopje, een crazy situatie die je wil creëren in onze studio, een heel grappige anekdote waar iedereen waar je tot nu toe aan vertelde mee heeft moeten lachen. Het kan echt van alles zijn. Je mag het vooral achterlaten op die M&M lachlijn. Dat is op 078-78-1010. Of je kan het ook gewoon even laten weten via VRT Max. Mocht je belangst hebben of zo, dan kan je dat daar ook even doen. Even doorklikken op onze kanaalpagina en daar vind je alle informatie terug. En wie weet val je volgende week dan wel in de prijzen. Maar je weet, we helpen je graag al eens even op weg. Daarom hoor je hier elke dag in de show een vervormde M&M-DJ die volgende week meedoet met de lachlijn. Die jou nu al lekker anoniem vertelt hoe je hem of haar is goed kan laten lachen. Hier komt ie.
3: Wat je mij mee kan doen lachen, zijn zo mensen die bijvoorbeeld vallen. Valfilmpjes van mensen die zo gestoorde tricks gaan uithalen op een skateboard van een schans. En dan denk je eigenlijk bij jezelf, maar meneer of mevrouw, waarom doe je dit? Je ziet toch dat dit mis gaat lopen. En dan gaan ze keihard op hun vrijter. Ja, dat vind ik echt geweldig.
0: Misschien heeft dit jou wel op ideeën gebracht. En denk je, hier kan ik misschien wel iets mee. Wel, drop het. Bel even naar de lachlijn 078-78-1010 of ga naar VRT Max en drop daar jouw meest hilarische ding dat je kan verzinnen. En wie weet, horen we elkaar volgende week dan wel.
1: De M&M lachlijn.
2: Volgende week

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: It's very difficult for me to get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: In je boeken de rustjes, in je favoritisme, het toekennen zelf van je.
0: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
9: Goedenavond, het is 6 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Nikki van Driessen.
11: Israël heeft een vierde Belg onderschept op zee. De Israëlische marine heeft vandaag opnieuw een Belgische actievoerder opgepakt die meevoer met de humanitaire hulpvloot naar Gaza. Isha, 26 jaar uit Gent, zit nu wellicht in een gevangenis bij een Israëlische havenstad samen met de andere bemanningsleden. Maar voor zijn vader is het toch bang afwachten.
12: In elk geval zijn we al een tijdje in contact met buitenlandse zaken. Hè? Dus we weten al een tijdje dat Isha op een van die bootjes zit. We hebben doorgegeven aan buitenlandse zaken welke medicatie hij moet nemen. Dat was een van onze zorgen.
11: Israël enterde vandaag en gisteren al samen meer dan 40 schepen, waarbij ook zeker 3 andere Belgen zijn opgepakt in die humanitaire vloot. De parketten in ons land hebben vorig jaar een recordbedrag van 148 miljoen euro aan crimineel geld in beslag genomen. Bijvoorbeeld cashgeld in drugs- en witwasonderzoeken. Dat geld gaat dan rechtstreeks naar de staat. Het hoge bedrag komt deels doordat tijdens een lopend onderzoek bijvoorbeeld in beslag genomen auto's sneller geveild worden. Vorige week bracht zo'n verkoop nog 850.000 euro op. Maar als een verdachte toch wordt vrijgesproken nog, dan krijgt hij dat geld. In een lagere school in Beervelde in Oost-Vlaanderen kregen de kinderen vandaag les over schelden met het woord kanker, dat je dat beter niet doet. Want het is een groeiend probleem, beseffen ook deze leerlingen.
13: Ik heb het woord kanker al heel vaak gehoord op de speelplaats.
14: Soms als ik naar de reacties kijk op TikTok, zie ik man is kanker lelijk of je hebt een kankerlelijke stem.
13: Nu probeer ik me wel te herinneren dat ik dat niet mag gebruiken.
11: Want het is een groeiend probleem, beseffen ook deze leerlingen.
13: Ik heb het woord kanker al heel vaak gehoord op de speelplaats.
14: Soms als ik naar de reacties kijk op TikTok, zie ik man is kanker lelijk of je hebt een kankerlelijke stem.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: M&M Live.
4: Om landbouwers echt te helpen. De Russische president Poetin is aangekomen in China voor een staatsbezoek, amper enkele dagen na de Amerikaanse president Trump. De ontmoeting is belangrijk voor Rusland, dat veel onrechtstreekse militaire steun krijgt van China, bijvoorbeeld computerchips voor zijn drones. Ook economisch is het relevant, want olie en gas die niet meer aan de EU verkocht worden door de oorlog in Oekraïne, verkoopt Rusland tegen lagere prijzen aan China. In het wielrennen heeft de Italiaan Filippo Ganna de tijdrit over 42 kilometer in de Giro gewonnen, met bijna 2 minuten voorsprong op de Nederlander Tijme Arendsman. De beste Belg was Alex Segaert, hij werd 16e. Jonas Vingegaard ontgoochelde en werd pas 13e. De Portugees Eulalio blijft de leider daar in de Ronde van Italië. En de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz geeft forfait voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. De nummer 2 van de wereld sukkelt al een tijd met een blessure aan de pols. Hij skipt ook al Roland Garros dat maandag start. Vanavond en vannacht soms nog intense buien, minima van 7 tot 12 graden. Morgen start wisselvallig, na de middag meer opklaringen en droger weer tot 19 graden. De dagen daarna gaan we richting de 25 graden en wordt het vaak zonnig en zacht.
5: Dag Mona, het is druk onderweg en die regen die helpt ook niet waarschijnlijk.
6: Nee, inderdaad. En veel file rond Gent. Dat is 20 minuten aanschuiven op de binnenring tussen Desteldonk en Oostakker. De weg is er wel vrijgemaakt. Door die eerdere problemen nog omrijders op de buitenring rond Gent. 15 minuten tussen Gent-Zeehaven en Zelzate-Oost. En hetzelfde van Zwijnaarden tot op de E40 in Merelbeke. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 1 uur. Dat is van Sint-Anna-Linkhover tot in Antwerpen-Oost. En richting Gent 3 kwartier. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen ook veel file. Een half uur vanaf Kruijbeke, 3 kwartier vanaf Melzelen, 1 uur vanaf Antwerpen-Haven, een half uur vanaf Sint-Job en 1 kwartier vanaf Massenhoven. Rond Brussel op de binnenring een half uur bij, tussen Ruisbroek en Groot-Bijgaarden, en 15 minuten van Stroombeek tot in Tervuren. En op de buitenring 1 uur aanschuiven, en dat is van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarden.
7: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
8: M&M. Alexandra Gazzina.
5: Ik wil samen met jou klinken op deze dinsdag en op al het leuks dat jou vanavond nog wacht. Doen we in de Barba Shabuzi.

Wieke de Vogel stuurt. Ja, BTS in de app van M&M. Ja, de boys van BTS die gaan samen met Shakira en Madonna de eerste halftime show ooit spelen tijdens de finale van het WK voetbal deze zomer. Dat is de show in de rust. Dat gaat voor de eerste keer gebeuren. Die rust die mag maximum een kwartier duren. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe ze die zeer strakke timing gaan invullen. Want met zo'n grote act, die zijn super populair. Die zouden echt elk afzonderlijk 2 uur op zich kunnen vullen met hits, denk ik. Dus we zullen wel deze zomer ontdekken hoe ze dat kwartier gaan invullen. En over concerten gesproken. Afgelopen week heeft Aaron Blommaert zijn muzikale baby vol trots gepresenteerd aan de wereld. Zijn eerste album Oorsprong. Hij post al de hele tijd foto's en filmpjes van zijn concert in het Depot vorige vrijdag. Daar zong hij de songs live voor het eerst. En daarnet postte hij nog een fragmentje met Zoe Levi, waarmee hij Tranen van Goud zingt. Hij schreef erbij: wensen jullie Zoe alsjeblieft een gelukkige verjaardag vandaag. Well, of course. Gelukkige verjaardag, Zoe. En je hoort Aaron Blommaert nu samen met de jarige en Tranen van Goud.

Laura Smets laat nog weten. Het was zo genieten live in het topo, Aaron Blommaert. M&M. Het is met een foto erbij al in de app van M&M. Ben blij dat het zo goed was. Welkom in jouw dinsdagavond. Dinsdag lijkt misschien wel de meest gewone, niet speciale dag van de week. Zeker met deze regen buiten die maar blijft vallen en maar niet stopt. Maar als je er even bij stilstaat, heb je misschien bijzondere nieuwe avonturen meegemaakt vandaag. Het leven brengt vaker nieuwe dingen dan je denkt. Misschien heb je vandaag voor het eerst een grote stap gezet in je leven. Misschien heb je bijvoorbeeld een soloreis geboekt voor de eerste keer of heb je voor het eerst een nieuwe sport uitgeprobeerd of zo. Wat heb jij vandaag voor de eerste keer meegemaakt? Let me know in de app van M&M. En het kan echt ook iets heel klein zijn, hoor. Ik heb vandaag bijvoorbeeld voor de eerste keer ooit een kattenkruidspeeltje gekocht voor mijn katje, Gigi. Het is zo'n bolletje, een groen bolletje met een houten stokje en een veertje. Het zit nog in mijn auto, dus ik heb nog geen update over of hij het leuk vindt of niet. Maar dat is voor de volgende keer. Nu is het aan jou.

0: Ken jij een hilarische mop die altijd scoort?
1: Een gênant verhaal of een geluid waarvan je weet...
0: Dit werkt altijd.

0: Vanaf volgende week op M&M en op VRT Max.
1: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
2: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

onderschat niet welke avonturen een random dinsdag zoals vandaag kan brengen. Want Lisa Verbeke uit Zaventem laat bijvoorbeeld weten: ik heb vandaag voor de eerste keer een presentatie gegeven op mijn werk en dat voor 50 man. Het was met klamme handjes, maar het is gelukt. Ik voelde mij precies weer in de lagere school, snap ik. Ik ben zo blij dat het is gelukt. Jij nieuwe avonturen meegemaakt vandaag? Let me know!

0: First Time van Maxim, 24 jaar uit Mortsel. Die stuurt, ik ben vandaag voor de eerste keer te laat gekomen op mijn werk door de file. Ah.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
0: Dat is natuurlijk niet leuk. Mona, jij bent hier om ervoor te zorgen dat de mensen de files kunnen inschatten en hopelijk niet meer te laat komen vanavond.
3: Ja, belangrijke taak eigenlijk wel, toch?
4: Ja, eigenlijk wel, inderdaad. En het jammer is dat ik veel slecht nieuws bij heb, want er staat nog steeds heel veel file. Op de Antwerpsring naar Nederland bijvoorbeeld 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 40 minuten aanschuiven nog vanaf Antwerpen-Haven. In Leugenberg is er nu hinder door een ongeval. 15 minuten vanaf Massenhoven nog en 25 minuten vanaf Kruijbeke en vanaf Melkselen. Rond Brussel op de binnenring een half uur bij. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Ruisbroek en Groot-Bijgaarde liever. Verderop 15 minuten van Stroombeek tot in Tervuren. En op de buitenring 1 uur bij van Sint-Stevens-Woluwe tot Groot-Bijgaarde.

Fire to the Rain. Dat ga jij meebrullen met Adele nu. En dat is ook een beetje wat er de komende dagen gaat gebeuren. Want vanaf vrijdag stopt de regen en gaat het gewoon 27 graden worden voor meerdere dagen. Voilà, dit goed vooruitzicht wat ik even delen met jou op deze dinsdag.

0: Zometeen ga jij plankgas naar huis rijden. Binnen de perken van wat er veilig is. Uiteraard samen met Line de Douw, haar eerste nummer. En jouw mening daarover is heel belangrijk. Beslissend zelfs.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Op 20 mei,
6: it's time,
5: keert Star Wars terug naar het grote scherm.
6: I'll be right behind you. Go, go!
5: The Mandalorian en Grogu, vanaf 20 mei exclusief in de bioscoop.
6: This is the way.
7: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
8: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
7: Dolle Dinsdag. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
12: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
1: Immoscoop!
12: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
1: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
13: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
12: Och, jongens, dat is wel een naald, hè.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoop, man.
16: M&M.

0: van Loreen. Met Tattoo.
1: M&M.
0: Rate the song. Verliefd worden is een mega intens gevoel. En het is exact dat euforisch, spannend, ook soms wel onwetend gevoel dat Line de Douw probeert vast te pakken in haar debuutsong. Als je verliefd bent, of ja, ooit was, ja, wie was dat nu niet eigenlijk, dan weet je dat plankgas een zeer passende metafoor is. Jij mag je nu vooral ook plankgas rappen naar de app van M&M. Amai, ik had even een keiharde voice crack. Geen idee waar dit kwam. Maar jij mag je dus plankgas rappen naar de app van M&M, want met jouw mening en jouw score op 10 beslis je of je Line de Douw nog eens wilt horen op M&M morgen vroeg of niet. Dus, wat denk jij? Dit is Line de Douw met plankgas.
1: Rate the song.

M&M. Rate the song. Dat is zeker tijd om jouw mening nu door te sturen in de app van M&M. Net zoals Yannick van Huffel dat bijvoorbeeld al heeft gedaan, 28 jaar uit Ronsen. Die stuurt een tientje met een zeer brede smile door in de app van M&M. Ook Eline van 27 jaar uit Wetteren stuurt 10 door met heel veel uitroeptekens erachter. Grote fans dus. Daartegenover staat wel bijvoorbeeld een 4 op 10 die binnenkomt van Stefanie. Ook nog een andere 4 op 10 zie ik er voorbij flashen. Jan van der Eet uit Antwerpen vindt het dan wel ook echt een goede song. Laat die weten. Cato Bruinen uit Wust-Wezel stuurt. Ja, ik vind Plankgas van Line de Douw op zich wel een goed nummer, maar ik moet het nog een beetje beter leren kennen. For now een 7 op 10, want ik wil de song morgen vroeg nog wel eens horen om te zien hoe hij dan binnenkomt. Snap ik volledig. Dat gaat allemaal afhangen van het gemiddelde van de scores die hij heeft gegeven. En dat komt neer op een 7 op 10. Dat is meer dan een 5 op 10. Dat betekent dat Line de Douw haar plekje in de M&M ochtendshow net heeft verzilverd voor morgen. Dus je hoort Plankgas morgenochtend opnieuw.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: It's very difficult for me to get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: Il y a beaucoup d'injustices. Il y a du favoritisme. Et tout le monde est au foyer.
0: In Pano. De Anderlechtse haard. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws. Helemaal helder.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Go Yellow!
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta.
12: Zoals.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app. Pizza Hut.
1: Het is 7 uur. Goedenavond.
2: VRT Nieuws.
1: Nikki van Driessen.
3: Een Syrië-strijdster moet naar de cel. Een Brusselse Syrië-strijdster is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 40 maanden effectief. Ze werd 3 maanden geleden opgepakt toen ze wilde terugkeren naar ons land. De vrouw van 31 was 18 jaar toen ze met haar familie naar Syrië vertrok. Ze trouwde daar met een Franse Syrië-strijder die op dit moment ook in de cel zit. Volgens haar advocaat heeft ze geweld afgezworen, maar de rechtbank oordeelde dat ze lid was van een terreurorganisatie en vond een celstraf daarom noodzakelijk. Als het van federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in het nieuwe hervormingspact van de minister, dat de ziekenfondsen sterker en beter moet maken en dat betekent ook keuzes maken, zegt hij.
4: Er is geen begin van bewijs dat dat echt de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken.
3: Sport. In het wielrennen heeft de Italiaan Filippo Ganna de tijdrit over 42 kilometer in de Giro gewonnen, met bijna 2 minuten voorsprong op de tweede, de Nederlander Tijmen Arendsman. Jonas Vingegaard ontgoochelde en werd pas 13e op 3 minuten van de winnaar. De Portugees Eladio blijft de leider in de ranking. En de Spaanse tennisser Carlos Alcaraz, de nummer 2 van de wereld, zegt nu ook af voor het toernooi van Wimbledon door een polsblessure. Eerder bleek al dat hij ook Roland Garros zal overslaan. Dat toernooi begint maandag. Vanavond en vannacht soms nog intense buien. Morgen eerst wisselvallig weer. Na de middag wordt het droger, krijgen we meer opklaringen en halen we tot 19 graden. Donderdag en vrijdag worden zonnig richting de 25 graden.
2: M&M.
1: Ik denk oprecht dat je een sixpack gaat kweken van al het lachen volgende week. Zometeen alle details.

0: Volgende week gaan we samen eens zeer goed lachen.
1: Bel de M&M lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Ik moet echt al lachen van enkel die jingle alleen al. De M&M lachlijn is een lijn, een telefoonnummer waar jij dus naar kan bellen om de M&M-DJ's te laten lachen. Waarom, vraag je misschien af, wel, waarom niet? Het leven is al serieus genoeg. Het is elke dag werken en meal preppen en dealen met stress en volwassen dingen zoals facturen en bla bla bla bla. Lachen relativeert dit allemaal. Dus als jij een bepaalde partytrick hebt waar jouw vrienden altijd om moeten lachen, dan is dit een oproep aan jou. Dat kan een mop zijn, maar ja, let's be creative. Het kan ook veel meer dan een mop zijn. Misschien kan jij een hilarische imitatie doen. Of misschien heb jij een vriend of vriendin en vormen jullie samen een komisch duo waar elke vriendengroep mee moet lachen. Misschien heb je een huisdier die een super grappig geluid kan maken of die bepaalde funny dingen doet. Dat kan ook. Of een collega die hilarisch is. Zeg het dan voort aan die collega. Al deze funny ideeën zijn zeer welkom voor de M&M Lachlijn. Je kan ze delen door te bellen naar 078-78-1010 of online op het M&M kanaal op VRT Max. Als je belangst hebt, dat kan ook. En als je volgende week de M&M-DJ's dus effectief kan laten lachen, dan win je een gekke prijs uit onze nog gekkere prijzenpot. Good luck!
1: Bel nu al naar de M&M-lachlijn op 078-78-1010.
2: En wie weet win jij volgende week een zotte prijs.

0: Coldplay met Higher Power. Zometeen The End of an Era in Popdate. En nieuwe muziek om naar uit te kijken.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
0: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig, slaap
4: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Ha, die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker daar.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Deed het. KBC, beweegt met je mee.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

babbel je bij over het popnieuws van de dag. First things first, er is een era beëindigd vandaag. Ken je deze song nog? Pun intended. Sorry voor het kengrapje. Komt die later. Barbie Girl was een monsterhit van de Deens-Noorse groep Aqua. Die zijn niet meer. Ja, die hebben met z'n drietjes hun laatste optreden gegeven. Heb ik vandaag gelezen op VRT Nieuws. Dus ja, er komt geen vervolghit meer aan voor Barbie Girl, denk ik. Ze hebben best wel nog veel muziek uitgebracht de laatste jaren. Maar ja, uiteraard is het succes van Barbie Girl evenaren zeer moeilijk. En ik vond het vooral een goed excuus om nog eens een stukje Barbie Girl te draaien voor jou. Bij deze! Deze vrijdag trakteert Olivia Rodrigo blijkbaar op het nieuwe single van haar aankomend album. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dat heb ik net gezien op haar socials, een uurtje geleden maar. Ik vond geen fragmentje om te laten horen, helaas. Anders had ik dat heel graag gedaan. Er is nog geen geluid. Maar wat ze schrijft op Instagram legt de lat best wel hoog. Want Olivia Rodrigo schrijft in de caption dat The Cure, het nummer dus, dat gaat uitkomen deze vrijdag, haar favoriete song van het album is en een van haar lieve songs die ze ooit schreef. Dat zijn zeer straffe woorden die mijn nieuwsgierigheid naar de song nog hoger leggen. Ik ben benieuwd. En hiervoor wil je echt wel je radioluider zetten. Want elke week ben ik compleet flabbergasted als M&M-DJ Maureen haar cover brengt in de M&M-ochtendshow. En deze keer heeft ze een Hans Timmerke gedaan. Nee, echt. Ze bracht een cover van Happy van Pharrell Williams. Maar It's Giving Ray en Hans Timmer met Click Clack Symphony. Het is even cinematisch en even main character vibes. Dus mocht je het hebben gemist, zo klonk onze eigen DJ Maureen deze ochtend met haar cover live in de luxe van M&M. It might seem

Imke is betoverd door deze cover van Maureen. En ik ook. Zeg, oproep aan mijn collega's. Wie maakt er die fantastische instrumentals van Maureen naar covers? Want ik wil die persoon persoonlijk feliciteren. Dit is bewonderenswaardig. Maureen hoor je regelmatig zingen in de M&M Ochtendshow. Nu even bekomen met Teddy Swims.

Zometeen gaan we jouw dinsdag vieren. In al zijn grote en kleine aspecten. Voilà, dat gaan we doen. Dus denk al eens na over wat jouw dag heeft gemaakt. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 30 minuten trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost richting Gent. 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Stabroek 25 minuten van Waaslandhaven-Noord tot de Thijsmanstunnel door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Dan op de buitenring rond Brussel 10 minuten van Strombeek tot Jette. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.

0: Volg de Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
2: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
6: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
8: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: M&M. Make life.
11: Sing. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: stilstaan. Deze dinsdag die loopt stilletjes aan op zijn einde.
1: Hoera! Met Alexandra.
0: Een goed moment om terug te blikken op het leukste moment. Het meest hoera-waardige moment van jouw dag. Wat is jouw hoeraatje van deze dinsdag? Welk groot moment van jouw dag wil je vieren? Misschien een klein moment, dat kan ook. Dat kan ook gevierd worden. Ja, wat heeft jouw dinsdag echt beduidend leuker gemaakt? Dat is eigenlijk de vraag. Stuur maar door in de app van M&M. Ik ben bijvoorbeeld gaan middag eten op Hotel Mama. Dat is mijn hoeraatje. Het was gezonde groentjes en scampi's ook. Ik heb er heel erg van genoten. Hoera daarvoor. En wat is jouw klein of groot of middelmatig hoeraatje van deze dag? Allemaal welkom in de app van M&M.
1: Hoera! Met Alexandra. M&M.

0: Het leven zit vol beautiful things.
1: Hoera! Met Alexandra.
0: Vooral voor Amy van de Guchten, 19 jaar uit Meeren. Want Amy stuurt in de app van M&M. Mijn hoeraatje van de dag is dat ik mijn deadline heb gehaald van 11 online leertaken. Hoera daarvoor. Klinkt als een zeer pittig werkje, maar je hebt het toch maar gedaan, Amy. En nu op naar de examens. Nu al succes daarvoor. Jeffrey de Meijer uit Schaarbeek laat nog weten, vanaf donderdag ben ik op vakantie naar Spanje voor 8 dagen. Hoera! Muy bien, muy bien. En goed nieuws voor als jij nu denkt van, ik zou ook al naar Spanje willen gaan. Vanaf vrijdag wordt het ook een beetje Spanje in België met de temperaturen die ze voorspellen. Het is 25, 26, 27 graden. Volle zon in mijn app. Ik kijk er naar uit. Dus Tame Impala en Jenny die gaan ver mogen weglopen met hun Run from the Sunlight Dracula.
1: Hoera! Met Alexandra. M&M.

0: Moet je nu eens weten. Ik heb daarnet het seksspeeltje dat jij vanavond kan winnen bij Bloot al zien slingeren op de M&M-redactie.
1: Bloot.
0: Het is dinsdag, dus Lotte en Dorian zijn weer van de partij met Bloot tussen 10 uur 's avonds en 11 uur 's avonds. En ik zag daar net iets liggen op hun bureau en ik wist niet wat het was. Bleek een seksspeeltje te zijn. En niet zomaar een seksspeeltje, maar ook het seksspeeltje dat jij vanavond kan winnen tijdens Bloot. Dus ik weet al wat het is, maar ik ga het nog niet verklappen. Ik kan wel zeggen dat het te maken heeft met dit geluid. Het is een dierengeluid, om verder verwarring te vermijden. Maar welk dierengeluid? En wat heeft dat met dat speeltje te maken? Dat zal vanavond tussen 10 en 11 sowieso duidelijk worden.
2: M&M.
1: Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys.

0: Er staat een piano klaar in de M&M studio. Robin is weer iets gek van plan. Wanneer is Robin niet iets gek van plan, vraag ik mij soms af. Robin gaat vandaag de grote zangshow presenteren. En de titel is eigenlijk exact wat je ervan verwacht en meer. Want Robin gaat niks zeggen, enkel zingen vanavond. 2 uur lang. Ik zeg het u, dat wil je meemaken. Ik ga sowieso meeluisteren in de auto naar huis. En wij horen elkaar morgen. Veel plezier met Robin en later bloot vanavond.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Met het mooie lenteweer is er elke week wel een feestje in de tuin. En als er kinderen bij zijn, dan gebeurt er wel eens een ongelukje. Een bal die de verkeerde richting uitvliegt. Of wat trekken en duwen en oeps, je kind valt recht op de bril van een vriendje. Gelukkig zonder echt grote gevolgen, maar wie gaat die bril betalen? Dat is precies waarom je een familiale verzekering hebt. Als een gezinslid verantwoordelijk is voor materiële schade of voor een lichamelijk letsel, dan komt die familiale verzekering tussen en dekt de schade. Zo vermijd je vervelende discussies tussen ouders en kan je in alle vertrouwen nog een volgende feestje organiseren. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
2: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Vraassenen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
3: Er waren dus 2 mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En de kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
2: Ook de bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Ons land voerde vorig jaar de meeste aardolie in vanuit Noorwegen. Dat blijkt uit cijfers van de petroleumsector voor 2025. Noorwegen leverde 23% van onze aardolie. Daarna volgt Kazachstan met 17% en de Verenigde Staten met 15%. Dat is een groot verschil met enkele jaren geleden, toen Rusland nog onze grootste olieleverancier was. Dat is sinds de oorlog in Oekraïne dus helemaal veranderd als gevolg van het Europese embargo op olie uit Rusland. Er komt ook minder olie dan vroeger uit het Midden-Oosten. Dat aandeel is gedaald tot 3% vorig jaar. Daardoor zou ons land ook minder last moeten hebben van de oorlog in Iran en het afsluiten van de Straat van Hormuz. Ons land blijft uiteraard wel onderhevig aan de hoge prijs op de wereldmarkt, zoals elk ander land. Als het van federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, dan zullen de ziekenfondsen niet langer homeopathie en behandelingen met acupunctuur mogen terugbetalen. Dat staat in de hervormingsplannen van de minister. En hervormen betekent ook keuzes maken, zegt hij.
4: Dan denken wij bijvoorbeeld over acupunctuur. Er is geen begin van bewijs dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat het de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
2: In Nederland is een Belg van 22 opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij een schietpartij vorige week in de Nederlandse gemeente Vaals. Politieagenten vonden toen een zwaargewonde man op straat na een melding over een schietpartij. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen. Er werd een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het incident. En in de
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
0: M&M Live.
2: Naar de

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: M&M Live.
4: Tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
5: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
6: M&M.

0: van Lady Gaga. M&M, Robin van de Radio. Oh jongens, jongens, jongens, hallo, goedenavond. Het is aflevering 181 van Robin van de Radio. Het wordt echt een zeer, maar dan ook zeer speciale show. Want zometeen, binnen echt ja, enkele minuten, enkele seconden bijna, stop ik met praten en begin ik te zingen. Jawel, liefste luisteraar, je luistert naar de Zangshow. Ja, de Zangshow, wat houdt dat precies in? En wel ja, eigenlijk gewoon letterlijk dat. Elk woord zometeen is niet meer gesproken, maar gezongen. Dus dat kan twee kanten uit. Louis van de Regie, het zou kunnen dat mensen dit plezant vinden.
1: Zeker.
0: Het zou ook kunnen dat mensen denken, waar ben je mee bezig?
1: Ik denk eerder het laatste.
0: Voilà, dat gaan we samen meemaken. Het is een experiment, hè, liefste luisteraar. Dus we gaan het samen aan. Ja. Ja, voor alle duidelijkheid, wat gaat er dus eigenlijk gebeuren? Ik ga elke tekst die ik normaal gezien zeg, dus de show blijft gewoon de show, maar niet spreken, maar zingen. Maar daarvoor hebben wij dus een fantastisch talent uitgenodigd in de studio. Niemand minder dan Luc Halterman. Dag Luc.
2: Hallo.
0: Luc. Even om te beginnen, jij hebt de gezegende leeftijd van 32?
2: Ja, zoiets.
0: Zoiets. Ja, ja. Je hebt dus gigantisch veel ervaring en je hebt ook een link met Louis van de Regie. Want Louis, de Luc, dat is eigenlijk jouw oude leerkracht. Allee, jouw leerkracht van vroeger.
2: Oud-leerkracht.
0: Oud-leerkracht.
2: Ja, ja.
0: Moet oppassen, ja. Klopt, ja, hè, Louis?
1: Klopt, dat is mijn oud-leerkracht. Sorry, meneer Halterman. Ik vind dat ook altijd moeilijk als er een leerkracht van mij in de buurt is. En dat is een oud-leerkracht. Ja. Ja. Of dat je daar nog meneer tegen moet zeggen of je die bij voornaam mag aanspreken.
0: Ik denk dat we heel familiair gaan worden nadat we samen 2 uur gezongen hebben. Ja, allee, ja. Ik toch. Maar dus, Louis, meneer Halterman, ja, die speelde tijdens de les altijd piano.
1: Ja, die speelde meer piano dan dat hem les gaf. Sorry. Maar daarom heb ik die ook altijd onthouden.
0: Juist.
1: En als het woord piano nog maar valt, dan denk ik al aan meneer Halterman.
0: Voilà, en piano, dat is wat we nodig hebben, want we gaan dus, hè, Luc, samen met jou eigenlijk, ja, we hebben een heel klein beetje gerepeteerd. Allee, dus te zeggen, je hebt eigenlijk een paar riedeltjes, pianodeuntjes, die we doorheen de show gaan gebruiken, waar ik dan mijn zangtalent op los kan laten.
2: Ja.
0: Je hebt de repetitie van dichtbij meegemaakt. Wat zijn de verwachtingen, Luc? Je mag eerlijk zijn.
2: Zeer hoog.
0: Juist. Dat is de diplomatie van een leerkracht. Maar je speelt ook wel wat piano. Je doet ook, allez, je werkt ook met echte zangers, hè, Luc?
2: Ja, ja.
0: Een koor?
2: Een koor, ja. Het zijn amateurzangers eigenlijk.
0: Maar, juist.
2: Ja. Dus na mijn actieve periode in het onderwijs. Eigenlijk is dat koor al van veel langer. Daar zit ik daar al een paar decennia in. Maar,
0: prachtig.
2: Wij zingen nu eigenlijk jonge muziek. Dus,
0: super. Maar dan gaat, ik voel me, we gaan overeenkomen, Luc. Dat voel ik al aan alles. Maar dus, liefste luisteraar, wat moet je onthouden? Eigenlijk 3 dingen. 1. Luc gaat piano spelen. 2. Ik ga zingen en niet stoppen met zingen. En voor de rest is er niets voorbereid. Het is allemaal improvisatie, ik zweer het. Ja, er is geen tekst, niks. We gaan gewoon ook verder zo meteen met het beest waarmee we begonnen zijn. Luc, ik zou zeggen, het is 8:11. We hebben nog tot 10. Zullen we erin vliegen?
2: Oké.
0: Dames en heren, Luc Halterman op piano en mezelf. Vanaf nu dus op zang. Ja, wat een... Goedenavond iedereen, je bent er weer bij. Het is Robin van de Radio en worden we dan blij? Ik weet het niet, want alles is gezongen. En misschien klinkt het soms een klein beetje gewrongen. Maar dat is geen probleem, want we gaan naar Lucie. Dag Lucie.
3: Dag Robin.
0: Dag Lucie, merci, bonjour en goeiendag. Is er iets, Lucie, dat ik jou vragen mag? Namelijk?
3: Ja.
0: Met welk beest zijn we begonnen?
3: Met de arend.
0: Met de arend. De arend. De arend? Ben je zeker?
3: Ja, dank je.
0: 100%? Dat is juist. Goed gedaan, Lucie. Ik zeg tegen jou, bonjour, au revoir, merci. Lucie, is er nog iets dat je gaat doen vandaag?
3: Gaan slapen straks.
0: Ah. Zometeen kruipt Lucie in haar bedje. Dan ligt ze op haar kussen. En rustig met haar fretje. Ja, zo'n knuffelfret in mijn hoofd. En Lucie. Slapen Lucie.
3: Slapen
0: voor zometeen. Slaap en Lucie, slaap en Lucie. Merci om te bellen.
3: Au
0: revoir.
3: Dadah.

0: bed. Hey, goedenavond, wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo, wie is er hier bij me? Dag, Emmy.
1: Hallo.
0: Dag, lieve Emmy. Ja, ja.
1: Dag, Robin.
0: Emmy, jouw naam, dat klinkt als een dier. Je achternaam, dat is namelijk Valkenier. Emmy, vertel eens, wat wil je graag vertellen? Zeg het ons nu, het is daarvoor dat we je bellen.
1: 1, ik vind het geniaal. En 2, ik heb ook nog les gehad van meneer Haterman. En ik herinner me net zoals Louis de piano.
0: Oh! Nou! Jij zat op de bank in de les van meneer Luc. En vertel eens, Emmy, ging je toen ook altijd stuk? Was hij even grappig zoals hij hier is in de show? Of was hij daar toch eerder een beetje droog?
1: Nee, zeer grappig.
0: Zeer grappig. En vond je hem ook een beetje knap? Of is dat een rare vraag? Ben ik weer ietske te rap? Zeg maar, Emmy, want anders blijf ik zingen. En dan gaan de luisteraars uit hun vel springen.
1: Ietske te rap.
0: Ietske te rap. Zeg maar, Emmy. Emmy. Is er toevallig een man in je leven? Iemand waar jij een tijdje bij bent gebleven? Iemand waarvan je zegt, dat is mijn harte dief. Emmy, kortom, heb jij een lief?
1: Nee, ik moet teleurstellen.
0: Dat is spijtig, een kort antwoord, dat is niet veel van stof. Dan moet ik weer zingen, maar op zich is het nu nog tof. Ik ga nog niet op mijn bek, ik doe nog steeds mijn best. En Esther, jij zei een goeie die dat zegt. Dag Esther.
2: Dag Robin.
0: Esther, jij gaat samen met me zingen. Samen met ons twee gaan we op en neer springen. Je wou ook nog iets hier met ons delen. Het gaat over het leven en hoe we moeten blijven spelen. Zeg het maar.
2: Ja, je moet altijd blijven zingen. Want het leven is een musical.
0: Ah.
2: Maakt niet uit of het goed is als je maar zingt. We gaan altijd door.
0: Een poging is een poging. Soms is het er pal op. En soms los er neffen. Maar Esther, kop op. Bedankt voor het enthousiasme. En zeer goed gedaan. Esther, ik wens u nog een fijne vanavond. Lap. Mijn eerste flap. Oh! Zeg Esther, hoor ik daar een kind op de achtergrond? Een kleine jonge dame met een tamelijk grote mond. Zeg Esther, hoe heet ze, die kleine jonge prinses? Is ze 3, 4, 5 of intussen al 6?
2: Ze is maar 3 en ze heet zo mee.
0: Oh.
2: Maar ze zingt altijd ook mee.
0: Allee, fantastisch. Esther, schone avond en merci.
2: Hetzelfde voor u.
0: Hetzelfde voor mij.
3: Ja.
0: Dan is het nu tijd voor een stevige beat. De Luc die je speelt dat en dat krijg je niet voor niet. De toon is wat anders, maar dat is geen probleem. Geniet van Kid Cudi, je bent niet alleen.

0: bellen naar dit nummer. Louis, zeg jij het nummer?
1: 078 78 1010.
0: Misschien nog eens voor de duidelijkheid.
1: Oh my god. 078 78 1010. En sorry voor alles, lieve luisteraar. Echt waar.
0: Oh, hoor ik daar het geluid van een Nokia? Hallo? Annabel? Het wordt niet zonder jou. Annabel? Je belt en je vertelt. Annabel? Ben je daar?
2: Ik ben er nog, ja.
0: Ah, fantastisch. Annabel, vertel eens, hoe heet jouw liefje?
2: Die heet Jeroen.
0: Jeroen, die is niet te doen. Is hij niet te doen?
2: Soms niet, nee, dat klopt. Soms moet ik hem toch wel manieren aanleren.
0: Oh, het is een kleine.

0: niet durven.
1: Dat was niet zo subtiel, maar ja, dat is musical, dat is niet subtiel. Hij is nog niet vreemd gegaan. Toch, Annabel?
0: Nee, dat klopt.
1: Nou,
0: dat zou
1: je
0: niet durven, denk ik.
1: Ja, pas op. Mannen zijn zo vaak niet te betrouwen. Vrouwen zijn zo vaak niet te betrouwen. Het zit in onze aard, soms zijn we zo gepaard. Ja, ja, je weet het niet, ik heb het over polyamorie. Louis, zeg toch iets. Ja. Sorry.
2: Oh, maar mensen, hij heeft geen filter meer. Hè?
1: Ik heb geen filter meer.
2: Oh, doe normaal en praat gewoon.
1: Sorry, sorry, een andere beller.
2: Oh.
1: Luc, misschien nog iets een klein beetje. Sneller?
2: Help, help.
1: Een oempapa? Oké. Sorry, Annabel, ik ging een klein beetje te snel. Ik ging wat van het padje. Je zou denken, is hij zatjes? Maar nee hoor, het is normaal. Het is de zangshow vandaag. Annabel, ik wil nog even zeggen, ik heb jou heel erg graag. Wat ga je nog doen vanavond?
0: Ah, wel, ik ben net aangekomen om te gaan werken. Ik ben nachtverpleegkundige.
1: Oh my god, je staat vannacht met de nacht. Dat is een pracht. Zeg, Annabel, dit had je misschien niet verwacht. Maar morgen gaan wij ook een nachtje door. Dan doen wij verder van achter en van voor. We beginnen om 8. We doen het heel de nacht. En we zijn pas klaar om 6 uur overdag. Ga je luisteren, Annabel?
0: Ik ga zeker luisteren en waarschijnlijk met mijn bewoners, want op morgennacht moet ik werken, dus je bent heel welkom bij mij in het rusthuis.
1: Oh, daar hou ik je aan.
0: Dat is heel goed.
1: Annabel, dan wil ik nog één ding tegen je zeggen. Ik wens jou een prachtige nacht om te gaan werken.
0: Dank je wel.
1: Ik wil me ook verontschuldigen over al dat gezang over polyamorie. Want volgens mij, Annabel, de Jeroen, die je doet dat niet.
0: Daar ben ik ook vrij zeker van, dus ik vergeef het jou, Robin.
1: Dank je wel, Annabel.

verkeer. Luc, kan jij verkeer spelen? Tijd voor verkeer. Op de R2, de Antwerpse ring, richting Stabroek, is door een ongeval in de Thijsmaanstunnel de rechterrijstrook versperd. Doorwerken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Rubeltunnel dicht.

is nog 10 uur. Allee, tot 10 uur. De zangshow. Maar geen nood. Zometeen kan je iets aanvragen.

0: Robin van de Radio.
1: Liefste luisteraars, je luistert nog steeds naar de zangshow met Luc, de pianist. En met mezelf, Robin van de Radio. Ja, ja. We zijn al 40 minuten aan het zingen, aan het zingen. 41 minuten.

0: vraag me eigenlijk gewoon af wie dat dit heeft bedacht.
1: De zangshow, dat was een ingeving van het moment.
0: Ja, dat merk ik.
1: Ik weet niet of dat je dat kent.
0: Ja, bij u wel.
1: Aan alle mensen die er nog zijn, zo fijn dat je er bent.
0: Ja, die twee mannen.
1: Ik heb een vraag, lieve luister.

0: vraag.
1: Maar bij je is alles goed vandaag.
0: Je klinkt een beetje als een puppy in de zee. Maar dat is oké, dat is oké. Zeg, Wouter, vertel me, waar ga je heen?

0: Ilse.
1: Dag Ilse, hoe gaat het met jou?
0: Goed, maar ik wil nog iets vragen.
1: Vertel het me Ilse, wat wil je vragen?
0: Gaat onze pannenkoekdate nog door?
1: Oh, dat is een goede vraag. Luc, je weet het misschien nog niet, maar Ilse die ken ik. Ik kader even het verhaal. Vorige week kon je een prachtige prijs winnen. Je lengte in pannenkoeken.

0: Toen zei Ilse, ik wil pannenkoeken eten met Robin van de radio. En wij zeiden, Ilse, dat is oké. Wij gaan met veel plezier mee. Ik ben een toon een beetje kwijt, maar dat is oké. Onze date die gaat door, Ilse.
1: Yep.
0: Joepie. Tot slot op lijn 3. Bonjour, hallo, merci. C'est qui? Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, goeiedag. U bent op de radio.
1: Wow. Wij zijn Duur en Rob. En we hebben aardbeien voor bij de pannenkoeken.
0: Wat hebben jullie? Ze hebben aardbeien voor bij de pannenkoeken. Het wordt randomer met de minuut. Maar dat is ook geen probleem. Dat gebeurt sowieso in de zangshow.
1: Ah, voilà.
0: Ja, Louis?
2: Ja, ik wil even zeggen, lieve luisteraar, jij hoeft niet te zingen, alsjeblieft. Robin zingt al meer dan genoeg. Oh, mannetjes, tot 10 uur, hè?
0: Het is toch zalig als iedereen zingt?
2: Oh, ja?
0: Het is iets dat ons allen verbindt.
2: Moet ik dan ook beginnen zingen?
0: Nee, dat zou ik niet doen. Dat is misschien wat veel.
2: Ah, oké.
0: Oh. Oké. Oh, Luxke. Oh, shit. Het is tijd voor onze...

het is tijd. Oh, maar wacht een keer, het is de zangshow. We gaan...

0: Ja, je hoort het goed, je mag me bellen. Je mag je liefste liedje komen vertellen. Alles wat je wil, zal ik draaien. En nu was ik de toon kwijt, maar dat is om je te paaien. Geen enkel probleem. Als ik het heb, dan speel ik het. Titel en artiest mag je sturen in de app. Ofwel bel je ons meteen op het nummer 078-78-1010. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Evelien.
0: 078-78-1010. En aan de lijn is ons Evelien. Dag Evelien. Welke wil je horen? En vertel ook meteen waarom.
1: Hey, dag Robin. Ik wil graag L'amour toujours horen. Sorry. Ja, gewoon. Ik denk, Robin van de radio, dat associeer ik direct met jou. En je vroeg daarnet ook natuurlijk naar onze liefjes. En deed me ook denken aan mijn eigen man. Ja, en L'amour toujours kwam in mijn hoofd.
0: Dus dat wil zeggen, Evelien, dat jij en je man al een jaar of 10 samen door het leven gaan. Of zit ik er een beetje naast?
1: 10 jaar.
0: 10 jaar?
1: Letterlijk 10 jaar.
0: Vandaag? Ja.
1: Nee, sinds vorige maand.
0: Vorige maand. Zeg Evelien, mag ik nog iets vragen? Is jouw man iemand die al eens durft te klagen?
1: Heel weinig.
0: Heel weinig, dat is een mooie eigenschap. En Evelien, mag ik nog eens iets vragen?
1: Ja hoor, Robin.
0: Zijn er trouwplannen?
1: Trouwplannen?
0: Trouwplannen?
1: Oei, dat is al 5 jaar geleden gebeurd, dus die zijn oké.
0: Oh! Jullie zijn reeds geringeld. En dat is dan ook pour toujours.
1: Zeker en vast. Dankjewel voor de vrolijke noot op de radio, Robin. Dankjewel.
0: Met graagte. En merci, Luc. Een shout-out naar de Luc. Lang leven Luc. Die kan alles spelen, dat zingen gaat vervelen. Maar piano, dat is leuk, tot het einde van de nacht. Die man kan alles, wacht, wacht, wacht. Piano, dat is de Luc, zijn allergrootste kracht.

0: nog niet gezien. Hallo, met wie? Op lijntje 1. Dag, meneer. Goeiedag, zeg het maar meteen.
1: Hallo, ik ben Warre. Warre is van de Haan. En ik wil graag Firework van Katy Perry.
0: Rijmen is soms een beetje overschat. Warre zegt gewoon zijn gedacht. Zeg maar Warre, vertel eens, hoe heet jouw juf? Is het Annelies, Marleen of toch gewoon? Ruikt ze een beetje muf? Ja, zeg maar.
1: Ruikt een beetje muf.
0: Ze ruikt naar een mottebal. Allee, dat weet ik niet. Daar ga ik nu van uit. Woon je aan de kust bij de kwallen?
1: Ja.
0: Ja. Ik had al zo'n vermoeden. En Warre, liefste Warre, welk liedje mag ik doen voor jou?
1: Firework van Katy Perry.
0: Had je dat al gezegd? Misschien, ik weet het niet. Ik ben een beetje spartel van daarnet. Ben al 57 minuten aan het zingen voor jou. Krijg wat kramp in mijn linkerbeen. En mijn hart voelt een beetje kou. Maar dat is misschien door dat lied, door de emotionele muziek. Hey, we waren speciaal voor jou, krijg je

0: Ja, de luk is hier. Nog steeds, straks nog een uur van wat ik net al deed. Maar het komt allemaal goed met jou erbij. Hey, kijk! Daar is het nieuws. Pas zijn we blij.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Vraassenen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
2: Er waren dus twee mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En de kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
1: Ook de bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Ons land voerde vorig jaar de meeste aardolie in vanuit Noorwegen. Dat blijkt uit cijfers van de petroleumsector voor 2025. Noorwegen leverde 23% van onze aardolie. Daarna volgt Kazachstan met 17% en de Verenigde Staten met 15%. Dat is een groot verschil met enkele jaren geleden toen Rusland nog onze grootste olieleverancier was. Maar dat is sinds de oorlog in Oekraïne dus helemaal veranderd als gevolg van het Europese embargo op olie uit Rusland. Er komt ook minder olie dan vroeger uit het Midden-Oosten. Dat aandeel is gedaald tot 3% vorig jaar. Daardoor zou ons land ook minder last moeten hebben van de oorlog in Iran en het afsluiten van de Straat van Hormuz. Ons land blijft uiteraard wel onderhevig aan de hoge prijs op de wereldmarkt, zoals elk ander land. De brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk vaak veroorzaakt door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen Helchteren in Limburg. En daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
3: Dus goed sorteren thuis. Zorg dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
1: De politie van Londen heeft het onderzoek afgerond naar de brand in de Grenfell-woontoren in 2017. Er kwamen toen 72 mensen om het leven. De brand verspreidde zich bijzonder snel over het hele gebouw, omdat de gevelbekleding zeer brandbaar was. De politie heeft nu 57 mensen en 20 bedrijven in staat van beschuldiging gesteld. Zij worden onder meer verdacht van dood door nalatigheid. Uit het onderzoek was gebleken dat onderhoud en veiligheid in de woontoren tientallen jaren waren verwaarloosd. Het parket zal nu moeten beslissen of er ook een rechtszaak komt. En in de Europlay-offs van het voetbal worden vanavond de 3 wedstrijden van de voorlaatste speeldag gespeeld. Westerlo neemt het op tegen Standaar. OH Leuven gaat op bezoek bij speeldag gespeeld. Westerlo neemt het op tegen Standaar. OH Leuven gaat op bezoek bij Charleroi. En leider Racing Genk ontvangt Antwerp. Stef Wijnands, jij bent voor ons in Genk voor die wedstrijd tegen Antwerp. Hoe staat het daar?
4: Na een half uur staat

0: zonder weinig doelkansen. Het zal een stukje beter, een stukje sneller moeten om dit Antwerp aan de kant te zetten. 0-0 voorlopig.
1: Oké, bedankt Stef. In Westerlo tegen Standaar staat het intussen 1-1. In Charleroi tegen OH Leuven staat het 0-1 voor Leuven. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: vannacht. En weet je wat je niet had gedacht? Gaat u nu ook op dinsdag bellen naar zijn oma om dit te vertellen? Dat menske is 96 jaar. We bellen nu meteen naar haar. Volgens mij wordt hij zot, denkt hij, oh my god. Wat is dat nu dat jij doet, Robin? Luc, mijn oma, die is echt al wel oud. En bel ik haar in de show, dan is het een beetje stout. Want ze ligt in haar bed om 9:30. Maar als we bellen, ja, dan zijn we fertig, dat is Duits. Louis, 1, 2, 3. Oh. Hallo. Hallo. Hallo, dag oma. Het is je kleinzoon. Het is de Robin.
1: Ja. Ik hoorde dat mijn kleinzoon is.
0: Ah, fantastisch om te horen. Zeg, oma, ik moet je wel iets vertellen. Want normaal gezien, als we bellen, dan ben ik met jou aan het praten. Maar vandaag ga ik het toch moeten laten. Want ik moet de hele show lang zingen.
1: Ik ga zingen.
0: Jij moogt van mij een beetje zingen. Maar eigenlijk moet ik zingen. Dus, lieve oma, ik moet tijdens de show elk woord zingen voor jou. Dus ik moet alles niet gewoon zeggen, maar ik moet er ook een klank in leggen.
1: Ah ja, maar ik moet niet doen, hè?
0: Nee, nee.
1: Het enige. Ik moet juist goed luisteren naar die.
0: Ja, wat?
1: Dat is goed.
0: Dat is goed. Maar misschien, lieve oma, kan je me ook iets vertellen vandaag? Namelijk, wat deed je vandaag heel graag? Wat was er leuk om te doen? Wat was het hoogtepunt van je dag, oma?
1: Het hoogtepunt van mijn dag?
0: Yes.
1: Er waren niet te veel hoogtepunten, dat ik.
0: Oei.
1: Ik heb moeten naar de dermatoloog gegaan.
0: Ja.
1: Mijn vader heeft mij gevoerd.
0: Mm-hmm.
1: Maar alleen mijn hoogtepunt. Mijn vader had mij een kaartje meegebracht. En dat heb ik de smaak opgegeven als ik teruggekomen ben.
0: Wat?
1: Dat was mijn hoogtepunt.
0: Ah,
1: ja.
0: Dus nee, vandaag. Ging.
1: Nee.
0: Oh, zeg maar.
1: Ik heb deze voormiddag naar de mis gekeken.
0: Mm-hmm.
1: Op Eclipse. En dat is elke derde dinsdag van de maand is dat voor Nijlgen Antonius.
0: Oké.
1: En dat ook. Dat zie ik graag. Alleen, dat volg ik altijd.
0: Oké. Lieve oma. Ik vat het samen. Vandaag keek jij niet echt naar een examen, maar je keek wel gezellig naar de tv. En wat zag je daar? Een heilige of twee. Maar daarnaast moest je ook verzorgd worden. Je ging naar de dermatoloog. Niet zo heel veel rijmt op dermatoloog, maar dat is oké, want we kijken naar omhoog, naar de Heilige Geest. Praise the Lord. Beetje gospel, dat kan. Maar liefste oma, misschien nog een vraag. Zag je ook mijn vader vandaag?
1: Uw vader is met mij naar de dermatoloog geweest, maar hij moest ook nog gaan voor zijn oren.
0: Hij ging voor zijn oor? Dat wist ik nog niet. Mijn vader die heeft dus iets aan zijn oor.
1: Maar dat is hier in Koppelen, hè?
0: Dat is een andere stad. Dat mijn vader ging en dat hij iets had, iets aan zijn oor. Zeg oma, zijn linker of zijn rechteroor?
1: Dat weet ik niet. Dat kan ik zelf niet zeggen. Maar dat was allemaal goed zo.
0: Ah, oh, perfect.
1: Dat is toch over een maand of twee?
0: Ja, perfect.
1: Dat laten doen, nee.
0: Dus samengevat, is alles oké? Want het was al geleden van een maand of twee. Lieve oma, dan ga ik je laten. Bedankt om vandaag met me te praten. Het is te zeggen. Ik heb het een beetje gezongen. Lieve oma, ik zie je zo graag. Het gaat over de tongen. Ik roep het. Van de daken. Oma, laat het taartje nog smaken. Want ik heb het taartje achtergelaten. Vorige week. Salut, oma.
1: Salut, gebieden.
0: En trouwens, hier zit ook nog de Luc. Die is wel niet meer vrijgezel. De Luc en oma, dat zou wat zijn. Het is de zangshow, lieve vrienden. Woe. 8:15. Goed.

0: Radio.
1: Je luistert naar de Zangshow. Wij zijn hier nog steeds speciaal voor jou. Luc hier aan mijn zijde, piano om jou te verblijden. Ik zing nog helemaal door tot 10 uur vannacht. En jij dacht misschien, hij zal wel opgeven. Maar dat heb ik nog nooit gedaan in heel mijn leven. Ik zal blijven zingen en ook nog blijven

0: papa? Of een dalende toonladder?
1: Yes,
0: dat is hem. Yes, we hebben zo'n paar kernwoorden, dan weten we welk rieteltje er komt.
2: Goedenavond, liefste luisteraar. Je bent bij Robin van de radio. En we zijn blij dat je er bent, liefste luisteraar.

best belangrijk. Op elke prijs staat mijn kop. En dat is ook echt geen mop. Je kan zelfs iets winnen op vier wielen, ongezien. Een auto vol met dieren. Nee, dat is niet waar, dat was voor de rijm. Maar goed, wel een auto. Dat is niet gelogen. Dus liefste luisteraar, het is tijd voor het rad. Ik ben de zangshow al een klein beetje zat. Maar we doen door, nog 40 minuten. En nu is het aan jou. Ik leg het uit. Het eerste dat je moet doen is een bericht sturen met je schoen. Nee, gewoon met je handen. Je neemt je gsm in je palm en dan stuur je een bericht zonder zalm. Amai, ik ben een beetje spartel, zoals een vis. Dat is nu eenmaal hoe dat het is. Maar om het even samen te vatten, wat moet je doen voor die prijzen? En wel, je gsm pakken. Je pakt je telefoon en je stuurt rad. RAD in de app. De app op je gsm.

0: Dag Robin, op deze toon. Hallo, dag Robin. En als je dat doet, dan win je een fantastische prijs. Louis, vat nog eens samen.
1: Ja, dus gewoon rad sturen in de app van M&M, lieve luisteraar. En dan als wij jou bellen, opnemen met de zin.
0: Hallo, dag Robin.
1: En dan win je een fantastische prijs.
0: Hallo, oh, dag Robin. Stuur rad in de app van M&M. En neem op, hè.

0: Milkshake van Kelis.
1: Hey, wat fijn dat je er nog steeds bent. Met Robin, Louis en ook met de allerleukste vent. De Luc, de pianist. Het is een beetje een zotte tist. Nee, dat is niet waar. Het is een man met

gaan het meemaken. Hier gaan we. Hallo, dag Robin.

0: heb, maar neemt niet zijn...
1: Wel op de kas.
0: Oei, nee. Oh nee, dat was een voicemail. Dat was een voicemail. Want ik hoorde een piep. Dat was een voicemail. Ja, we hoorden hem niet. Dus nu bellen we iemand anders op. Ja, nu bellen we deze persoon. Oh. Je moet opnemen met hallo. Dag Robin. Oh.
2: Hallo met Robin. Hallo, dag Robin.
0: Ik reken het goed. Oempapa. Oempapa. Ja.
2: Hallo.
0: 1, 2, 3. Wie niet weg is, is gezien. Wat is jouw naam?
2: Joaquin.
0: 1, 2, 3. Wie niet weg is, is gezien. Joaquin. Joaquin.
2: Ja.
0: Joaquin, je wint een prijs met mijn kop op. Maar welke prijs zou jij willen winnen? Zeg het maar, dan hoef ik niks te verzinnen.
2: De auto.
0: Oh, Joaquin zou heel graag een auto winnen. Ja, Joaquin, dan moeten we wel met iets specifiek beginnen. Laat ons mekaar niet langer paaien. En laat ons gewoon samen draaien. Ben je klaar, Joaquin? Wie niet weg is, is gezien.

0: Jij wint. Toiletpapier met mijn kop op.
1: Dat is het eerste.
0: Yes. Joaquin, geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Dit is de Zangshow en dit is...

Ah ja, maar nee, wacht. Verkeerslied Luc, hier gaan we. 1, 2, 3. Op de E17 van Antwerpen naar Gent zijn door een ongeval bij UZ Gent twee rijstroken versperd. Op de R2 de Antwerpse ring richting Staber.

0: je me belt. Wat vind je van deze gekke show tot nu toe?
1: Wel een beetje gek, ja, maar wel leuk.
0: Een beetje gek, maar wel leuk. Dat zou de baseline van dit programma kunnen zijn. Maar Elise, er is iets heel belangrijk. Iets dat wij voor jou gaan doen.
1: Ja, graag.
0: Elise, vertel het hele verhaal. Dan kan ik een slokje water drinken. Doe maar.
1: Ja, dus mijn vriend Sven, die is jarig vandaag. Mm-hmm. Die is ook net thuisgekomen, maar ik heb mij verstopt. Mm-hmm. Ik zou heel graag hebben dat je een liedje voor hem zingt. Een verjaardagsliedje. Hij wordt vandaag 27 jaar. Hij is kinesist. Hij is atleet. Ik weet niet wat je nog over hem wil weten, maar dat je hem misschien een persoonlijk verjaardagsliedje kan maken.
0: Elise, dat lijkt me een top idee. Maar...

0: weten. Zijn schoenmaat, de kleur van zijn ogen en of dat hij s'avonds ligt te zweten.
1: zijn schoenmaat is 46.
0: Oh, grote voeten.
1: Ja, ja, inderdaad. Hij leeft op grote voet.
0: Yes.
1: Hij heeft groene ogen.
0: Oh.
1: En wat was de derde vraag?
0: Of dat hij

0: Nee, ik ben degene die zweet en hij is degene die kou heeft.
1: Een kouklem. Oké. Elise, ik doe bij deze een belofte. Na Olivia Rodrigo kom ik terug. Met een lied voor een man die niet zweten kan. Een man met grote voeten. Een man die jarig is?
0: Ja.
1: Juist. Bijna vergeten. Dus na Olivia Rodrigo. Oké, Luc, we vliegen erin.

0: Oké, je luistert nog steeds naar...
1: Robin van de Radio.
0: Elise, ben je er nog?
2: Jazeker.
0: Is de Sven inmiddels in de buurt?
2: Zeker, ja.
0: Kan je de telefoon even geven?
2: Ja.
0: Sven, heb je even voor mij?
3: Hallo, hallo.
0: Sven, Robin van de Radio hier. Ik heb een lied geschreven speciaal voor jou.
3: Oh,
0: hier
3: nee.
0: Komt-ie. Sven, laat het helemaal binnenkomen. Het is de zangshow. Speciaal voor jou, lieve vriend. Hier gaan we.

0: Ze zijn donkergroen en soms vol regenbogen. Maar er is ook iets niet helemaal goed.
1: Ai, ai.
0: Want Sven, jij hebt een extreem grote voet.

Jouw liefje Elise vroeg vandaag om een liedje voor jou te zingen. En wel Sven, ik ben ermee aan beginnen. Sven, lieve vriend, je moest eens weten. Eigenlijk ben jij de man die haar laat zweten. Want ook in de zomer, in de winter, elk seizoen.

0: fijn, dus laat u gaan. Ik hoor geen gemuil, laat u gaan. Muilen maar. Goed zo. Kom aan, Sven. Draai ze binnen. Laat de liefde maar beginnen. Sven, een gelukkige verjaardag. Elise.
1: Dankjewel, Robin, dankjewel.
0: Geniet van de nacht. Zweten zullen ze allebei wel doen. Sorry, dat was iets te weinig fatsoen. Salut, lieve vrienden. Merci om even te bellen.
1: Merci.
2: Dankjewel voor het liedje.
0: Met plezier.

0: van de radio.
1: Je luistert nog steeds naar de laatste minuten van de zangshow. En er belt iemand hier naar de telefoonlijn van de zangshow. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Nelly.
1: Oh, Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, Nelly. En hoe nog?
2: Nelly,
1: Nelly, Nelly, Nelly, we talk. Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, we talk. Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, we talk. Nelly, we talk.
2: Ja.
1: Ga je zo meteen nog luisteren naar de dames? De dames van Bloot.
2: Helaas moet ik dat missen, want ik heb net mijn studies gehad.
1: Jij hebt net jouw... wie gehad?
2: Studie.
1: Ik
2: heb cursus gehad.
1: Was je nog aan studeren? Moeilijke dingen aan het leren?
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Oeh, en welke richting?
2: Het was in verband met mijn werk. Ik werk met Dangerous Goods.
1: Met Dangerous Dogs?
2: Goed. Ik werk op een bedrijf en daar sta ik in voor speciale pakketten die nodige, die meer specifieke dingen nodig hebben.
1: Speciale pakketten. Spannend.
2: Aha.
1: En daarvoor, Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, we talk. Volg jij dus een opleiding?
2: Ja.
1: Oh la la la. Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, we talk, we talk. Vind je jezelf een goede student?
2: Ja, dat is best goed meegevallen, want ik ben geslaagd.
1: Oh!

0: Nelly, Nelly, wit ook, wit ook. Het is tijd voor het laatste lied vandaag.
1: Oh.
0: Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, wit ook. Welk lied hoor jij graag?
1: Moeilijke vraag.
0: Moeilijke vraag van Nelly wit ook.
1: Ja.
0: Mijn stem begeeft het bijna.
1: Als het kan, mag het iets van Meteor zijn.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Vind je dat een heet patéke?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ik hoor hem graag zien. Hij heeft een mooie stem.
0: Een zeer mooie stem. En wel Nelly, Nelly, ja. Nelly, Nelly, Nelly, Nelly, Nelly wit ook. Speciaal voor jou. Meteor, met deze.
2: Wij waren de belofte.
1: Dankjewel.
2: Twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde.

0: Robin van de radio. En nog een shout-out voor de Luc. Wie is de Luc? Luc van de piano. Louis van de regie. Zonder jullie kon ik dit echt niet. Fijne avond.
1: Het is 10:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal aan Israël stuurt.
2: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen, nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
1: In Nigeria in West-Afrika heeft het leger naar eigen zeggen 175 leden van terreurorganisatie IS gedood. Het Nigeriaanse leger zou daarbij steun gekregen hebben van het Amerikaanse leger. Er zouden luchtaanvallen uitgevoerd zijn op onder meer wapenopslagplaatsen en controleposten van IS. In het noorden van Nigeria is het erg onrustig. Radicale gewapende groepen zoals IS, maar ook Boko Haram plegen er aanslagen en ontvoeren regelmatig burgers. In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië moeten al meer dan 17.000 inwoners, zo is het, 17.000 inwoners evacueren vanwege bosbranden. Nabij Los Angeles gingen al verscheidene huizen in vlammen op. Meer dan 500 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen daar. In Vraassenen in Oost-Vlaanderen is vanavond een vrouw van 57 om het leven gekomen bij een ongeval. Het gaat om een begeleidster van een kleine schoolbus. De bus werd op een kruispunt in de flank aangereden door een vrachtwagen en kantelde, vertelt burgemeester Mark van de Vijver.
3: Er waren dus 2 mensen in die bus, een chauffeur en een kinderbegeleidster. En de kinderen die waren dus al afgezet. En dus spijtig genoeg dramatisch is dus de kinderbegeleidster om het leven gekomen. En men heeft nog geprobeerd om die te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. En dus de chauffeur is in shock afgevoerd, maar zou dus eerder licht gewond zijn.
1: Ook de chauffeur van de vrachtwagen was in shock. Beide bestuurders testen negatief op alcohol en drugs. Volgens een verkeersdeskundige zou de chauffeur van de bus niet goed opgelet hebben. En de brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk veroorzaakt, vaak door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen-Helchteren in Limburg. Daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
4: Dus goed sorteren thuis. Zorg dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
1: Sport dan. In de Europlay-offs van het voetbal worden vanavond de 3 wedstrijden van de voorlaatste speeldag gespeeld. Westerlo neemt het op tegen Standaar. OH Leuven gaat op bezoek bij Charleroi en Leider Racing Genk ontvangt Antwerp. Alle wedstrijden zitten in de tweede helft. In Westerlo tegen Standaar staat het 1-2. In Charleroi tegen OH Leuven staat het 1-1. En Stef Wijnands, jij bent voor ons in Genk. Standaar. OH Leuven gaat op bezoek bij Charleroi en Leider Racing Genk ontvangt Antwerp. Alle wedstrijden zitten in de tweede helft. In Westerlo tegen Standaar staat het 1-2. In Charleroi tegen OH Leuven.

0: tweede helft. Veel power met een schot van Erabi en ook eentje van Ito. Maar de Japanse doelman Nozawa die staat nog altijd pal. En Antwerpen een schaarse counter leverde een goed schot op van Benitez. Maar Racing Genk heeft dus nog 16 minuten in een wedstrijd die het tegen een onsamenhangend geheel, want dat is dit Antwerpen toch, absoluut moet winnen. Maar voorlopig nog altijd geen doelpunt gemaakt. 0 tegen 0.
1: Oké, dankjewel Stef. En dan nog het weer. Vanavond lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.
2: Bloot. Door Jan Ausums en Lotte van Wezenmaal.
3: Ja, de zon is een half uur onder, dus sexy time kan beginnen.
4: Maar ja. Kan dat niet als de zon er is?
3: Ja, dat kan zeker ook. Maar het geeft wel een sfeer, vind ik.
4: Oké, oké.
3: Hey, zo donker buiten, dat is toch gewoon even zo duidelijk. Ik weet niet hoe dat ik moet zeggen. Alleszins, sexy time gaat het worden. Want wij hebben een seksspeeltje gezien vandaag, waarvan we direct allebei zeiden, Lotte, wauw.
4: Ja, de Wonderlust Harmony Rabbit Vibrator. Dat is ja. Een hele mond vol.
3: Waarom is dat altijd?
4: Waarom? Ja, ik weet het ook niet. Ja, maar ja.
3: Je had ook gewoon Rabbit Vibrator. Ja, maar dat zijn Wonderlust.
4: Maar er zijn 100 Rabbit Vibrators, dus je wilde een beetje specifieren van welk merk het is of zo.
3: Stel je voor dat hij zegt, schatje, pak jij even de Wonderlust Harmony Rabbit Vibrator.
4: Ik ben al in slaap gevallen bij de tweede letter.
3: Ik ook.
4: Maar ja, het is blauw. Het is een supermooi blauw. Het is blauw dat Daan Alferink op een muur zou kleuren.
3: Ja, goed voorbeeld.
4: Ja, ja en ja, het is dus eigenlijk een vibrator met ook nog clitorisstimulatie aan. En ja, ik zie de rabbit niet echt, maar
3: we zien een dolfijn. Laten we eerlijk zijn. Ja, als je het omdraait, zie je een dolfijntje dat dan tegen je clitoris aan zit.
4: Oh, maar het is ook zo'n leuk hobbeltje hier. Ja,
3: zie het, je bent er maar aan bezig. Ja. Je gaat er toch over, maar ik snap het. Dat is leuk materiaal.
4: Yes.
3: Hoe kan je het winnen? Een emoji van een dolfijn.
4: Of een konijn.
3: Of een konijn of een wortel.
4: Iets in die aard.
3: Iets in die aard. Stuur het nu in de app van M&M. En wie weet, zoek de grote blote computer jou eruit.

0: Ik heb hem gezien, hè.
1: Wanneer?
0: Met Pasen.
1: Ben je naar Jean-Paul gegaan?
0: Ja, Jean-Paul was op Paaspop.
1: Ah, het grote Paaspop.
0: Het grote Paaspop.
1: Ja, dat ik nog maar net kende eigenlijk van TikToks van jou en zo. Ja. Ik echt leuk. Lijkt me echt leuk. Jean-Paul, was het goed?
0: Ja, het was heel goed. Ik heb heel hard geschuurd.
1: Op temperature.
0: Op temperature.
1: Het zal wel. Bloot. M-M-M. Gratis G-spot en clitoris stimulatie te winnen hier vanavond in Bloot. Ja, we geven in elke Bloot-uitzending deze week toch wel een seksspeeltje weg. Omdat het... Ja, het is niet de laatste week.
0: Nee, want we hebben nog een verrassing in petto.
1: We hebben een verrassing, maar het is wel de laatste week in mei. De maand mei.
0: Ja.
1: En in principe van het seizoen. Maar het is toch ook niet de laatste.
0: De laatste normale uitzending.
1: Ja, inderdaad. Ja, en donderdag ook nog, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Alhoewel, dat is ook niet zo'n normale uitzending.
0: Nee?
1: Daarover straks meer. Alleszins, we moeten eerst nog iets weggeven dat 20 mogelijke vibratiestanden heeft om jouw G-spot te vinden. Want dat is toch ook altijd wel belangrijk. En uiteraard ook je clitoris te bevredigen, want dat is heel aanwezig in de vorm van een dolfijn.
0: Dolfijntje, de bek van een dolfijn.
1: Ja, en dat hebben jullie goed begrepen, want dat is wat er zo net gestuurd is, massaal, in de app van M&M. En het geeft jou de kans om gekozen te worden door onze grote blote computer, die altijd één naam eruit pikt. We hebben daar niks over te zeggen. En als het jouw naam is, dan komt de... Ja, ik wou dildo zeggen, maar dat is het niet. Ja, het is wel ook een dildo, niet?
0: Ja, je kan hem inbrengen, maar hij
1: kan hem inbrengen.
0: Een vibrerende dildo is een vibrator.
1: Ja, voilà, een vibrator in heel mooi blauw. Kan je dus winnen. Wie? We hebben zo heel veel mensen dolfijnen opgestuurd.
0: Ja, maar ik ben blij met dolfijnen. Ik word daar gelukkig van.
1: Ik start de knop, ik laat de computer zijn ding doen.
0: Oh.
1: En er gaat zo meteen een naam op jouw scherm vallen. Lotte van Wezenmaal, here we go. Indruk op de knop. Daar is hij.
0: Ik heb een dolfijn hier gekregen van Charlene. 31 jaar uit Oost-Vlaanderen, Wichelen.
1: Charlene, je weet niet wat je te wachten staat.
0: Oh.
1: Mogelijks 20 verschillende orgasmes.
0: Maar wie gebruikt die 20 verschillende standen?
1: Ja, dat vraag ik mij ook altijd af.
0: Zij
1: dat je zo
0: daar
1: zoveel seconden even het tempo opvoert of zo? Ah nee, maar het is niet met tempo.
0: Nee, maar
1: het is niet harder, het is echt...
0: Dat is toch niet leuk? Ik wil een onderzoek doen wie die standen gebruikt. En waarom dat we dat eigenlijk hebben.
1: Ja, dat gaan we eens een keer doen. Ja. Daar hebben we zeker nog tijd voor met dit programma. Alleszins, Charlene, proficiat. Geniet van hopelijk enorm veel hoogtepunten.
2: Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys. M&M. Bloot.
1: Vond u een tril toch beter? Uw trilstand.
0: Ja?
1: Ja, klonk beter. Iets echter nog. Lieve mensen, welkom in Bloot. Het programma waarin zelfs de zon op zich niet hoeft onder te gaan. Dat hebben we daarnet al geconcludeerd. Om het over seks en relaties te hebben. Want dat is part of life. Maar intussen is dus de zon onder. En we maken het gezellig. Met iets waar we dringend over moeten hebben. Namelijk relaties en geld.
0: Ja.
1: Financiën, geld in een relatie. Het komt eigenlijk omdat ik dus onlangs op TikTok was en er was een kerel en die kwam terug van een etentje. Hij was op restaurant gegaan en je kent dat misschien zelf ook. Je volgt soms het gesprek mee met andere tafels.
0: Mm-hmm.
1: En hij vertelde over dat hij twee vrouwen zag babbelen met elkaar terwijl ze aan het eten waren. En ze waren bezig over de zalige sport golf. Mm-hmm. En dat ze dat echt de max vinden en alles erop en eraan en mooie domeinen. En dat ze, wat is dat, een handicap zoveel hebben en zo.
0: Allee, ja,
1: weet dat, ja. En hij zegt van ja, dat was een heel gezellig gesprek, maar wat mij vooral opviel was dat die twee vrouwen een zotte vriendschap hebben omdat ze één van golf houden, maar ze houden van golf omdat ze de sport kunnen betalen.
0: Ja.
1: Ze komen niet samen omdat ze dezelfde interesse hebben. Nee, ze komen samen omdat ze dezelfde interesse kunnen betalen. Mm-hmm. Want als je geen geld hebt, kan je ook geen golf gaan spelen. Dat is nu heel kort door de bocht,
0: ja.
1: Want natuurlijk kan dat soms wel. Maar ik vond het heel interessant, want zijn conclusie was van ja, het is soms heel moeilijk om vriendschap of relaties echt aan te gaan of sterk te maken als er te veel verschil zit in hoeveel je verdient, hoeveel geld je hebt. Ik vond dat een waarheid eigenlijk.
0: Ja, is ook zo. Maar het is ook inderdaad de levensstijl die je hebt met het geld. Hè?
1: Ja,
0: dus het is
1: dat ook.
0: Enerzijds het geld kan een heel groot verschil zijn. Daar speelt heel veel in mee. Hè? Want geld zegt heel veel over onze vrijheid, over onze...
1: Wat we kunnen doen.
0: Wat we kunnen doen, maar ook over gelijkwaardigheid en macht en ervaring en weet ik veel wat allemaal. Dus daar raakt daaraan. Maar anderzijds bepaalt het ook welke levensstijl dat sommige mensen hebben.
1: Ja.
0: En daar kan ook heel veel verschil net op zitten.
1: Ja, inderdaad. Dat was een heel goed voorbeeld daarvan. Wat maakten we? We waren met Team Bloot aan bespreken en we dachten, we gaan die vraag hier een keer op onze Instagram story zetten, zoals we dat altijd doen. En we hebben ervan gemaakt, zou jij kunnen samen zijn met iemand die een pak meer of een serieus pak minder verdient? En onder andere, Aaron had ons deze voice-app al gestuurd.
3: Ik zou zeker kunnen samen zijn met iemand die meer of minder verdient. Minder is sowieso, denk ik, makkelijker, omdat je die dan ook een beetje kan verwennen in de zin van effectief grotere reizen laten boeken, meer uit eten gaan, meer laten zien dat zij ook kan profiteren. Oké, zij verdient misschien minder, maar dat wil niet zeggen dat ze minder moet genieten, ook niet. Want we zijn een koppel, het hoort zo te zijn dat we alles delen. Iemand dat meer verdient gaat zeker ook, zolang het voor beide partijen geen effectieve situatie creëert. De kans is heel groot dat als de partner echt heel veel meer verdient, dat ik eigenlijk verliefd zou worden op het geld en op de levensstijl in plaats van op de partner zelf.
1: Interessant, dus hij verdient graag wat meer om te kunnen verwennen en te tonen van zo kunnen wij samen ook leven met mijn geld. Maar als het andersom is en hij moet zogezegd profiteren van haar geld, dan is hij bang dat hij dat eerder doet omdat hij echt verliefd wordt op de levensstijl die bij dat geld komt kijken. Ja.
0: Ja, maar ik denk dat er een verschil zit tussen mee kunnen genieten van iets en of inderdaad heel afhankelijk worden of verliefd worden of iemand gebruiken voor zijn haar hun geld.
1: Zeker, want dat gebeurt ook. Ja.
0: Ik denk dat hij daar schrik voor heeft. Dat als dat hij een partner zou hebben, dat hij eigenlijk gewoon het voor het geld zou doen.
1: Ja, terwijl het eigenlijk gewoon zou moeten zijn, we hebben nu eenmaal veel geld, laten we samen in alle rust gaan genieten. Ja.
0: Exact.
1: Reageer even mee in de app van M&M als je aan het luisteren bent vanavond. Je stuurt gewoon een bericht in de app of via de app van VRT Max. Daar kan het ook. En de vraag is, zou je kunnen samen zijn met iemand die een pak meer of een pak minder verdient? Dat is het eigenlijk. Je mag daar eerlijk op antwoorden, daar zijn we wel fan van. Dus shoot, that is the bossa.

0: is nogal een piano. Als ik dat hoor, dan denk ik echt, die 30 graden dit weekend, laat het komen, hè. Barbecue, whenever, wherever, ik zal er zijn. Ga jij barbecuen?
1: Ik ga naar Extrema.
0: Ah ja, juist.
1: Festival, houthalen, helichter, Extrema Outdoor.
0: En waarom is dat het leukste festival ter festivals?
1: Omdat mijn liefde organiseert.
0: Ja,
1: nee, nee.
2: Bloot. Door Jan Ausems en Lotte van Wezen.
0: Waarom dan wel?
1: Gewoon omdat het in Limburg is. Een supermooie locatie. Keiveel stages, keiveel leuke technonamen. Alle stijlen die je maar kunt wensen. En dat is gewoon altijd fijn. Ik ben er altijd met heel veel vrienden, mensen die ik ken. En dat is tof. Leuk. Ik weet, het is goed weer.
0: Niemand moet jou iets vragen. Dat weekend van Extrema staat op 1, dat weet ik.
1: Ja, ja. Absoluut. Ja, pak het niet af.
0: Nee. Je volledig pakken, Lotte van Weesmaal. We hebben het in bloot over iets heel belangrijk. Ik denk ook wel iets dat, waar iedereen over nadenkt. Of waar iedereen soms tegenaan loopt. Of niet goed weet van, ja, hoe moet ik dat hier doen? Of hoe zie ik dat? Dus het gaat over dat, zou je kunnen samen zijn met iemand die altijd alles betaalt, veel meer geld heeft dan jij? Of andersom, hè, dat jij altijd de grote dingen moet dragen. Allee, moet, ja, omdat het niet anders kan, bijvoorbeeld. Ik merk dat daar veel stroebelingen in zijn. Dus ik ben benieuwd hoe het bij jou is, of dat ook zo is. Veel mensen die hebben gereageerd op onze stories.
1: Ja, inderdaad. Iemand stuurt, als ik een pak meer verdien, ben ik fine.
0: Oké. Heel veel mensen die meer willen verdienen, hè, en dan oké zijn.
1: Ja, maar als je minder verdient, heb je misschien al rapper het gevoel, ik ben afhankelijk en ben minder waardig.
0: Ah,
1: en ik ben een beetje de slons van de twee of zo, terwijl dat niet zo moet zijn. Want nee. Je kunt ook op andere manieren bijdragen in een relatie.
0: Zeker.
1: Mocht je niet vergeten. Nog iemand die stuurt, ik zou het in beide gevallen lastig vinden, maar goede communicatie of regels is dan een must. Mm-hmm. Iemand zegt ook nog, brengt na jaren toch wel frustraties mee, hoor. Nog iemand zegt, het is in mijn geval een pijnlijke heuvel, maar je leert ermee leven. Nog iets is de kunst om u dan niet aan te trekken.
0: Dat denk ik ook wel. Ja, gewoon het je niet aantrekken. Het is nu zo feitelijk en inderdaad, denk daarna over de bijdrage die je wel in die relatie doet op een andere manier.
1: Je kunt het toch niet veranderen, hè? Het gaat inderdaad over, oké, hoe gaan we er dan mee om en hoe zorgen we dat eventueel de draagkracht of die balans toch gelijk getrokken wordt als het niet financieel is, op welke andere manier kan.
0: Vaak zit dat dan, ik zeg nu maar iets, dat is misschien cliché, maar als je kinderen hebt, dat je meer de zorg van de kinderen draagt door op tijd thuis te zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja, of meer thuis doen
0: of
1: gewoon.
0: Meer huishoudelijke dingen. Ja, nu
1: emotional
0: zeg je de cliché.
1: Support.
0: Absoluut, ja.
1: Misschien verdient uw partner wel, ik weet niet hoeveel geld, maar kan die er emotioneel niet zo goed voor u zijn, maar jij wel voor die.
0: Ja, en heeft hij net heel veel emotionele steun nodig om dat te kunnen waarmaken en ben jij de pilaar?
1: Ja, ja, exact.
0: Ja, we gaan eens heffen. We gaan even horen in Beersen. Dag, Annabel.
3: Dag, Dorian en Lotte.
1: Hallo.
0: Hi, Annabel Looyens. Jij had ons laten weten, Annabel, dat je absoluut niet in de situatie wil zitten dat jouw partner veel meer verdient dan jij.
3: Klopt. Dat zou ik denk ik moeilijker vinden dan de situatie waarin ik nu zit, dat ik eigenlijk meer verdien dan hem.
0: Oké, dus het is op dit moment niet zo. Waarom zou je het vreselijk vinden?
3: Ik denk dat ik heel erg opgegroeid ben in het gedacht van je moet zelfstandig kunnen zijn, je moet afhankelijk kunnen zijn. En ik denk dat bij mij de angst een beetje zou zitten van, zeker als het zo'n grote kloof zou zijn dat ik bijna eigenlijk meeleef op mijn partner, dat de angst altijd zou zijn van, ja, maar wat als hij ooit vertrekt, want die hoeft niet bij mij te blijven.
0: Dat is echt een angst die ik al zo vaak heb gehoord bij mensen.
1: Maar wat dan juist, dat je niet meer in dezelfde leven stelt, of dat je niet meer alleen kunt voorzien in je leven?
0: Ah, wel ja, dus ja. Stel dat het breekt en je bent het gewoon geweest, zonder daar misbruik van te maken, maar je bent het gewoon geweest dat je partner het kan betalen en het ook doet. En dan ineens moet je het allemaal alleen gaan redden. Je hebt misschien geen huis of geen plek om te wonen. Mm-hmm. Ook niet genoeg om misschien voor je kind te zorgen als dat er is of zo. Allee, ik weet het niet, ik snap die stress wel. Terwijl je er eigenlijk van moet uitgaan dat je het wel zal redden, hè, maar...
1: Ja, want...
3: Wel, ik denk
0: zeg maar, Annabel.
3: Ik denk wel degelijk op dit punt zou ik mezelf kunnen redden. Heb ik die stress niet? Ik heb ook een heel goede vangnet waar ik wel naartoe kan, mocht het zo zijn.
0: Ja.
3: Maar ik denk dat het toch altijd die mentale gedachte meebrengt van wat als.
0: Ja, ik begrijp het. Ik heb het al vaak gehoord. Terwijl dat in the end, als het moet, dat mensen veel meer onafhankelijk en krachtig kunnen zijn dan ze zouden denken, hoor. Het is maar wat je gewoon bent in de eerste plaats, maar je kan dat zeker wel omdraaien. Annabel, dus op dit moment verdien jij meer dan je vriend. Hoe voelt die dat aan?
3: Ik denk momenteel wel oké. Die heeft daar wel een beetje moeilijk mee gehad, maar eerder in de zin van... hij heeft uiteindelijk niet gekozen om te gaan verder studeren. En merkt dat nu ook wel in zijn loon. En ik denk dat hij op dit moment dus het verschil ziet van iemand die wel nog 3-4 jaar verder gestudeerd heeft. En ik denk dat het meer is van, was ik maar niet zo lomp geweest op mijn 18 om toch niet te gaan voor een studie omdat ik schoolmoe was. Maar niet in de zin van dat hij echt jaloers is op mij of dat hij mij benijdt. Want ik denk dat hij ook wel heel goed weet wat ik er in die 4 jaar voor over heb moeten hebben om uiteindelijk hier te staan.
0: Ja. Ja, absoluut. En misschien gaat het bij hem meer over het emotionele dat hij die keuze in het leven heeft gemaakt, meer dan dat het op dit moment het resultaat is dat hij daardoor minder verdient.
1: Ja,
3: klopt.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb wel het gevoel dat jullie daar heel ondersteunend in zijn naar elkaar toe.
3: Zeker wel. We hebben financieel ook niet altijd gemakkelijk gehad. Zeker mijn vriend niet, waardoor dat wij echt wel op elkaar hebben moeten steunen. Van oké, jij kunt nu financieel niet bijdragen in deze situatie. Dus het grootste deel zal van mij moeten komen. En dat hebben wij ongeveer 1 jaar of 2 gedaan.
0: Werd je daar soms iets zot van, Annabel? Eerlijk, soms moet dat toch echt een frustratie gegeven hebben. Want uiteindelijk, je wilt dat wel doen voor je liefde, maar het is wel hard gaan.
3: Ja, mentaal is dat echt vreselijk geweest. Maar ik heb hem dat ook nooit kwalijk genomen. Omdat het ook een situatie was waar wij allebei ook niks in konden veranderen. Maar daar is ook nooit ruzie over geweest. En dat is eigenlijk waar ik wel heel blij over ben. Dat wij altijd over geld hebben kunnen praten op een normale manier. Ook al gaf dat zoveel stress in het leven.
0: Heel belangrijk, hè, want op een normale manier over geld praten, het maar is dat niet elk koppel gegeven.
1: Maar niet zelfs gewoon elk koppel, gewoon mensen over geld laten spreken, is al moeilijk.
0: Zeker.
1: Niemand vraagt aan elkaar, en hoeveel verdient jij? En is het voor u makkelijk?
0: Lukt het om rond te komen?
1: We weten het gewoon niet, omdat het is precies altijd iets schaamtelijk of zo. Ofwel is het te weinig, of is het te veel en durf je het niet over uit te spreken. Dus dat is al een eerste start. En ik vind het heel mooi, Annabel, dat jullie daar wel een manier en hebben gevonden, want daar begint het. En dat je samen kunt kijken, oké, dit is nu eenmaal de situatie die er is. Ik kan niet opeens meer gaan verdienen dan dat het nu is. Mm-hmm. Hoe gaan we ons daaraan aanpassen? Wat is eerlijk? Waar voelt jij je oké bij?
0: Waar voel jij je oké bij?
1: Ja, wat zijn de verwachtingen? Wat is onze draagkracht? In plaats van 50-50 moet je gewoon kijken, wat kan iedereen dragen? En is het daar een beetje gelijk op?
0: Ja, en realistisch zijn, hè?
1: Ja.
0: Ja, je kan niet ineens geld toveren, en ook al zou je dat willen.
1: Was het maar.
0: Ja, oh, wauw. Ja. Annabel, merci om dat hier ook zo te benoemen. Hè. Ik denk dat veel mensen daar iets aan hebben en aan het herkenbaar vinden. Dus waarvoor dank om dat hier in bloot te komen vertellen. Ik ga de vraag zeker nog eens in de groep gooien, mensen. We zijn bezig over, zou je kunnen samen zijn met iemand die meer verdient dan jij of minder? En dat daar dus een serieus verschil op zit. En hoe is dat bij jou in je relatie op dit moment? Laat het weten in de app van M&M. Annabel, nog een heel fijne avond. Merci.
3: Voor jullie ook. Hè.
1: Bye.

0: kan het goed samengaan? Iemand die geen spaargeld heeft, weinig verdient, met dan iemand die misschien wel veel opzij heeft staan en elke maand serieus wat mee verdient. We merken toch dat het niet altijd makkelijk is om daar een weg in te vinden. Heel veel reacties op onze story van herkenbare situaties. Bloot. Iemand stuurde, ik voelde wel een onuitgesproken verwachting om beter te doen. Die is weg, nu ik meer verdien. En mijn hubby is er wel oké mee dat ik meer verdien. Ook iemand die reageerde, ik ben samen met iemand die geen job heeft. En ik merk wel dat ik, dat ik het er lastig mee heb.
1: Maar dat is iets anders, denk ik.
0: Ja, het gaat, is iets anders.
1: Dat gaat misschien nog over de manier waarop dat je leven invult. En hebt je ambities of wilt je ergens achter zetten of zo. Dan los van het inkomen of zo. Allee, misschien, hè?
0: Ja. Dat is een onderdeel van geen job hebben natuurlijk. Maar het brengt misschien ook wel met zich mee dat je geen maandelijks loon hebt.
1: Ja, maar bijvoorbeeld iemand die elke dag thuis zit of zo, dat je je daar meer aan ergert van, oh, dat is iemand die misschien niet genoeg energie vindt of drive heeft. En dat is misschien iets wat een afknapper voor u is.
0: Ja, kan wel. Maar daar kan dus bijkomend...
1: Dat het minder geld is.
0: Dat het dan automatisch ook... Je brengt energie van het werk misschien niet binnen. Van, ik ben hier iets met mijn leven aan het doen. En tegelijk ook niet het geld letterlijk binnenbrengen. Dus kan echt wel begrijpen dat soms moeilijke situaties geeft. Ook wel herkenbaar voor Lore, denk ik. Lore uit Niel, hallo.
2: Hey.
1: Hallo, dag
0: Lore. Lore, bij jou was het een beetje andersom, want het was jouw vriend. Jouw vriend die nu jouw vriend niet meer is, denk ik. Die daar serieus wat problemen mee had, dat jij niet verdiende wat hij verdiende. Je was op dat moment ook nog maar student. Dus dat verschil was erg groot en er waren frustraties.
2: Ja, dat klopt.
0: In wat boeide hij zich op? Hoe vertaalde zich dat?
2: Ja, hij vond vooral dat ik niet begreep dat hij veel moest werken om geld te verdienen om bijvoorbeeld later een huis samen te kopen. Mm-hmm. Terwijl ik stak mijn tijd dan in studeren, zodat ik een job zou kunnen doen dat ik graag deed. Want hij is gestopt op zijn 15 met studeren. Dus ik vind persoonlijk dan verder studeren net wat belangrijker dan effectief al te gaan werken.
0: Dus hij verwachtte wel van jou, verwacht hij dat je eerder je studies stop zou zetten om dan binnen te brengen of?
2: Ik weet het niet goed, maar hij vond dat ik het niet begreep hoe het was om echt te werken voor geld en dat ik het nooit zou begrijpen en zo.
0: Oh, maar dat moet dan toch enorm moeilijk geweest zijn, want als jullie dan samen moesten eten of iets gaan doen, hoe ging dat dan?
2: Ja, bijvoorbeeld als wij een jaar samen waren, dan gingen wij samen naar Centerpark. Maar dat is al vrij duur. Mm-hmm. Dan was dat ook zo van, ik betaal alles en dan betaalt jij maar terug. Maar als student, als je dan vooral studeert en niet veel kunt gaan werken, dan is dat heel moeilijk om terug te betalen. En dat vond ik zelf wel heel jammer dat ik zo echt maanden zo in de schulden zat of zo.
1: Ja, en dan zit je al helemaal in die afhankelijkheid, hè? Zeker als het zo is van je moet terugbetalen en je staat bijvoorbeeld al op min 100 euro of zo bij je partner. Ja, dat voelt dan niet meer precies zoals een relatie of zo. Dat is precies zo van, ik moet nog afbetalen aan mijn bank of zo, snap je?
0: Ja.
1: Dus dat brengt ook zo'n andere beleving mee aan de relatie, denk ik.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, en ook vooral de keuzes. Hij had evengoed voor één jaar samen een pateke van een bakker kunnen meenemen.
1: Exact.
0: Of mooie bloemen.
1: Of in een tent gaan superveel kamperen.
0: Ja, al is het maar een verrassing, maar niet per se op maat van een Centerparks weekend. Want dat is meteen al groot. Hebben jullie daar het dan nooit over gehad? Want dat zijn wel serieuze verwachtingen om dat terugbetaald te krijgen.
2: Ja, ik heb altijd wel gezegd dat ik echt blij ben met, weet ik veel, een snoepje van de kruidvat of zo.
0: Ja, snap ik.
2: Bijvoorbeeld voor mijn verjaardag, waar wij dan bijvoorbeeld echt per se een Apple Watch kopen, dat ik zei van, maar dat hoeft helemaal niet. Ik heb het nooit gekregen, by the way. Ik ben jarig in september, ik heb nog geen cadeaus gehad van mijn verjaardag, dus
0: Maar wacht, ben je nog samen met hem of niet meer?
2: Nee.
0: Ah ja, oké.
2: Nu een maand niet meer, helaas.
1: Afgelopen september nog geen cadeaus gehad.
0: Oké. Maar eigenlijk voelde dat dan toch ook dubbel, want hij maakte zogezegd die belofte van die Apple Watch, maar ergens stiekem in de achtergrond weet hij dan, hij gaat van jou van dezelfde grootte verwachten.
1: Ja.
0: Dus dat is toch een constante stress?
2: ja, ik had daar echt moeilijk mee, want ik zeg ook van ja, ik kan dat niet kopen. En ik heb dan wel zo doorheen het jaar veel kleine cadeautjes gegeven, zodat het toch zo een beetje mee overeen zou komen. Maar echt iets groots kon ik natuurlijk niet.
0: Ja, het moet heel moeilijk zijn dat je constant het gevoel hebt dat je aan dat niveau moet geraken, dat die verwachting ook gewoon niet wordt gemaskeerd, dat die echt daar ligt. Heel moeilijk. Is dat ook de reden waarom jullie uit elkaar zijn gegaan? Omdat het te veel verschilde, of...
2: Ja, ik denk wel dat dat een grote reden is, omdat hij vond dat ik het nooit zou begrijpen hoe dat, ja, het leven echt is.
0: Ja, dat is een berg waar je soms gewoon niet over kan. Hè. Als iemand dat denkt...
1: Als iemand dan... zo die dat idee heeft en daar hem wel blijven vasthouden. En...
0: Ja, heel moeilijk. Ja. Dus ik denk dat jij vooral naar iemand op zoek bent die die verwachting niet heeft. Hè, en die zich aanpassen aan elkaar. Wat kan je verwezenlijken? Wat wil je verwezenlijken?
1: En die u steunt in uw doelen en waar jij naartoe wilt.
0: Voilà.
1: Als dat nu studeren is, is dat nu studeren.
2: Ja, dat is waar.
0: Wat studeer je?
2: Ik ben... Dat is echt erg om te zeggen, maar ik ben dus speciaal voor hem gestopt met studeren.
0: Oh, Lore. Oké. Okay.
2: Ja. Voor niks dus. Hè.
0: En is het nog een mogelijkheid om het op te pikken of hoe sta je er vandaag in?
2: Ja, ik ben wel van plan om in september terug te hervatten. Allee, wel iets anders voor kleuteronderwijs.
0: Nice.
2: Dan kan ik misschien beter met hem overweg.
0: Scores, strike. Oh, sorry, vind ik echt een goeie. Onze support heb je echt, Lore, van Lotte en ik.
1: Yes.
2: Dankjewel.
0: Superveel succes daarmee. En merci om even langs te komen in Bloot.
2: Dat is graag gedaan.
0: Yo, bye tot bye. De volgende keer. Bye, Lore. M&M. Bloot.

0: Je voelt het, hè?
1: Wat voel ik?
0: Dit nummer?
1: Zeker.
0: Ik zie het. Ik ben ook altijd wel blij als het op de radio is. Dus eens zo leuk om het nu voor jullie allemaal te draaien. Wait So Long. Swedish House Mafia. Heel veel mensen vanavond die sturen. Het gaat niet over hoeveel hij, zij of die verdient. Het gaat meer over de levensstijl. Dus een beetje, ja, wat doe je allemaal met dat geld? Waar geef je het aan uit? Wat vind je belangrijk om daarmee te doen? Iemand die anoniem wou blijven, die zegt: ik vond het niet erg dat mijn ex dus minder geld had. Ik vond het wel erg dat ze geen geld had voor mij, bijvoorbeeld voor ons 1 jaar jubileum, maar wel voor haar sigaretten en vape.
1: Ja,
0: dat moet frustrerend zijn. Je ziet dat je het eigenlijk kan betalen en dan als het erop aankomt en je verwacht iets, dat dat geld dan naar iets gaat waarvan je denkt, maar
1: verslaving.
0: Allee.
1: Ja, ja, verslaving
0: in dit geval. Ja, heel moeilijk. Heel, heel moeilijk. Jij dacht ook, Luca, wat hij daar stuurde, we moeten die even bellen.
1: Ja.
0: En dat is gelukt. Dag Luca.
2: Hallo, dag Lotte, dag Dorian.
1: Hallo.
0: Hey, Luca Callens uit Kortrijk. Je vat het eigenlijk heel mooi samen in je bericht. Dus misschien moet je het hier gewoon nog eens in bloot zelf doen. Je hebt het over de visie waar het over gaat en niet over het geld, over het verdienen.
2: Ja. Ik denk dat het belangrijker is dat je dezelfde visie hebt op geld dan dat je evenveel verdient.
0: Ja.
2: Want als de ene heel veel wil sparen en de andere heel veel wil uitgeven, ja, dan gaat dat nooit matchen.
0: Mm-hmm. Spreek je uit eigen ervaring?
2: Ja, maar veel meer op vriendschappelijk dan in partners.
0: Mm-hmm. Ja, daar gebeurt het ook.
2: Maar dat zorgt ook veel voor wrijving. Dat als er iemand constant zegt van, oh, ik wil naar daar, ik wil dit doen, ik wil dat doen. Maar dan daarna wel constant zegt dat het, ja, dat het allemaal te duur is en dat ze geen geld verdienen. En dan denk ik zo, ja, je kunt ook een keer mijn avond thuis blijven. Hè.
0: Zeg je dat dan ook?
2: Ja, maar dat loopt meestal niet zo positief.
0: Maar je durft het wel te benoemen.
2: Ja, ik vind, als je kunt erover zeggen, dan moet je het ook kunnen ontvangen.
0: Oké. Daar hebben we allemaal wel iets aan. Ik denk dat veel meer mensen zich inhouden, terwijl, ja, dat zijn hier belangrijke discussies. En ook, ja, je wordt ermee betrokken, hè, Luca, want je gaat dan, je zit erop te kijken op je vrienden die dan zagen en jij moet het dan opvangen, maar dan terwijl gewoon doen waar ze goesting in hebben, op andere momenten dat ze het dan even vergeten zijn. Ja, dat is ook vermoeiend. Wat is jouw visie op geld? Ja, kan je ons daar eens in meenemen?
2: Ik werk heel veel. Ik doe extra flexies om te zorgen dat ik toch een mooie spaarrekening kan krijgen. Maar dat ik ook wel niet moet stressen en moet denken van, oei, ik ga vanavond niet met vrienden op pad kunnen gaan of ik ga niet kunnen betalen of zo.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik vind wel dat er altijd geld moet zijn voor sociale redenen. Maar niet voor zever zoals sigaretten of blindboxes of zo van die dingen.
1: Geen
2: eigenlijk
1: luxe.
2: Dan liever geen geld
1: in. Nee. Want eigenlijk, het is wel grappig dat je dat zegt, want er zijn eigenlijk verschillende geldtypes. Dus ik weet niet, kennen jullie Charlotte van Brabander?
0: Ja, dat is
1: zij is ook
0: pokerspeler, economisch expert.
1: Ja, ik heb bij haar in de podcast gezeten en dat ging dus inderdaad ook over verschillende geldtypes die je hebt. Dus je bent een bepaald geldtype of je hebt een voorkeur. En dat ook kan botsen in je relatie.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld wat Luca, wat jij zegt, is, je zegt van, ik ben inderdaad heel veel aan het werken en ook om een beetje spaarboekje. Je hebt bijvoorbeeld de verzamelaar, dat is van nature een makkelijke spaarder, maar je hebt ook een heerser en dat zijn vaak de workaholics die heel veel geld willen verdienen, maar die daardoor soms een beetje weinig tijd hebben om bijvoorbeeld dat uit te geven of zo. Om, die cent, omdat ze net zo hard aan het werken zijn. Maar als je zo'n persoon bent en je bent dan samen met iemand die bijvoorbeeld een sponsor is, ik ben soms een sponsor, dat is iemand die heel graag geeft. Cadeautjes, die veel trakteert, die niet vraagt om terug te betalen. Maar als je samen bent met zo'n partner, ja, dan kan dat wel eens botsen. Want dan denk je van, ik ben zo hard bezig met mijn geld te verdienen en daar bewust mee om te gaan. En als je dan een partner hebt die er wat lakser mee omgaat of zo,
0: ja,
1: dan botst het daar eerder vaak op dan over de hoeveelheid geld die je eigenlijk hebt.
2: Ja, ik denk wel dat de ene veel kan sparen en de andere cadeautjes kan geven, dat wel geen probleem moet zijn, maar dat meer is over als de ene zoiets heeft van, oh ja, ik heb hier net 1000 euro gelegd, dat is niets. Terwijl dat wel, als het iemand is die geen besef heeft van geld, dan loopt het
0: nog. Ja. Je zou er niet voor vallen ook, Luca.
2: Nee. Nee.
0: Ja, dat is belangrijk. Hè? Zou het kunnen werken, Lotte? Mensen die totaal anders naar omgaan met geld kijken?
1: Ik denk dat dat zeker kan, maar er moet inderdaad gewoon over gecommuniceerd kunnen worden. En je moet kunnen vertellen aan elkaar wat vind je oké, wat vind je niet oké. En ja, dat je wel rekening houdt met elkaar of zo. Of dat je niet moet gaan verwachten van je partner dat hij hetzelfde gaat doen of zo.
0: Nee.
1: Hè, dat je ook niet gaat verwachten aan mijn partner moet opeens ook beginnen sparen omdat ik dat belangrijk vind of zo. Ja, en als het echt zwart botst en als je zegt ik kan hier echt niet mee om, ja goed, dan is het misschien wel echt
0: niemand
1: helaas.
0: Dan eigenlijk. Ja. Ja, dat kan wel. Oké. Okay. Interessant. Luca, heel belangrijk iets wat hier net komt te vertellen, dus merci daarvoor. Lieve mensen, we zijn bezig over verschillen in relaties, in omgaan met geld, in geld verdienen. Dat kan soms een dealbreaker zijn. En soms kan het ook gewoon wel nog werken, maar communicatie is key. Laat even weten hoe het bij jou zit, of hoe jij naar kijkt. De app van M&M, daar praat je altijd mee in dit programma. Luca, nog een heel gezellige avond gewenst van ons. Kom snel nog eens terug.
2: Dank je wel. Dank je.
0: Ik ben M&M.

0: Sorry, Lotte van Wezenmaat.
1: Waarom?
0: Ja,
1: je hebt mij geghost.
0: Nee, niet geghost.
1: Je hebt mij geditcht.
0: Ja, wel geditcht.
1: Je hebt onze date gecanceld.
0: Ja, zo voelde het ook echt. Ik dacht, ik heb echt een date met Lotte van Wezenmaat. En ik zeg, sorry Lotte, ik ga dat niet geraken.
1: Ja.
0: Ik en Nio waren in de AFAS-dome. Misschien ben je er wel bij geweest. Good for you, als je aan het luisteren bent. Maar nee, ik ben midden in renovatiewerken thuis. En ik kon het niet meer aan. Ik was zo, weet je, je bent ook de hele dag in stof. En dan het enige waar ik aan kan denken, is een douche en gaan zitten.
1: En frietjes.
0: Alles. En frietjes. Ja, ik heb wel frietjes gegeven.
1: Ja, dacht je dat? Ja, je hebt toch altijd op zondagavond frietjes?
0: Ja, toch wel.
1: Ja?
0: Dat is wel waar, dat is er echt. Nee, dat is er niet over. Ik ben gewoon een goeie Belg. In die zin. Ja, dat is toch frieten en België, dat gaat toch samen?
1: Zeker.
0: Alleszins. Dus we zijn niet naar Eken en Nio gegaan. En jij bent ook niet gegaan, hè?
1: Ja, nee, alleen.
0: Nee, dat is ook geen goeie
1: idee. Dat is een beetje triest. Alleen, nee.
0: Dat kan perfect.
1: Het zou zeker kunnen, maar ik vond het een beetje eng, denk ik. En het was ook heel druk daar, met de hele molfinale.
0: Ah ja, ook. We hebben wel de mol gekeken.
1: Ja.
0: Ja, het eerste jaar de mol dat ik echt het niet wist. Ik geef het toe. Ik ben alle kanten opgegaan.
1: Wij zaten op dezelfde trein, hè?
0: Ja, Woutrein. Even. Ah nee, ja, Isabel. Maar ik ben wel even de Woutrein geweest.
1: Ja?
0: Maar ik ben er gewoon niet blijven opzitten.
1: Ook niet.
0: Nee. Jammer. Sorry als we spoilen voor de mensen die het steeds moeten inhalen. Maar dat moet nu wel gebeurd zijn.
1: Sorry.
0: Dag Simon.
2: Hallo, goedenavond.
1: Hey Simon.
0: Simon, ben jij de molkijker geweest of geskipt?
2: Ik ben een molkijker geweest, inderdaad. Ja.
0: En? Waar zat jij met je naam?
1: Trein.
0: Ja, trein.
2: Ik zat bij Isabel tot de voorlaatste aflevering.
0: Oh,
2: en als Isabel in die aflevering uitving, dan dacht ik van, in het begin van de aflevering, het is Wout.
0: Ja, ik ook wel. Ja, ik ook. Maar dan ben ik bij de finale, dacht ik, het is zo hard Julie. Ik ben helemaal weggeblazen, het is Julie. En dan won Julie dat spel, mannetjes. Oh.
2: Ja.
0: Wel jammer dat het weer voorbij is, hè Simon?
2: Inderdaad, ja. Maar helaas.
0: Ja.
2: Goed.
0: We hebben allemaal op een leuke trein gezeten en daar mogen we blij mee zijn.
2: Klopt.
0: Simon, we wilden heel graag nog even met jou bellen, omdat je ons had laten weten van, je hebt een relatie en mm-hmm. In het begin verdiende jij meer dan jouw partner. En jullie zijn een huis gaan kopen. Maar anders moet je het even zelf zeggen, want ik ben heel jouw verhaal aan het vertellen. Ja. Sorry.
2: Nee, ik ben nu intussen zo'n 17 jaar aan het werk voor hetzelfde bedrijf.
0: Ja.
2: Ik heb mijn partner leren kennen een aantal jaar geleden, zo'n kleine 10 jaar geleden. Hij was toen opnieuw beginnen studeren. En is uiteindelijk nu afgestudeerd als leerkracht. En intussen al een paar jaar actief als leerkracht.
0: Mm-hmm.
2: Ik zelf werk in de toeristensector. Dus de toeristensector verdient niet super, super veel. Maar mm-hmm. tot daar aan toe. Dus als wij 5 jaar geleden keken om ons huis te kopen, verdiende ik op dat moment meer dan hem.
0: Ja.
2: En ergens voelde dat ook wel goed. Ik had ook meer eigen inbreng dan hem. We hebben er nooit een probleem van gemaakt. En ook altijd zeggen van kijk, ja, we gaan dat gewoon eerlijk allemaal houden.
0: Uh-huh.
2: Dus bij notaris hebben we dat vastgelegd dat mijn inbreng iets hoger was.
0: Ja,
2: maar dan
0: voor
2: de leerlingen verder gingen wij gewoon wel kijken voor alles gewoon in 2 te verdelen. Dus tot daar alles goed. Maar we zijn nu 5 jaar verder. En als ik nu kijk, verdient hij toch wel zeker een 10% meer dan mij.
0: Oh, ja.
2: En soms ben dat toch wel wat steken ook. Weet je ook van, allee, hij is jonger. Hij heeft mooiere uren van werken. Hij heeft meer verlof dan mij. En als ik dan kijk, dan soms wringt dat toch wel een beetje.
1: En wat wringt er dan juist? Was hetgene dat er steekt?
2: Goh, het feit, enerzijds, zoals vandaag ook van het gemiddelde loon die een werknemer verdient. Als ik dan kijk, voor mij is dat wel een heel stuk lager. Ik ben ook bijna 37.
0: Ja.
2: En als ik dan kijk, heb ik zoiets van, ik zit toch een stuk onder. De uren die ik werk ook zijn soms veel meer dan van mijn partner. De verlofperiode dat hij kan nemen is eigenlijk veel ruimer en veel mooier dan van mij.
0: Voelt oneerlijk ergens, hè?
2: Ja, hij werkt in het onderwijs, dus hij heeft zijn vaste periodes. Ik werk in toerisme, dus ik kan moeilijker verlof nemen als hij in verlof is en zo verder. En dat is soms toch een beetje lastig, ja.
0: Ineens zit hij zo in de allerbeste situatie en ja, voel jij het als de mindere aan of zo, om het zo te zeggen?
2: Soms wel, ja. Inderdaad, ja.
1: Of misschien een beetje jaloezie ook. Allee, een gezonde jaloezie, hè?
2: Jaloezie ga ik er niet zo zeker. Ja, voilà.
0: Het is een scherp woord, maar ik begrijp het wel.
1: Van, ik zou het ook willen.
0: Ja, en toch op die oneerlijkheid. Ik begrijp dat wel. Als het ooit anders is geweest. En ja, we hebben dat allemaal, of niet iedereen, maar toch veel mensen hebben dat in zich om zo. Ja, je wilt niet de mindere van de twee zijn, denk ik. Ook al mag je dat zo totaal niet zien, maar je voelt dat wel zo aan. Mm-hmm. Van, hoe kan dat nu? Hij wel, ik niet. En dat blijft zich maar opstapelen. Dus ik begrijp die frustratie wel.
1: Maar,
0: weet hij dat?
1: Ja.
2: Goh, we hebben het er nooit echt zo open over. Ook omdat, ja, ik wil mezelf daar ook niet echt zo in tekort zitten ook.
0: Ja.
2: Maar de discussie die we hadden eigenlijk over verlofsamen nemen en zo verder, dat is wel al vaker gebeurd. Omdat, ja, het is niet altijd even evident om verlof te nemen voor mij. Mm-hmm. Maar goed, ja, kijk, ja, ik heb de keuze gemaakt om in de toeristensector te gaan werken ook. Dus ja, het is een beetje mijn eigen keuze geweest ook.
0: Ja, en ik denk
2: maar
0: dat je niet mag...
2: Maar soms iets van, kijk, ja, stel aan tijd toch al om misschien ook wel een keer te verleggen ook, en te kijken of een ander wat dat brengt. Maar het is moeilijk om die stap te zetten ook.
0: Ja, snap ik wel. Ja, ja, dat gaat een eigen zoektocht moeten zijn, hè. Ik denk dat je altijd gewoon uit moet komen bij hetgene dat jouw hart zegt en dat jouw passie is. En niet op basis van, want dan zit ik in een beter parket dan mijn vriend.
1: Nee. Ja. Nee, want wie weet, als je hetzelfde als hem gaat doen, dan word je er nog niet gelukkig van, hè. Dus ik denk dat je vooral je hart moet volgen. Ja.
0: Oh, Simon, ik zou nog veel langer willen praten, want dat is een herkenbare situatie voor heel veel mensen. Maar het nieuws van 11 uur gaat eraan komen. Maar kom zeker nog eens terug naar dit programma. En dan hebben we het over dit of nog over andere zaken. Merci daarvoor.
2: Ja,
0: succes.
2: Geen probleem.
0: Bye. Bye.
3: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de spoor in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties door Israël onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal stuurt.
4: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, hè? Geen misdaad, zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen. Nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen en dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
3: In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal vanavond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam vanavond op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. Nog in de Engelse competitie is voetbalclub Southampton uitgesloten van promotie naar de eerste klasse vanwege een spionageschandaal. Een medewerker van de club zou namelijk stiekem een training van Middlesbrough gefilmd hebben enkele dagen voor beide clubs de halve finale van de promotieplay-off speelden. En dat is volgens de regels verboden. Middlesbrough verloor die halve finale, maar omdat Southampton intussen een sanctie kreeg vanwege het schandaal en werd uitgesloten, mag de club Middlesbrough dus nu toch naar de finale en maakte dus nog een kans op promotie naar de Engelse eerste klasse. En in de Europe Playoffs van het Belgische voetbal is de voorbije avond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Het verslag van deze voetbalavond van Stef Wijnands.
5: Stoddaar gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zegen pakken tegen een ontregeld Antwerp, voor wie het met interimtrainer Faris Haroun een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot 2 keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij, maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
3: In de stand heeft Standaard nu 2 punten meer dan Racing Genk. Als Standaard het op de laatste speeldag minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Europe Playoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de 5e uit de Champions Playoffs om een Europees ticket. En dan nog het weer vanavond lokaal. Nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Morgen wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be. MNN.

in iets luchtigs. Even geen gedoe, geen stress, gewoon lachen.

0: Het is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van Libanon zijn gevechten uitgebroken tussen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah en soldaten van het Israëlische leger. Het voorbije weekend werd nog de bestaande gevechtspauze tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd, maar desondanks blijft het geweld dus gewoon voortduren. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag ook nog verschillende luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Daarbij kwamen zeker 10 mensen om het leven. Andere bronnen spreken over bijna 30 doden en tientallen gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. In Nederland hebben demonstranten van de actiegroep Extinction Rebellion een tijd lang de sporen in het station van Den Haag geblokkeerd. De activisten deden dat uit solidariteit met de hulpvloot die op weg was naar Gaza. Door de protestactie was er een tijd lang hinder voor het treinverkeer. De activisten werden uiteindelijk gearresteerd door de politie. Het Israëlische leger heeft de voorbije dag alle 54 hulpschepen van die hulpvloot geënterd en de opvarenden opgepakt. Daarbij zijn ook zeker 4 Belgen, onder meer uit Gent. De burgemeester van Gent, Matthias de Klerk, noemt de arrestaties door Israël onaanvaardbaar en wil dat de federale regering hier een krachtig signaal stuurt.
1: Mensen die goed willen doen, die voedsel en hulp willen brengen naar mensen die daar afgesneden van zijn, dat is dus een goede daad, geen misdaad zoals Israël het noemt. Het gaat hier ook niet om piraten of terroristen, nee, het gaat hier om gewone mensen, vrijwilligers, dokters, verplegers, mensen die humanitaire hulp willen brengen. En dan die mensen oppakken in internationale wateren is onaanvaardbaar en een absolute schending van het internationaal recht.
0: In Deurne in Antwerpen is een man gewond geraakt bij een uitslaande brand in een rijwoning. Het gaat om de bewoner van het pand. Hij verkeert niet in levensgevaar. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de woning is voorlopig wel onbewoonbaar verklaard. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar volgens de politie zijn er wel aanwijzingen dat het vuur werd aangestoken. In het voetbal in de Europlayoffs van het Belgische voetbal is de voorbije avond de voorlaatste speeldag afgewerkt. Een verslag van deze voetbalavond door Stef Wijnands.
2: Stoddaar gaat erg verrassend als leider naar de laatste speeldag. Want de Luikenaars deden wat nodig was. Winnen op Westerlo met 1-2. Daarmee was meteen ook Charleroi definitief uitgeschakeld. Dat raakte thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Voor Genk was het vanavond nogthans simpel. De zege tegen een ontregeld Antwerp voor wie het met interimtrainer Faris Haroun een veredelde oefenmatch werd. Genk kwam voor de rust niet verder dan een schot van Yokoyama en een trap op de paal via El Ouadi. 0-0, dat mocht niet en dus ging Genk na de pauze doordrukken. Ito tot 2 keer toe en Erabi met een vrije trap op de paal waren er dichtbij, maar de Antwerpse goalie Nozawa wilde niet wijken. 0-0, een nieuwe kater voor Racing Genk dat zijn lot nu niet meer zelf in handen heeft.
0: In de stand heeft Standaard nu 2 punten meer dan Racing Genk. Als Standaard het op de laatste speeldag minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Europlayoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de 5e uit de Champions Playoffs om een Europees ticket. Genk-speler Zakaria El Ouadi beseft dat het moeilijk wordt voor Genk om nog Europees voetbal te halen.
3: In voetbal weet je nooit, hè. Ze kunnen nog die laatste wedstrijd ook verliezen en wij winnen of... Natuurlijk hebben we dat niet in eigen handen, maar we zullen wel alles geven om nog steeds, we geloven er nog steeds in.
0: En in de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal vanavond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand. Manchester City kwam vanavond op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor de club is het de eerste titel sinds 2004. En dan nog het weer. Lokaal nog kans op regen of buien. In de loop van de nacht trekt dan een nieuwe regenzone over het land. Na de ochtend wisselvallig weer, maar in de loop van de dag wel meer opklaringen. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. In het zuiden van Libanon zijn gevechten uitgebroken tussen leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah en soldaten van het Israëlische leger. Het voorbije weekend werd nog de bestaande gevechtspauze tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd. Maar het geweld blijft dus voortduren. Het Israëlische leger heeft gisteren ook nog verschillende luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Daarbij kwamen zeker 10 mensen om het leven. Andere bronnen spreken over bijna 30 doden en tientallen gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. In Deurne bij Antwerpen is een man gewond geraakt bij een uitslaande brand in een rijwoning. Het gaat om de bewoner van het pand. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de woning is voorlopig wel onbewoonbaar verklaard. De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat het vuur is aangestoken. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na onderzoek van de BBC. Het gaat om een man van 28. Hij zou de voorbije jaren duizenden illegale migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gesmokkeld. Een deel van hen is daarbij verdronken. Omdat de man een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. BBC-journalisten achterhaalden zijn echte identiteit in Irak en zo kon de man daar worden opgepakt. In de Euro Playoffs van het voetbal heeft Standaar op de voorlaatste speeldag de leiding genomen. Standaar won met 1-2 op het veld van Westerlo. Racing Genk kwam niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Antwerp. Charleroi en Leuven speelden 1-1 gelijk. Dankzij de overwinning van Standaar begint het als leider aan de slotspeeldag met 2 punten meer dan Racing Genk. Standaar-verdediger Ibe Houtekiet. Daar lijkt iets mis te gaan met de quote, die komt later. Nu op de slotspeeldag komende zaterdag neemt Standaar het thuis op tegen Charleroi. Genk moet naar Leuven. Als Standaar het minstens even goed doet als Genk, dan wint het de Euro Playoffs en mag het een wedstrijd spelen tegen de vijfde uit de Champion Playoffs om Europees voetbal. In de hoogste voetbalklasse in Engeland is Arsenal de voorbije avond kampioen geworden. De nummer 2 in de stand, Manchester City, kwam op de voorlaatste speeldag tegen Bournemouth niet verder dan een gelijkspel. Daardoor kan Arsenal niet meer worden bijgehaald in het klassement. Voor Arsenal is het de eerste titel sinds 2004. En dan nog het weer. Veel kans op regen of buien deze nacht. Minima tussen 8 en 13 graden. Ook de ochtend is nog nat. Later op de dag meer opklaringen en droger. Het kan tot 18 graden worden. Vanaf donderdag enkele dagen droog en zachter weer. In het weekend is tot 26 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. De brandweer roept op om batterijen en spuitbussen beter te sorteren. Branden bij recyclagebedrijven worden namelijk vaak veroorzaakt door batterijen of spuitbussen die niet leeg zijn. Ook vorige nacht was dat het geval bij een brand bij een recyclagebedrijf in Houthalen-Helchteren in Limburg. Daarom dus die oproep, zegt Karen de Smet van de brandweerzone Oost-Limburg.
1: Dus goed sorteren thuis, zorg dat die batterijen niet bij het afval terechtkomen en niet tussen jouw papier zitten, niet tussen het huisafval. Steek alleen helemaal lege spuitbussen in de PMD-zak en dan kunnen we er inderdaad allemaal samen voor zorgen dat er een stukje meer brandveiligheid is in de verwerking van ons afval.
0: De Gentse liberale schepen Christophe Peters wordt de nieuwe voorzitter van de hoogspanningsnetbeheerder Elia Groep. Elia meldt dat na een algemene vergadering gisteravond. Peters volgt Pieter de Krem op, die tijdelijk voorzitter was na het overlijden van Geert Versnik. Sinds vorig jaar zetelt Christophe Peters al in de raad van bestuur van Elia. Hij moet de komende jaren op zoek naar miljarden voor een groot investeringsprogramma bij de netbeheerder. In Oostenrijk loopt een onderzoek naar twee verdachten van zogenoemde sniper-safaris in Sarajevo.